Cry met Ferre Grignard, She's Gone. En wie is er gone? Niet Namaste, want Namaste blijft tweewekelijks op Radio Centraal tussen 3 en 4. Maar het Ferre Grignard liedje, She's Gone, dat draaien we nu even voor de volgende die heen gegaan is. Dolly Pret met Dolly Parton.

Dixie Darling van Dolly Parton, eigenlijk ook van Daryl Adams. Ik zag zijn vrouw nog in het park wandelen vandaag. Dus dat is inspiratie voor Namaste vandaag om liedjes van Daryl Adams ook te draaien. En nu even Dolly Parton in de verf zetten, omdat ze nog maar pas is heen gegaan.

Tennessee Homesick Blues van Dolly Parton hebben we net gehad. En nu is het de beurt aan Tucker Zimmerman. Dat is ook overleden vorig jaar.

time should come. And if I should die, for my time should come.

Nog tot 4 uur namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tussen 3 en 4 zondags, bijwekelijks. En op internet radiocentraal.be. DAB Plus. Radio Centraal. Jimi Hendrix.

Jackhammer Blues van Woody Guthrie. Namaste nog tot 4 uur, een kwartiertje nog op Radio Centraal 106.7. Namaste.

U luistert naar Radio Centraal op de 106.6.

Dan voelt het uit.

Oh, dan dat dames en heren, meisjes en jongens, welgekomen, welgekomen. Iedereen welkom, iedereen welkom. Ja, ja, zeker weten. We sluiten niemand uit. Ja, oké. Dit is dus Dupont'en voeten uit. Dat had u al wel geraden, nietwaar? Zondag namiddag, om de twee weken, op Radio Centraal, op de 106.7, en dat dan wel van 4 uur tot 5 uur. Al zes wat, we zijn vertrokken. Amai, amai. Ja, en zoals steeds, heb ik weer van alles meegemaakt. Ongelooflijk, hè. Als ik soms andere mensen hoor, die me zo'n saai leven, en als ik dat dan vergelijk met mijn leven, amai, amai, amai, dat is dat geen echt verschil. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ja, het ligt een beetje aan de persoon zelf, hè. Sommige mensen, dat zijn nogal, ja, hoe moet ik het zeggen, nogal saaie, vervelende mensen. En die doen dan niks gespannends, die gaan geen uitdagingen aan. En dan leven die eigenlijk een vrij onopgemerkt leven. En dan worden die ouder en ouder. En dan kunnen die zoiets zittend in hun zetel nadenken en dan terugblikken. En dan kunnen die zeggen van, God, waarom heb ik eigenlijk geleefd? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal bereikt in mijn leven? En dan kan dat natuurlijk zijn dat die overvallen worden door een onnoemelijke, ja, hoeveelheid, een dwaasheid. en een ontevredenheid en een frustratie. En dan worden die nog vervelender, dat zal zijn. En een doelloosheid. En een uitzichtloosheid. En dan, ja, en dan sterven die. En dan hebben die al heel hun leven niks gedaan. Niks gedaan. En niemand gaat die ook niet echt missen. Oh, tenzij een paar, ja, familieleden en een paar kennissen dat ze hebben. Over de rest hebben die eigenlijk inderdaad een heel vrij, saai, vervelend leven geleid. In tegenstelling tot mijn leven. Ik heb een spannend leven. Ik ga uitdagingen aan. Ik verken. Ik ben gewoon iemand die, ja, nooit niet genoeg kan. Ik ben nooit niet voldaan. Pas op. Ik apprecieer alles wat ik ervaar en wat ik meekrijg. En zal ik het zeggen, al die levenslust, die energie, daar geniet ik van. Maar dat geeft mij dan nog meer een boost, om nog meer en nog spannender dingen te doen. En daarom heb ik zo'n, ja, zo'n interessant leven. Ja. Amai. Ja. En het goede natuurlijk is, dat je dat niet alleen voor mezelf houdt. Ik deel dat graag met anderen. Zoals nu bijvoorbeeld. Hè? Hier, op de radio. Ik deel dat met jullie. Jullie kunnen meegenieten. En hebben jullie dan zo'n beetje, ook een beetje af en toe, een saai moment. En je hoort mij dan bezig. Dan kon ik een voorbeeld zijn voor jullie. En dan gaat ik wel wijgen kunnen optrekken. Hè? Lift yourself up. To my level. Ja. Oh, god, oh, god, ik is toch. Allee, vrouwt. We zijn vertrokken. Laat ons al eens sterk beginnen. Met een leuk muziekje. Ja, en dan zal ik weer gaan vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Amai. Het is nogal wat geweest, hè. Het is nogal wat geweest, hè. Ja. Het is bij mij altijd wat je wist, hè. Ongelooflijk. Amai. Ik heb weer wat meegemaakt. Oh, goddekes toch. Ik hou het zelf niet voor mogelijk. Dat er in meer mensen leven. Zoveel kan gebeuren. Amai. Het is niet normaal. Het is even niet normaal. Ja.

Maar ik zal misschien maar al eens om beginnen met een update te geven. Een update. Hè? Zoals u wellicht nog wel zal weten, lag ik een paar weken geleden in het ziekenhuis. Ja, ik had die tondant. Alleen het was niet om mijn hand eigenlijk. Het was enigszins anders. Dus zou ik het naar liever niet direct willen overnemen. Het is eigenlijk nogal gênant. Wat ik had ondanks. Ja, het is nogal persoonlijk. Ja, op de leeftijd. Ik kan de man altijd wel zo. Kan altijd iets gebeuren. Hè. Ik moest opgenomen worden. Maar ik zei dan niet zitten. Ik had dan medicatie gekregen en dat werkte allemaal goed, dat ging goed. En ik voel me eigen al beter. En dan zie ik even weggegonnen, zonder toestemming. Hè. Want in het ziekenhuis moet ontslagen worden. Hè. En ik dacht van, het is hier in orde, het komt allemaal in de chakos. Ik had mijn boetje gepakt en ik was weggegonnen. Maar ja, uiteindelijk was het dan toch niet in orde. Dan moest ik toch terug even. En ja, ik lag in die kamer en ik was mijn eigen stierlijk om te verzeilen. En ik voelde mijn eigen een beetje, ja, moet ik het zeggen. Kende die serie nog vanuit de jaren 80? The Singing Detective. Ah, maar dat was een goede BBC-serie. Dat was ook een heel intelligente mens. En die lag in het ziekenhuis. En die had een serieuze aandoening van ik zal het eens opzoeken. Ja, ik kan er niet op dat woord komen. Zo'n hoortziekte. Wacht, hè. Even opzoeken, heren. Wacht, hè. Dan moet ik dat opzoeken, heren, hè. En dan moet ik dat invoeren. Uitziekte. Gewoon dat. Uitziekte. Boom. Zo. Wacht, hè. Een huidontdoening. Meest voorkomende huidziekte. Dat is nog een zoeken, hè. Oei, er ging iets mis en de content is niet gegenereerd. Allee, alvrouw, zal ik ook zoiets gaan beginnen, zeg. Zo halverwege, mijn resume en ga allemaal luisteren en informatie incasseren. En dan zal ik je niet zoiets zeggen, sorry mannetjes, het is gedaan. De content is niet gegenereerd. Nou, wat trekt dat nou toch? Allee, hoe moet je dat nou doen? Ja, ik kon dat terugvragen, hè. Een huidaandoening. Wacht, ik kon dat niet terug intypen, hè. Hier, selecteren, kopiëren. En dan kon ik terug, hier. Noem mij een zin. Kon het in de zin doen, want anders verstot me niet. Noem mij een... En dan plak. Het ziekte. Allee, kom mannetjes, ja. Een huidaandoening. Voilà, dan moet je zien wat dat hem nou zegt. Ik zei, nee, dat is het niet, hè. Acne. Oh, hier is het. Psoriasis. Psoriasis.

psoriasis. Dat is een huidziekte met rode plekken en witte schilsers. Ja. En die man dus, die singing detective, die had dat. En die lag in het ziekenhuis, die was helemaal ingepakt. Oh, als je wilt, dan moet je eens opzoeken. Dat was een goede serie. Ja, en die leefde helemaal, ja, dat was een heel, ja, ik kon er niet te veel over zeggen. Dat was een heel goede serie, echt waar, even af. En goede muziek, hè. Van mijn tijd dat ik jong was, hè. En wel, en ik zulde mijn eigen ook zo'n beetje. Het valt hier allemaal een beetje niet meer. Ik voelde mijn eigen ook zo'n beetje. Zo'n beetje, ja. Mijn leven ging van mij voorbij. En ik deed niks en ik lag gewoon en ik kon niks doen, ik mocht niks doen. En dan heb ik gedacht van, ja, dan moeten beslissingen nemen. Op zo'n moment moeten beslissingen nemen. En dan heb ik gezegd, Filemon, je kunt er niks aan doen. Je moet dit ondergaan. En dan heb ik mijn eigen ervan neergelegd, hè. Ja, letterlijk en figuurlijk, hè. Ik lag daar in dat ziekenhuisbed. Ik heb die dokters en die verplegers en alles hun waardig laten doen. En ik had geen alleen als het weg. Waar is het nou? Godverdomme ook, hè. Hij is terug weg. Psoriasis of zoiets. Ik ben niet iemand dat terug kan. Nee, het is weg. Het is weg, maar roze. Ik had dat niet, hè. Ik had iets anders ontdaan, hè. Alleen niet om mijn hand. Oh, maar ik ben weer plezant vandaag. Nee, maar ik heb gewoon gedacht, oké, routine waar ik doe. En ja, op een goede 10 dagen was ik dan helemaal deur. En was ik er vanaf. En dan heb ik mijn plannen uitgevoerd die ik ervoor al had. Ik was namelijk van plan van op Brazilië te gaan. En dan heb ik dat ook gedaan. Ja, en daar zit ik nu op dit moment. Terwijl jullie naar mij luisteren. Pas op, dat is allemaal niet rechtstreeks deze. Ik maak gebruik van moderne technieken, hè. Ja. Ja, ik ben mee met de tijd, hè. Ongelooflijk. En ja, alleen hoe nou moet ik het lang vooral kort te maken? Pas op, ik ben ook heel goed in het lang maken van een kort vooral. Dat doe ik ook gewoon hier. Maar ik zit dus nou in Brazilië gewoon lekker ontspannen. Ik had dat gepland, hè. Dat was dan niet water gevallen, hè. Met dat ziek worden, hè. Moest gehospitaliseerd worden, ja. Dat ging het eruit, hè. Amai. Allee, en dan liep ik hier. Ja, niet meer in een hospitaal bent, maar dan liep ik hier, hè. Op de straat, hè. Lekker, zonnetje. Amai. Het leven kan soms goed zijn, verstaan. Soms kan een mens tegenslag hebben. Want soms kan het leven ook goed zijn. Goed zijn. En dan moet er voor openstaan. Er moet in geloven. En dan moet ook willen. Dan moet je willen. Je moet positief zijn. Je moet openstaan. Openstaan voor nieuwe dingen. Ik ben zo, hè.

Het is allemaal nogal wat. Het is allemaal nogal wat. Geld ik eens toch. Ja, want ik ben dus serieus over aan het nadenken. Voor mijn eigendom in Brooklyn te verkopen. Omdat ik mijn eigendom niet zozeer nog snel naar de Verenigde Staten zijn gegaan. Naar New York. Allee, zolang dat je zat er om de macht is. Want als jij maar een huurder bent, heeft een boot ingezet. Hij heeft een boot ingekregen. Allee, dat waren geen huurders. Ik heb er een appartementje gekocht. En ja, daar waren mensen ingetrokken omdat ik er niet al te veel zat. Dat stond leeg. Hè. Ja, eigenlijk krakers. Van vreemde origine. Ja, mensen die een oost zoeken. Hè. En ik dacht, god, dat is eigenlijk goed. Dan doe ik eigenlijk meerdere goede dingen. Want dat appartement, dat stond er toch nog leeg. Hè? En dan help ik die mensen, want die zoeken een woonst. En dan ja, die kunnen zich dan makkelijker integreren. En die hebben al geen problemen voor al, ja. Voor huur te betalen, ze moeten niks betalen. Hè? Maar nee, ze wonen daar, het is bewoond, het wordt onderhouden. Dus ik dacht, zo, ja, dat is een goede zaak, ik laat dat zo. Maar nou is een ICE-police erachter gekomen, hè? Dat die eigenlijk illegaal waren. Ze hadden geen papieren. Maar ja, wat stelt dat nou voor een papiertje? Ai, ai, ai. En dan zijn die op het landje zitten. En dan stond mijn appartement daar. Ja, leeg terug, hè. En ik heb niet veel goesting om nog eens terug naar Amerika te komen, de Verenigde Staten. Pas op, ik zit er geen, hè. Maar, ja. En ik ben bang dat ik een boot kon krijgen. Omdat ik eigenlijk op de hoogte was, hè. Dat illegale waren. Dat ik, en dan zin ik, kan ik beschuldigd worden. Als hoe heet het? Als mensensmokkelaar en al. Wat dat hier niet het geval is, hè. Dank er maar vanaf hoe dat je het bekijkt. Ik heb die mensen geholpen. Het waren toffe mensen, hè. Ja. Oh, my. Nee, denk ik dat appartement kon verkopen. Ik heb al lang mijn oog laten vallen op een oortje. Een oortje hier. Hier in Brazilië. Ja, aan de kust, hè, een beetje ten noorden van Rio de Janeiro. Je hebt een enorme kilometer strand. En dat aan de noorden van de metropool Rio. En dat is rustig, dat zijn kleine oortjes. Ja, met de bus zit je in een half uur zitten in het centrum van Rio. Je kunt eens naar Ipanema gaan. Je kunt overal in handen raken. En dacht dat ik naar daar eens heen kom. Ze hebben een halve dag te slagen, snap je? Maar ik zit nou aan de andere kant. Eigenlijk, wacht, dan moet ik zien hoe dat zit, hè, want je wereldbol. Het is ten zuiden van Rio de Janeiro dat ik een oortje wil kopen. En ik had al een optie genomen. Maar nu zit ik op een aanland, Ilha Grande. En dat is de noorden van Rio. Een groot aanland, joh. De stranden, hè. Stranden. Oh, my. Ik lig hier naar rustig in de zetel, niet zonnetje. Zalig. Toffe mensen, plezante sfeer, ontspannen, genieten van het leven. En dan dacht ik van, god, ik kan misschien beter hier zitten. En dan met een boot kun je altijd naar Rio gaan, hè. Dat kan altijd. Hè. Dus ik weet het nog niet, ik zit er nog niet ooit. Maar ik zal wel zien wat ik doe. Alles kan, niks moet, alles kan. Een beetje mijn motto, hè. Ja. Je moet de wagen niet verplicht voelen, je moet de wagen niet onder druk zetten. Doe maar op. Maar leven en laten leven. Hè? Iemand anders nooit niet dwingen om. Nee. Allemaal rustig al. Rustig al op ons gemakskijken.

0: van wijnen. Amai, amai, gevallen. Dat doe sieren, hè, vallen. Amai, maar je moet terug wegstaan. En dat is de kunst. Er zijn al veel gevallen in mijn leven. Moet ik ze elke keer terug wegstaan staan. En terug er tegenaan. Dat moet je doen. Dat is het leven. We vallen in opstaan. En er leren veel van. Vooral veel over de wagen. Ja. Er zijn toch veel mensen die hun eigen niet kennen, hè? Die leven in een, ik weet niet, in de roes. Een roes, een soort, ik weet niet, ja. Een verslaving, die zitten in een soort, ja, een bubbel. En die worden geleefd. Die leven niet zelf, maar die worden geleefd. En dan denk ik, mag me eigenlijk dus druk om, hè, overal, hè. Ook hier in Brazilië, hè. Oh, nee, mensen. Oh, my. Maar op, er zijn veel goede mensen. Want er zijn ook veel idioten, hè. En ik vrees dat ze waren dat die idioten in de overmacht zijn. Oh, my. Allee, als je dat gewoon weg nog mocht hebt, dan ik leer daar. Sommige mensen, dat zijn gewoon wandelende pamfletten. Ze hebben schone naam, waar dat het medic hier op de water komt staan. Kousen, waar dat er ook een medic naam op staat. Ze hebben een broekskraam. Hebben ook met een medic naam, met een t-shirt, met een medic naam, met slogans. Het zijn van de reclamepanelen. Ze maken, ze zijn eigenlijk van de een soort promotie. Van de grote kapitaalkrachten in de aarde. Degene die alles bepalen, degene die alles regelen en domineren, daar zijn ze eigenlijk de gewillige slaven van. Ja, het is erg, hè. Overal waar je komt, hè. Die mensen die lopen maar rond met t-shirtjes van Damarik en een hoedje, een beetje van Damarik, dat je dan denkt van moraal zijn. Dat zijn grote kapitaalkrachtige bedragen die mensen uitbuiten, die ervoor zorgen dat er armoede is, dat er miserie is. En dan de grote hoop van de mensen snappen dat niet, hè. En alles wordt gecommercialiseerd, hè. Alles, hè. Alleen zo was ik. Hè, want ik heb ook een maand geleden gezegd dat ik gehospitaliseerd was. Naar Portugal nog geweest, hè. Ik zat daar met een vriendinnetje. Een vriendinnetje die ik dat leer, hè. En we gingen naar Porto. Porto, schoonstad, hè. Daar moeten zeker eens naartoe. En we waren met die rechter kleindochter op stap. En we dachten we gewoon in de stad, in de straten, een gezellig caféke, terrasje doen, een koffieke, zo'n pastiche, van die Portugese pastiche, eten, die natte pastiche. En dat dacht ik, oh nee.
1: Oh, beste vrienden, goedenavond. Wees hier van Bygone Days.
0: Mijn vriendin, ik ken.
1: Ik vind het alles zo jammer om dat te moeten onderbreken. Ik weet dat het een heruitzending is. Hè? En dat de mensen die het al hebben gehoord, dat waarschijnlijk niet zo erg vinden. Maar het is toch altijd zo entertainend. Ah, voilà, kijk, muziek. Goeie moment om te beginnen met Bygone Days. Dus. Ja, ik zal dat gewoon nog even als achtergrond laten staan. Ik ga een beetje iets anders doen dan normaal gezien vanavond. Normaal breng ik plotjes mee en af en toe een cd. Maar vanavond heb ik echt alleen maar cd's bij. Ik heb hier drie grote stapels cd's voor mij liggen in de kleine studio. Hoewel dat er daar eigenlijk geen plaats voor is. Ze liggen hier toch. Ik heb namelijk van de week nog een gesprek gehad met iemand over de Back from the Grave compilaties, uitgebracht door Crypt Records. En die man vroeg, het ging over Jeffrey Lewis trouwens. Jeffrey Lewis vroeg, were they ever issued on CD? En ik zei, yes, because I have them all on CD. And I bought them all on CD because they came with a free Back from the Grave t-shirt, which doesn't even barely fit anymore after 20 years. But I do still have it. En dan dacht ik van, waarom neem ik die Back from the Grave cd's niet mee naar Centraal? En waarom neem ik dan tegelijkertijd ook niet wat cd's van andere compilaties die ik keigoed vind mee, namelijk Sin City Jukebox.

0: in de 60s archives van het Franse Eva Records. Maar wel gecompiled in Nederland door Hans Kesteloot. Een coole gast. Vroeger nog mee gemaild over muziek en ook rechtstreeks van hem. De cd's gekocht toen. Dus cd's vanavond. Geen platen. Ik kwam hier binnen en ik zette al meteen de platenspelers op. Ik heb het tracking gewicht van de platenspelers al meteen juist gezet. Het mengpaneel, alle knopjes goed gezet. En dan even te beseffen van, ik heb eigenlijk gewoon geen platen bij. Het zijn alleen cd's. Dus... We gaan dat proberen als het af en toe de mist in gaat. Vergeef mij. Maar we beginnen met... welke cd heb ik nou weer in die cd-speler gestoken? Ik denk deze, hè. Sin City Jukebox stikt in cd-speler 2, volgens mij. Je moet dat dus allemaal onthouden, hè. Ik vind dat verschrikkelijk. Maar bon. Sin City Jukebox, cd-speler 2. Volume 10 van Sin City Jukebox is dit het eerste nummer, Jackie Harris en... No Kind of Man.
1: Now I know that some of you men folk have been out on your job, and your so-called friends, they'll come around and tell you that somebody's at your back door. But don't you worry, 'cause if

Sponge Man van Mechanical Switch was dat. En waarom zit er ineens een beat in mijn koptelefoon? Hoorde Golle dat ook? Wat is dat? Van waar komt dat? Oké, dat is CD-speler 1 die dat doet. Bizar. Bizar. Kan dat nummer dat klaarstukt in CD-speler 1 gewoon even laten spelen en zien of dat verdwijnt, maar... Ah ja, oké. Dat is gewoon de eerste noot van dat nummer die... Ja. Bom.

A cry, cry, cry van die unrelated segments was dat. Wat een duik van een nummer is dat toch. Ik moet hier toch nog even mijn weg zoeken in het futuristische medium CD. Ja, ik kan hier gewoon op play duwen. Oh, dit wordt wel echt heel Minerva hier. Hè? Maar volgens mij is deze dan Earl King met Baby, You Can Get Your Gun. Wacht, CD 2. Oh. Yes, dat was hem.

0: Yes, I do, van de Hatfields was dat. En
1: hetgeen dat er nu aankomt is
0: Apache Wardance van Earl Hooker, als ik mij niet vergis. Ik denk dat ik volgende keer toch maar gewoon terug plaatjes meepak.

Dat was Eddie Burns. Eddie Burns. Wacht. Eddie Burns en Hard-Hearted Woman was dat dus. Wacht, want ik hoor nog van alles in de koptelefoon. Dan moet ik je afzetten. En voilà. Bear with me. Ik ben blij dat Golle mij bijstaat in mijn excursie in de wereld van de CD hier. Het is allemaal wat moeilijk voor mij. Bon, we gaan door met de nummer 24 van CD-speler 1. Dat is Bobby Barnett met Cheating Kathleen. Als het goed is, zou dat daarin moeten steken. Voilà, de schuif van CD-speler 1 gaat open en ik druk op dat play-knop. Kijk eens aan. Daar is Cheating Kathleen. Kathleentje toch.

Go Away Girl was het van The Young Men. Yes, en deze is Murphy in the Mob met Born Loser. Ja, het begint te lukken hier. Met de CD-spelers. Ha!

Wauw. Dr. Specs Optical Illusion and Trying to Mess My Mind. Wat een nummer, echt waar. Wat een tijd om geleefd te hebben, jongen, die jaren 60. Dat is toch fantastisch. Dat kwam het volume 3 van 60s Archives, Louisiana Punk. Ja, ik denk niet dat Dr. Specs Optical Illusion veel meer uitgebracht dan één singeltje, maar ja, ik vind het toch wel fantastisch. Jammer dat er zo weinig materiaal van die bands beschikbaar is, maar langs een andere kant maakt dat ook wel speciaal natuurlijk. Dit is Cesare Marchini met A Caravan. Dit komt uit de Sin City Jukebox Reeks.

Oh, dat waren The Little Bits, een bandje van, een kinderbandje, hè? Jongetjes van 9, 10 jaar, zoiets. En die hun vader wou per se dat die een rockband zou zijn. En die heeft die deze nummer in een B-kant ervan ook opgenomen in hun eigen garage. Dus, klinkt fantastisch. Echt, ik vraag me af wat er van The Little Bits geworden is. Want ik denk dat papa wel eens kartonnetjes onder zijn tong durf steken. Maar boah, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want daar ben ik natuurlijk niet zeker van. Wat heb ik klaarstaan hier op Bygone Days? Want daar luistert u naar op Radio Centraal op 106.7 FM. Wel, dat zijn de Sloths. De Sloth is, Sloth is het Engelse woord voor luiaarden. De dieren, niet de mensen. De menselijke variant, daar ken ik er wel een paar van. Ik heb eigenlijk nog nooit een luiaard in het echt gezien of in zijn natuurlijke habitat, denk ik. Het dier dan. Misschien moet ik eens op reis gaan. Waar wonen die beesten? In Borneo of zo, denk ik. Ik heb geen idee. In ieder geval, dit zijn de Sloths met Making Love.

0: Oscar Brown Jr. en de Humdrum Blues was dat. Dat was dus een nummer dat ik eigenlijk niet wou opzetten, maar dat ik per ongeluk heb opgezet. En dat viel eigenlijk best goed mee. Dat was zo, hoe noemen ze dat? Goh, echt waar. Hoe ouder je wordt, hoe minder je kunt onthouden. Dat is toch een naam voor even zo. A happy accident of zo? Een happy accident. Ja, laten we het daar maar op houden. Ik wou eigenlijk deze intro opzetten en dan het nummer Psycho van Bobby Hendrix daar meteen achter spelen. Dus dat gaan we nu proberen. Hier krijgt u een intro en dan Bobby Hendrix. Bobby Hendrix, dat klinkt als een iemand die meubels, die zo goedkope geïmporteerde Chinese meubels verkoopt. Anyway, Bobby Hendrix met Psycho na deze kleine intro nog. Come on!
1: No human mind could imagine the enormous destructive power of this maddened, killing thing. If your young people in love,
2: well, young man, after today, I don't think you'll have need of my consultation any longer. I...

dat was Hurting Kind van de Tallulah Babies. Ja, ik ben een beetje van mijn melk, want ik deed hier een cd-doos open van 60s Archives Volume 1. En die cd zit er niet in. En fuck, man, waar is die nou naartoe? Allee, dat vind ik dat echt wel. Ik ben echt van mijn melk. Ik bedoel, dat zijn cd's die dat je echt niet meer onder de 50 euro kunt vinden of zo. Laat staan dat je de singeltjes zou vinden van de nummers die erop stonden. Die kosten 300, 400 of 1000 euro per stuk of zo. Duur toch? Amai, dat vind ik nervosig. Ik wou daarvan Question Mark and the Mysterians opzetten met Smokes. Maar dat gaat dus niet lukken. Damn. Bon, als er iemand 60s Archives Volume 1 heeft en voor mij een CDR-kopieke wilt maken, dat zou ik ten zeerste appreciëren. Ja, dan is er even een gat wat muziek betreft. We moeten eens kijken, wat stikt er hier nog in? Ja, oké, daar kan ik wel iets mee, denk ik. We gaan voor de Palace Guards met de gas station Boogaloo Downtown. Hier komen ze, de Palace Guards.

Black Lightning Light van de Shy Guys is dat. Fantastisch nummer, hè? Zullen we nog even doorgaan op hetzelfde elan? En dan misschien nog een nummer of twee, gelijk deze. Het 60s Archives. En dan doen we het wat rustiger aan. Kijk eens aan. De police die hier voorbij rijdt, doet mee. We gaan gewoon door. Wacht zo. Skip. Voilà, oké. Play. Yeah, kijk eens aan. Dit zijn de Outer Limits met Don't Need You No More. I went down to St. James Infirmary. Nee, dat is St. James Infirmary. Dat is toch niet wat ik wou opzetten? Ja, kijk, dan klopt de nummering op de hoes klopt niet. Dit is dan het nummer dat ik wou opzetten. Dat ga ik gewoon niet zo horen, hè. Ja, voilà. The Outer Limits met Don't Need You No More.

Mushroom Cloud van Sammy Salvo was dat. Schoon nummer, hè? Over de dreiging van de atoombom in de jaren 60 tijdens de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland. Ik weet niet waarom ik dat stemmetje deed eigenlijk, babbel. Het is gebeurd, ik kan het niet meer terugpakken. Als ik het kon, dan zou ik het doen. Dit zijn The Mods met Empty Heart.

Dat was Ron Gray en de Countdowns. Zou dat ouder zijn dan dan de Kings? You Really Got Me? Daar wou ik het dan over hebben. Zou dit nummer No More van Ron Gray en de Countdowns ouder zijn dan You Really Got Me van de Kings? If zo, dan hebben ze daar wel duidelijk hun mosterd gehaald. We gaan eens kijken. Wat heb ik hier klaarstaan? Is deze cd-speler echt volgende keer terug gewoon platjes. Dit is Caroline van de Shandells.

Caroline van de Chandelles was dat. En dit is een klassieker. Dit zijn de Novas met The Crusher. Haha, you turkey necks.

Oh, dat was een van mijn favoriete garage bands, Tasmanians. Normaal draai ik ze met Baby, maar dit was de B-kant van Baby, Love, Love, Love. Of eigenlijk was het andersom. Baby, wat een veel beter nummer is, was de B-kant van Love, Love, Love. Zo was het. Dat was dus de A-kant. Even kijken, wat hebben we hier nog klaarstaan voor het einde van Bygone Days? Dit nog. Kijk eens aan. En dan misschien nog één nummer.

Goedenavond, het is zondagavond, 18 uur en na het immer entertainende Bygone Days betekent dit dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Ik geef het toe, regelmatig duiken in mijn programma's Italiaanse stukjes Library Music op en ik moet toegeven dat ik een grote fan ben. Vele Italiaanse componisten verzorgden bij hun groep of orkest meerdere opnamesessies waarvan de resultaten door muzieklabels als Four Flies Records nu op Bandcamp worden verzameld en eveneens op vinyl worden uitgebracht. De muziek varieert van easy listening lounge jazz en beatpop tot van fuzzgitaar en sterke baslijnen voorziene psychedelische rock.

Alessandro Alessandroni was voor mij de perfecte opener van dit programma. Aan het hoofd van zijn vele formaties, waaronder Alessandro Alessandroni, El Sue Complesso, Luis Enriquez en His Electronic Men en The Brains Machine, nam hij sinds het einde van de jaren 60 naast de vele soundtracks ook meerdere library albums op. Spiaggia Azzurre, dat u net hoorde, kwam uit het album Open Air Parade, dat hij in 1972 opnam met de Italiaanse jazzbassist Giovanni Tommaso. En die staat als componist vermeld bij het nummer Ciclamino.

Het Open Air Parade, Giovanni Tommaso met Chiclamino. We blijven nog even in Italië met Alessandro Paiola, ook wel bekend als Larry Manteca, geboren en getogen in Milaan. Als liefhebber van exploitation films begon hij in 2012 met het publiceren van soundtracks voor denkbeeldige films op YouTube, waarbij hij de esthetiek en de grooves van de jaren 70 nastreefde. Uit zijn debuut-EP Zombie Mandingo van 2013 hoort u Ritual.

De compositie Desolazione van de in 2025 overleden componist en toetsenist Giuliano Sorgini. Ik heb dit uit de op Bandcamp verschenen Scappo per Cantare Mistero geplukt en pas na de mixen opgenomen waren en ik bezig was aan de teksten voor deze uitzending, ontdekt dat Scappo per Cantare een tv-film is en het nummer Desolazione dus eigenlijk niet in dit programma thuis hoort. E colpa mia, ma se non fai nulla non puoi sbagliare. Mijn schuld, maar als je niets doet, kan je niets verkeerd doen. We verlaten Italië en trekken naar de Verenigde Staten voor meer muziek gecomponeerd voor imaginaire films. De in Nashville geboren roots blues en Americana muzikant Justin Johnson produceerde in 2017 een prachtige ode aan de western met het album Turquoise Trail Soundtrack for a Western. En daaruit draai ik het titelnummer.

Het onmiskenbare geluid van veteraan John Carpenter. U hoorde van hem het gebalde Primeval uit het gotische metal album Cathedral. Giancarlo Barigozzi, Italiaans saxofonist, fluitist, klarinetist, componist en geluidstechnicus, werkte samen met onder meer Tony Scott, Milt Jackson, Percy Heath, Jack T. Garden en Frank Sinatra. Hij is tevens eigenaar van Barigozzi Studio. Met Italiaanse componist, arrangeur, dirigent, producent, toetsenist en harpist Oscar Rocci werkte hij begin de jaren 70 samen onder de noemer The Barigozzi Group. Op hun album, Women's Colors, vinden we het nu volgende Dark Hands terug.

Uit Milaan en eveneens met Oscar Rocchi, Modern Sound Quartet met Il Diavolo, uit het album Italian Library Breaks. Het kwartet belichaamt de jazz-funk-achtige filmische en onweerstaanbaar groovy kant van de Milanese muziekscène van de jaren 70. Ze profileerden zich als een boeiend alternatief voor de reeds gevestigde groepen die voornamelijk vanuit Rome opereerden, zoals bijvoorbeeld Igres en I Mark Quattro, waarover later meer. Drie door de wolf geverfde muzikanten vonden elkaar in 2023 om de formatie Athabasca op te richten. Het geluid van Athabasca beweegt zich tussen jazz, funk, wereldmuziek en filmische sferen, waarin invloeden uit afrobeat, woestijnmuziek en psychedelica worden verweven. De muziek is vergelijkbaar met de Belgische Condor Groepen. Uit het titeloze debuut van Athabasca van dit jaar is dit Paco.

Music Line No. 1 en No. 2 is een obscure en uiterst zeldzame library-opname van Gianni Falabrino en Claudio Valle. Het verscheen oorspronkelijk in 1976 als twee delen op een zeldzame dubbel LP via Odeon, een microlabel voor eigen studioproducties. Uit het album kreeg je het geweldige funknummer Twilling Flute voorgeschoteld, een nummer dat opvalt door zijn progressieve synthesizers en Hammondorgel. Het album Fantasy, opgenomen in 1983, was bedoeld als de vierde uitgave door Telesound, het laatste van de door Piero Umiliani opgerichte library labels, na Omicron, Liuto Records, SWS, Siak en Video Voice. De plotselinge ziekte van de componist verhinderde echter de uitgave, waardoor het project op de plank bleef liggen en in de vergetelheid raakte, in de archieven van Sound Workshop. Het werd gelukkig na de ontdekking van twee originele 1/4-inch stereobanden door de onvolprezen Four Flies Records op 17 juli van dit jaar op vinyl uitgebracht. Ik draai Roulette.

Na Piero Emiliani met Roulette hoorde je nog de in Rome geboren componist en saxofonist Sandro Brugnolini met Impressia Nico uit het album Underground van 1970. Luister naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 20 uur met het speciaal programma Library Music en Soundtracks voor niet bestaande films. Ik heb nog een drietal Italiaanse componisten klaarstaan met zeer uiteenlopende composities. De eerste uit de startblokken is in de in Rome geboren Italiaanse klassieke gitarist, componist en muziekdocent Filippo Rizzuto met het amusante Gatti in Festa uit het album Animazioni Fiabe Avventure van 1974.

Na Cathy in Festa door Filippo Rizzotto hoorde je nog jazzgitarist Angelo Baroncini met Tensione Antica en Mario Molino met Aeroporto uit het album The Diamonds 4. Ongemerkt, onder de radar werkend, is de Australische bezige bij David Russell. In april 2005 werd Russell benaderd om de muziek te componeren voor de erotische speelfilm Eros Maximus. De film werd opgevat als een surrealistische botsing tussen elementen van het Romeinse keizerrijk, de esthetiek van zwaard- en sandaalfilms en zweterige orgiastische rituelen. Hij stelde een studioband samen van bekwame muzikanten onder de noemer Die Teufelmaschine om zijn bossa-ritmes, moog-solo's en aanzwellende strijkerspartijen ten gehoor te brengen, in een stijl die aansloot bij de grote Italiaanse cinema van de jaren 60 en 70. Jammer genoeg trok een belangrijke financier zich slechts een week voor de start van de opnames terug en viel het hele project vervolgens in duigen. Nu, bijna 20 jaar later, resteren slechts enkele levendige fragmenten uit Russell's schitterende soundtrack en een handvol foto's van kostuum- en decorproeven. Dit is Eros Finale.

De Duitse componist J.J. Whitefield met Long Out of Yuan uit het dit jaar bij het in Finland gevestigde Noorse label Jazz Aggression Records uitgebrachte album Exotic Moods. Groot-Brittannië nu. Miles Newbold is de echte naam achter het project The Natural Yogurt Band. Deze mysterieuze Britse componist, woonachtig tussen de bomen en heuvels van Derbyshire, maakt broeierige, beatgedreven library muziek met elektronische accenten, waarbij zich laat inspireren door Galt McDermott, David Axelrod en Ennio Morricone. Dit is Hear Me Calling uit het album Parasol van 2025.

Ik had nog geen lounge gedraaid en wie beter om deze stijl te vertegenwoordigen dan de Amerikaanse orkestleider Les Baxter. Hij componeerde meer dan 150 soundtracks en zette tevens talloze easy listening en exotische lounge jazz albums op zijn naam. Dit was Pyramid of the Sun uit het album The Sacred Idol van 1960. Shards is een op 29 september van verleden jaar op Bandcamp verschenen ode aan de jaren 80 synthesizer soundtracks van de hand van het Britse duo Ogre Sound. De denkbeeldige film handelt over een moordlustige haai die de straten van Los Angeles onveilig maakt. Ik koos voor Reasonable Ends.

Del Rey, echte naam Alessandro Mercanzin, met het nummer Country uit zijn debuutalbum Desolation and Radiation. Ik heb ze al vernoemd, de in Rome gevestigde Imar Quattro. De naam is afgeleid van de initialen van de leden. De groep stond bekend om haar funky Italiaanse soundtrack-stijl. Ze leerden hun vak in het bruisende Rome en vooral het Romeinse jazz-scène van de jaren 50 en het begin van de jaren 60, waar ze hun vakmanschap aanscherpte als lid van het Nationale Rai-orkest. Daarnaast werkte ze samen met bekende Italiaanse componisten als Nino Rota, Armando Trovajoli, Gianni Ferrio, Alessandro Alessandroni, Piero Umiliani en Ennio Morricone. Het zijn altijd dezelfde die terugkomen. Je hoort ze nu met het thema Beat Intenso uit hun titelloze album van 1976.

Aan het begin van dit programma vermeld ik The Brains Machine, een project van Alessandro Alessandroni en Oronzo de Filippi, opgericht met het doel library muziek op te nemen. Je hoorde ze met het thema Murder.

uit het album Underground. Meerdere Italiaanse componisten namen library muziek op onder pseudoniemen. Zo verscheen bij het label Studio Elle in 1985 het album Pocket Swing van Maria Teresa Parolini onder de naam Winifred. En daaruit draai ik Indian Love.

Plin met Giardino Incantato uit het album Nel Mondo del Bimbi. Plin is een pseudoniem van componist-dirigent en accordeonspeler Luigi Bergonzi, actief van 1970 tot 1981. De laatste twee nummers die ik op u ga loslaten komen uit het oeuvre uitgebracht door het in Rome gevestigde label Signora Ward Records. Zij maken thematische compilaties met muziek die varieert van dark jazz, industrial dark jazz, doom jazz en wire jazz tot regelrechte noise. In juli van dit jaar verscheen The Big Sleep, met daarop muziek van de Italiaans-Duitse doom jazz formatie Detour Doom Project in samenwerking met doom jazz collega's Waves Heart, eveneens uit Italië. Ik draai uit The Big Sleep het thema The Big Sleep 5.

De cirkel is rond en zo zijn we terug bij Alessandro Alessandroni, waar we mee begonnen waren. We hoorden na The Big Sleep 5 eveneens uit de stal van het Italiaanse Signora Ward Records. Uit het album The Naked Lunch, Doom Jazz Soundtrack. Hassan's Rumpus Room, gebaseerd op de film van David Cronenberg en het boek van William S. Burroughs. Het orkest dat je hoorde was het Russische Bepopovsky en de Orchestra Pozdyezhov met de track Northern Promises.

Walhalla zit er weer op. Het programma 243 brengt hulde aan op 23 september 2025 overleden Britse bassist Danny Thompson. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warre Taal.

De galerij opende met Equinox van John Coltrane, een van de belangrijkste saxofonisten van de vorige eeuw. En het is deze maand 100 jaar geleden dat hij is geboren. Equinox werd uitgevoerd door John Coltrane op sax, McCoy Tyner op piano, Steve Davis op bas en Elvin Jones was op drums.

Naima van John Coltrane werd verschillende keren opgenomen. Oorspronkelijk voor het Atlantic label, maar dit was een versie zoals uitkwam op het Impulse label.

Alabama van John Coltrane, terug te vinden op het album Live at Birdland in New York. Maar het is eigenlijk een outtake, want het is helemaal niet live opgenomen, deze track Alabama. Dat verwijst naar ernstige incidenten die ter plaatse gebeurden ergens begin jaren 60. En John Coltrane werkte toen samen met McCoy Tyner op piano. Jimmy Garrison was deze keer op bas en Elvin Jones was op drums. Alabama, eigenlijk opgenomen in New Jersey, 1963. En een van de grootste fans van John Coltrane en zeker van Elvin Jones is de Franse drummer Christian Vander. Hij nam heel veel dingen op die rechtstreeks verband houden met het werk van John Coltrane en meer bepaald Elvin Jones. Zoals deze track terug te vinden van Christian Vander, trio Day After Day.

Day After Day, het Christian van der trio. En in New York worden allerhande festiviteiten voorgesteld deze maand om John Coltrane te eren. En zelfs in België is er een en ander op til in de AB. Op 26 september zie ik hier staan Bram de Loze met Robin Verheyen en Joey Baron, die als mixmonk trio zullen aantreden, ook wellicht met John Coltrane tracks, alleszins een tribute gewijd aan de saxofonist die 100 jaar geleden werd geboren. En ik zie er ook nog staan, donderdag 24 september komt de Flat Earth Society ook naar de AB. Allemaal ter ere van Mr. John Coltrane.

Ruby, my dear, terug te vinden op Monk's Music, een album waar zowel John Coltrane als Coleman Hawkins hun medewerking verlenen. En Thelonious Monk speelde natuurlijk op piano. Er was ook nog Ray Copeland op trompet, Will Bor War op bas en de drummer, heel bescheiden deze keer, was Art Blakey.

Speciale versie toch wel van Maiden Voyage. Een klassieker van Herbie Hancock. Hier in een uitvoering van Roswell Rudd op trombone en Franse horen. Sheila Jordan deed de vocals. Hat O'Brien was de pianist. Harold Anderson was op bas. En ook toch een geweldige drummer, deze Barry Altschul. Maiden Voyage.

song kennen we van Chick Corea. Chick Corea met Light in a Feather. Versie evenwel van Azimut uit Brazilië.

Ba-da-ba-dee-ba-ba-dum-dee, ba-ba-dum-dee, ba-ba-dee-ba-da.

Oh, maar je zegt Life of the Party van het powerhouse Tony Williams op drums met Wallace Rooney op trompet, Donald Harrison op alt sax, Bobby Hutcherson was op vibes, Mulgrew Miller op piano en Ron Carter die speelde bas.

En voor de fans van Bill Callahan is er goed nieuws. Hij komt naar de Roma op 9 oktober. This one, Bill Callahan.

watch the sky turn.

again.

We ademen nog goed en wel wakker. Om 9 uur op Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org en DAW+. Ademt ook nog steeds in de omgeving. Thuisreis tot 12 uur met vandaag thuisreis naar Parijs. Naar de studio Pierre Henry in het Musée de la Musique, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, avenue Jean Jaurès, nummer 221, in het 19e arrondissement. Dichtbij de metrohalte, Porte de Pantin, lijn 5. In 2018 werd de muziekstudio van Pierre Henry overgebracht van de woning waar Pierre Henry 40 jaar woonde en werkte, tot aan zijn dood in 2017. Hij werd 89. De woning Rue du Toul, nummer 32, Parijs 12e arrondissement. Die werd overgebracht, die studio, naar de Cité de la Musique, het Muziekmuseum van Parijs. En de studio staat daar permanent voor bezoekers, zoals ze was in 2017 bij het overlijden van Pierre Henry. In deze thuisreis veel muziek van Pierre Henry uit de box met 12 cd's Pierre Henry Polyphonie, verschenen in 2017. Voor een deel vermengd met fragmenten, korte fragmenten uit de soundtrack van de film Bohemian Rhapsody. Uit 2018 die film, dat is een compilatie uit het werk van Queen met Freddie Mercury. Rami Malek vertolkt de rol van Freddie Mercury of Mercury in de film, maar is niet te horen op de soundtrack. Dat is puur Queen. Ik breng fragmenten daaruit in mash-up, in mix met werk van Pierre Henry. Dus geen Queen zonder Pierre Henry. Verder 7 liederen van Freddie Mercury uit hun CD 10 jaar Helgië Redux, begin dit jaar verschenen. 7 liederen doorheen de uitzending. Album van de week deze week in Parijs is een album van Magma, Oudou Woudou, uit 1976. Ik heb een CD heruitgave uit 2008 en breng daar een ruime selectie uit doorheen de uitzending ook. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik werk voor van Henri Michaux, vertaald uit het Frans door Bart Vonk, uit het boek Henri Michaux, Trage Nederlaag met Volle Zeilen. Bloemlezing uit het werk van Henri Michaux, deel 1, 1922 tot 1946, verschenen in 2017. Henri Michaux werd als Belg geboren in Namen, Namur, in 1899. Hij werd Fransman in 1955 en overleed in Parijs in 1984. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Pressure, geregisseerd door Anthony Maras, en Rose, of Rose, geregisseerd door Marcus Schleinzer. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur, 2 tentoonstellingen. Een nieuwe tentoonstelling, Nami Yokoyama, werk van Nami Yokoyama, Dear Someone, Somewhere, tot 10 oktober in Keteleer Galerie in Antwerpen. En de groepstentoonstelling Constellation 1, Lira, tot 27 september in het Handelsmuseum, Kokkiastraat 16, 2000 Antwerpen. Daar te zien nog, dus straks heb ik dan ook weer de data die op de affiches staan. En wie daar allemaal meedoet ook, dat kan ik ook vermelden. Dat zijn de ingrediënten van deze thuisreis. Thuisreis naar Parijs, naar de studio Pierre Henry, in het Muziekmuseum Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean Jaurès, Paris, 19e arrondissement.
Pierre-Henri, maakte muziek concreet, concrete muziek en elektroacoustische muziek. Studeerde lange tijd aan het conservatorium van 1937 tot 1947. Studeerde onder meer bij Nadia Boulanger en Olivier Messiaen. Hij was naast componist ook pianist en studeerde ook percussie. Ja, en als pianobespeler komt hij zo meteen aan bod. Dat is uit die box Pierre-Henri Polyphonie. Het stuk Variation pour les cordes du piano. 1953-1988. Dat betekent mogelijk dat het ontstaan is in 1953, ofwel afgewerkt in 1988 of herzien in 1988. Het is een stuk van 28 minuten. En ik zal hier zal ik gebruiken als ook voor een deel om te vermengen met muziek van Queen. Dus een beetje extra piano of extra pianosnaren bij Queen. Freddie Mercury is de pianist ook van Queen, als zanger, pianist, gitaarbespeler, componist en schrijver. Hij overleed in 1991 op 45-jarige leeftijd, werd geboren als Farrokh Bulsara. En ja, de grote hitsperiode van Queen was in de jaren 70, denk ik wel. En jaren 80 ook nog wel. Maar ze kwamen alleszins op in de jaren 70. Zo, heb ik genoeg gezegd. Nu zal ik toch een aantal zaken laten horen. Ja, Freddie Mercury kan ik ook misschien. Ze komen al aan bod zonder dat ik iets ga zeggen. Dus een groep met als voorman Jeroen Kamerlingk, opgericht in 2016. En hun debuutalbum Helgië. Daarvan is een nieuwe versie, 10 jaar Helgië Redux, verschenen begin dit jaar. Ja, bon. Dat komt eraan. Eén noot en brood. Dat zijn de eerste stukken die ik eruit zal laten horen. Maar eerst een aantal andere zaken. Maar ja, als die in uitzending komen, zullen ze wel gehoord worden, denk ik, als u de radio hebt aanstaan. Pierre-Henri, dat begin ik mee.

Oodoo Woodoo. Titellied van het album Oodoo Woodoo van Magma uit 1976. Gezongen in het Kobayaans, taal ontworpen, uitgevonden, gerealiseerd door Christian van Der, zanger, oprichter ook van Magma. Inmiddels is hij 78 jaar. Christian van Der, geadopteerde zoon van pianist Maurice van Der. En was ook was zanger, componist, schrijver, pianist. Ja, dat zijn de voornaamste hoedanigheden. En inderdaad, ik zei was, maar is nog steeds. Magma bestaat ook nog steeds. En heeft daarnaast ook eigen projecten. Ook bekend van zijn hommageprojecten aan John Coltrane. Christian van Der. Ze komen terug, Magma, vandaag in de uitzending. Uit Oodoo Woodoo.

De film. Ik heb wat aantekeningen die ik moet vinden en ik mocht ze nu vinden op het moment dat ik het zei, heb ik ze hier voor me. Pressure. Oorlogsfilm, geregisseerd door Anthony Maras, een Australische cineast, die ook een scenario schreef samen met David Haig, gebaseerd op het toneelstuk van David Haig, Pressure uit 2014, David Haig, een Britse schrijver. Cinematografie James D. Ramsey, muziek Volker Bertelman, vertolkingen Andrew Scott als RAF Group Captain James Stack, Schotse meteoroloog, moeilijk woord, Andrew Scott als, even kijken, ja, Brendan Fraser als NS Army General Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van Operation Overlord, waar D-Day deel van uitmaakte, het grootste invasielanding aller tijden destijds. Verder heb ik ook nog Kerry Condon als luitenant, Kay Summersby, persoonlijke assistente van Eisenhower. En Chris Messina heb ik genoteerd, kolonel Irving P. Crick, meteoroloog uit de USA. En in de film is het andere inzichten dan James Stack. Je hebt ook het gegeven kolonel dan in het USA-leger en kapitein in het Britse leger. Zo wordt gesteld, maar de eerste beelden wat te zien is, this is a true story. Waarbij dan natuurlijk wel opmerkingen zijn gemaakt dat het wat eigenlijk wordt afgebeeld niet helemaal overeenkomt met wat er werkelijk gebeurd is. Dus het is, dat is het, ja, in die zin lijkt het bijna propaganda, een soort propagandafilm. Omdat je zegt, het is gewoon om een bepaald beeld op te hangen dat eigenlijk niet helemaal overeenstemt met de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat ook een Noorse meteoroloog, Sverre Pettersen, dat die een heel belangrijke rol heeft gespeeld in de beslissing of D-Day al dan niet uitgesteld moest worden. Juni 1944. Dat is eigenlijk de spanning. En de eerste beelden in de film zijn een oefenmoment, een oefencampagne om een repetitie kunnen we stellen voor D-Day. Die liep slecht af met veel doden. En omdat ook het weer daar een rol in gespeeld heeft, in het feit dat dat misgelopen is ook wel. Of niet ideaal is verlopen. En nadien zijn er dan de spanningen van, oké, wanneer deze dag staat vast, maar wanneer kunnen we het doen? En u krijgt in de film heel wat spanningsvelden, dus daar rond eigenlijk. En wat kan ik er nog over stellen? Het komt wel overtuigend over. Hè? Dus ik zei van, oké, er zijn een paar dingen weggelaten in de... De werkelijkheid is ook een beetje aangepast om voor filmische spanning, zoals de zwangerschap van de vrouw van Stack, dat blijkt in de werkelijkheid toch een beetje anders te zijn. Die is veel later bevallen, kunnen we stellen. Ja, ik ga proberen die dampkap van de overburen wat stiller te zetten. Want het is een marteltuig en dat, zo is dat. Allerlei criminele activiteiten via een dampkap van een restaurant van een van de rijkste Belgen. Wordt gesteld. Een heel verhaal, los van deze film. Maar ook een vorm van oorlog toch, denk ik. Allee, ja, ik ben slachtoffer. Wat kunnen we zeggen? Waar waren we bezig? Ja, we waren bezig ook dat in die commandoruimte er veel emoties waren. En wat eigenlijk als een grap overkomt, is dat men zegt, ja, we moeten eigenlijk heel dringend die invasie doen, want anders verliezen we deze oorlog en dan spreken we hier allemaal Duits. Wat eigenlijk een grap was, want het Duitse leger lag in 1944, juni 1944, al grotendeels in puin. En er was de realiteit dat de Sovjet-Unie, het leger van de Sovjet-Unie, aan het oprukken was. En indien er niet snel een invasie zou plaatsgrijpen, bestond de mogelijkheid dat de Sovjet-Unie volledig heel Europa zou innemen. Dus dat is toch, neem ik aan, die opmerking daar in die controlekamer. Het wordt niet als grap ervaren, dus er wordt dus niet mee gelachen met het idee, we gaan allemaal Duits spreken hier. We gaan allemaal Engels spreken, is momenteel de realiteit, denk ik. Hier een beetje, dus het Nederlands, twee dingen tegelijkertijd. Maar die opmerking vond ik wel heel treffend. Dus een van die commandanten die dan zegt van, ja, we spreken niet allemaal Duits, terwijl dat onmogelijk was. Dus dat is, zoiets. Dus dat is de belangrijkste opmerking die ik erover te maken heb, denk ik, met een aantal zijplots tussendoor. Ik heb gelukkig die dampkap een beetje stiller kunnen zetten, maar dat is in de werkelijkheid niet echt mogelijk. Dat is alleen in deze film mogelijk, kunnen we stellen, in dit radioprogramma film.
Ja. Waar zijn we gebleven? Ja, nee, dat is toch het voornaamste eigenlijk. Dus zoals ik zei, ik heb een paar dingen aangeduid die niet overeenkomen met de werkelijkheid, maar als film wel, werkt het wel. En ja, die opmerking van we spreken allemaal Duits als we niet snel ingrijpen, terwijl ja, de oorlog was door Nazi-Duitsland aan de USA verkondigd in 1941, december 1941. Dus die day is juni 1944. Het is een lange opbouw geweest. Natuurlijk was er Japan. Hè. De aanleiding van de oorlogsverklaring was, werd nu gezien als een coalitie tussen Nazi-Duitsland en Japan. Maar toch. Maar ja, bon, oké, okay, ja. We zijn er gebleven. We waren even uit concentratie gehaald door de overbuur hier. De denkbeeldige overbuur vanuit deze situatie, kunnen we zeggen. Hè? Ja, en we hebben ook een beetje verwarring gesticht, neem ik aan, wat niet de bedoeling is. En ik, ja, werk van Pierre-Henri hebben klaarstaan. Rock Electronique, La Reine Verte, uit 1963. En wat vinden de rijkste Belgen van deze muziek? Mogen we ons afvragen, neem ik aan. Misschien dat ze zich spontaan aanbieden als voor een miljardairsbelasting.

Ja, ik voel mezelf verplicht omdat ik net tijdens de plot van de filmbespreking even compleet afwijk. Het heeft te maken met een zeer slechte nacht. Nu, tegenover mij, hier vlakbij eigenlijk in Antwerpen, centrum, aan de Groenplaats, is een restaurant geopend. Dat noemt Crunch. Dat is een onderdeel van Colmar. Colmar, dat zijn de broers Colmar, horen bij de rijkste Belgen. En daar is een dampkap geplaatst in de Zwaluwstraat. En die vannacht maakte die dit geluid. Om 5:00.

0: Dus ja, dat is het volume op ongeveer 6 meter van mijn kamer. En ja, er zijn nog wel allicht mensen, maar die zijn nu een aantal dagen bezig. En het gegeven is, die dampkap, dus een dampkap werd al gezegd, Salda, een Nederlands merk, wordt dag en nacht opgezet. Dus het restaurant is open van 11 uur tot 23 uur. In het weekend tot half 1, s'nachts. Een dampkap. Maar het is een heel klein restaurant. Ik zei Colmar, het is een heel groot restaurant. Dit is een heel klein restaurant. Dus het is een soort marteltuig. Ik heb met dat bleek de coördinator te zijn van de anderstalige voornamelijk. Ik denk, ja, het Turks, in die Indisch, ik weet het niet precies. Maar de man met wat gel in zijn haar spreekt Nederlands. En ging naar boven kijken. Ja, het is wel degelijk de dampkap die opstaat. Zeg, is dat nodig om die ook s'nachts op te zetten? Want het is 5 dagen geleden, wordt het eerst gebeurd. Het weekend, er is een architectenbureau bij betrokken die zich ecologisch noemen. Afficheren als ecologisch, ik kan die naam voorlopig even niet vermelden. Maar ik bedoel, dit is een marteltuig, dit is een marteling. En ja, weet ik, ze doen ook heel veel verhalen, politieonderzoek naar, weet ik wat, allerlei bendes, Turkse bendes, Indische bendes, noem maar op, die ook in vastgoed, met vastgoed bezig zijn. En er zijn heel veel woningen in bezit van... weet ik wie, maar het komt erop neer dat het wegdrijven van de oorspronkelijke bevolking, de mensen die daar wonen en zeggen van Groenplaats is een horecabuurt, je mag hier niet wonen, of je kan hier beter niet wonen, dat zijn de situaties die aan het gebeuren zijn natuurlijk. En bij een stadsbestuur gaan die iets ondernemen tegen de rijkste Belgen. Je kan dat hopen, maar ik weet niet hoe het werkt verder. Maar het is nu een volledige, ja, bon, die filmbesprekingen was zo volledig door elkaar gehaald. Door deze marteling. Het is al, ja, ik heb wel oordopjes, maar uiteindelijk is het een geluid dat er net boven komt. Het is dus als een marteling ingesteld ook. Hè. Dus je kan het niet echt helemaal wegdrukken. En die oordopjes die komen dan s'nachts uit mijn oor, hè, gedeeltelijk, en dan is het gebeurd natuurlijk. Hè. Ja, zo. Terug naar de fictie neem ik aan, wat de film betreft al sinds zometeen. Maar waar was ik gebleven? Ja, Fat-Bottomed Girls. Live in Paris. Of Paris. Maar er zijn maar een paar seconden van voorzien, heb ik hier op mijn speellijst, zie ik dat. Maar ik ga er nu aan beginnen. Oké, ja, wat doen we? We doen dit.
1: Oké. This is called Fat Bottom Girls.

Volgende film is Rose. Ja, ik probeer het ook in het Duits uit te spreken best. Rose. Oostenrijks-Duitse film. Geregisseerd door Markus Schleinzer, een Oostenrijker. Die ook het scenario schreef samen met Alexander Blom. Cinematografie Gerald Kerkletz. Zwart-wit film. Muziek Tara Noam Doyle. Hoofdrol Sandra Hüller als Rose. Heb ik nog genoteerd hier Marisa Growald, de vertelstem, ook belangrijk aandeel, en Caro Braun als Suzanne. Aan het einde van de 30-jarige oorlog, die liep van 1618 tot 1648, en had vooral zeer verstrekkende gevolgen in Duitsland. Duitsland toen ook een heel verdeeld gebied. En ja, bijvoorbeeld Magdeburg is de bekendste stad. In die zin zijn de bekendste ramp van dus bijna ja, niet volledig uitgemoord, maar toch voor een groot deel uitgemoord. Er werd gesteld dat er een aantal rijke burgers konden zich vrijkopen en werden aan de stad uitgeleid. Maar er werd heel veel gemoord en geplunderd. Het had ook te maken met voor een deel dat het huurlingenlegers waren. Die oorlogen duurden wat langer, dus het geld was op en dan kon er geplunderd worden. Dus dat is ja, zeer in dronken toestand, zeer vergaande situaties alszins. Dus ja, aan het einde van de 30-jarige oorlog, zegt de vertelstem, zonder daar in detail te treden, dat Rose, er wordt meteen duidelijk dat het een vrouw is in mannenkleren. En dat zij deelnam als soldaat aan die oorlog en, was de juiste formulering, verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Ik wou zeggen dat ze niet in de keuken stond, maar aan het front actief was. Ze had ook een groot litteken, dus de actrice in de rol van Rose. Ze komt daar aan in een klein dorp, heel klein dorp, afgelegen dorp, protestants dorp. En ze heeft een document bij, waarbij ze dan stelt, ik ben de erfgenaam van een boerderij die al lang leeg staat. En ze begint daar dan te werken en ze gaat het dan opbouwen. Ook met de hulp van de buren. En een situatie is ook dat een zwarte beer een rol gaat spelen. En kunnen we zeggen, ja, we gaan toch zoveel mogelijk niet alles in detail invullen. Maar er zijn omstandigheden waarin het blijkt vrij goed te gaan met haar. Tot dan plots een van de bewoners zegt, ja, een van zijn dochters die te veel eten, ja, zoiets zullen we maar zeggen, dat wil uithuwelijken. Dat is het gegeven. En of zij er op open voor staat of niet. En dat is de situatie, hè. Dus komt een huwelijk met die met die Suzanne en natuurlijk een omstandigheid tot hoe los je dat op, hoe ga je dan penetreren is neem ik aan de vraag, want dat is niet het juiste woord, uw echtelijke plicht vervullen, daar komt dan die vader ook op aandringen van heb je al wat gedaan, maar er is een geheim in de situatie, maar dat kan ik wel zeggen dat die Suzanne zwanger is. En uiteindelijk wordt er een kind geboren. En dat lijkt alles goed te gaan, gedeeld even. Ja, maar dan gaat het toch op een andere manier. En er is ook nog een groot mysterie, eigenlijk. Naar het einde toe, kunnen we zeggen. Dat ga ik zeker niet melden. Dat is het. Eigenlijk heel sterk, hoe zij zich als man opstelt. En het is eigenlijk ook een beetje van in die tijd een bepaalde rol die je moet spelen als vrouw en man ook wel. En dat er was een mogelijkheid om aan die oorlog te ontsnappen en daar je eigen situatie, je identiteit op te bouwen. Dat was het eigenlijk. En dat is heel sterk gedaan. Zwart-wit, maar dat is eigenlijk ook geen minpunt. Het is goed gebruikt ook, dat gegeven. In deze toch bijzondere film, Rose, geregisseerd door Markus Schleinzer.

Big

Ja, een derde film zal toch mijn film worden. In die zin een film waar ik al even iets over gezegd heb. Mijn eerste filmbespreking liep in de war door een paar opmerkingen. Daar heb ik in de tweede, heb ik daarna wel iets meer gezegd. Nu, de situatie is, ik heb die opname laten horen vannacht om 5 uur. Vanochtend mogen we misschien zeggen om 5 uur. Ik heb ze nog bij de hand, ik zal ze zo meteen opnieuw laten horen. Een dampkap wordt gezegd, met Exalda, afzuigkap. En op een dak, op een plat dak, er zijn nog appartementen dichterbij dan ik eigenlijk, die er mogelijk ook meer last van hebben. Ik weet niet of die daar momenteel verblijven. Het begon in het weekende. Er zijn al lang renovatiewerken bezig. Daardoor een zich ecologisch noemend architectenbureau uit Borgerhout. Met vrouwen voornamelijk. Ja. 5 vrouwen die zich afficheren als ecologisch. Nu, het komt erop neer dat dat ding enorm veel lawaai maakte. En het is pas gisteren opengegaan. Dat restaurant Crunch, Groenplaats nummer 5, is gisteren opengegaan. Maar een aantal dagen voordien, het weekend, stond het dus dag en nacht op, de machine. Dat is vreselijk. Zoals ik zei, ik heb wel oordopjes, maar dat is toch een zeurend geluid dat er bovenuit stijgt. En als je aan bewegen in de slaap, betekent dat die een beetje loskomen en dan is het wakker worden. Dat is het. Ik ben daar naartoe geweest. Ik heb een man gezien met wat gel in zijn haar. Kleurling. Ik kan niet meteen zeggen welke achtergrond. Hij spreekt Nederlands. Ik heb hem ook al een andere taal zien hanteren tegen het personeel. Voornamelijk anderstalig personeel. Hij ging dan speciaal naar boven. Dus moet dan nu ook in het weekend opstaan? Moet dat opstaan als op het moment dat het restaurant niet open is? Dat zei eigenlijk niet. Dan ging hij naar boven en zei, dat geluid dat is puur de dampkap, de afzuigkap. Dat was dus een paar dagen geleden. Want gisteren was ik er niet. Dus dan heeft hij dat opnieuw bevestigd dat het eigenlijk niet moet opstaan s'nachts, minstens niet. En deze nacht was het opnieuw het geval. Dan om 7 uur werd het iets stiller gezet. Ik zeg, is het nu zo dat het eigenlijk op maximum volume is gezet s'nachts? Dan ging het ietsje stiller. Maar dan rond 8 uur, dan ging het terug vol een bak. Ik heb het misschien

Dit is dus vanuit een open raam. Enkele meter aan, ja, iets verwijderd van het raam waar het bureau staat, waar ik mijn uitzendingen samenstel ook eigenlijk. Dus ik heb constant een terreurgeluid. En het is allemaal minder ongevaarlijk dan ik denk. Er zijn nog dingen gebeurd in de context, onder de buur, noem maar op. Raam ingeslagen van een voordeur, maar dat is dan weer 2 jaar geleden. Het is een opbouw, maar dit is een nieuw gegeven waar ik niet omheen kan. Als dit dag en nacht gaat gebeuren de komende jaren. En ik zei, dat is de crunch, dat is een onderdeel van Colmar, heb ik vernomen. Dat horen bij de rijkste Belgen. Gaan investeren in een restaurant, in restaurants. Maar dus, dat s'nachts moet opstaan, dat is bewust gebeurd uiteindelijk. Hè, want de baas van het gebeuren daar, die trouwens ook heel cynisch is. En niet christelijk, denk ik. Want hij zei, ja, van de kerstmarkt ga je ook wel last hebben. Zoiets in die richting. Zo, dus een duivel eigenlijk, min of meer, die zegt van, ik ga je de duivel aandoen. Maar hij is maar een onderdeel van heel het gebeuren. Hij heeft dat daar niet geplaatst. En ik neem aan, hij zegt, het moet niet opstaan. Dus iemand anders heeft dan mogelijk wel dat bevel gegeven om het op te zetten. Je hebt ook enorme criminalisering in Antwerpen. En het kan zijn dat politie en justitie daar een onderzoek rond doet. Maar dat gaat dan jaren duren. Hè, want dan hebben we nog een grotere vis of weet ik veel. De opdrachtgevers in het buitenland blijven dan buiten schot meestal. Maar ik bedoel, ja, dat is, als je slachtoffer bent, kan je afvragen, wat is zo'n onderzoek waard? En als de rijkste Belgen erbij betrokken zijn, hoe ligt dat politiek? Er is inderdaad alleen nog nooit van een miljardairsbelasting gesproken, denk ik. Er wordt zelfs wordt nu wel over miljonairsbelasting gesproken. Maar miljardairs mogen dit soort dampkappen in een woongebied plaatsen en dan het op maximaal volume zetten, denk ik dan toch wel. Dat moet het zijn, hè? Dus oké. Okay. Ja, het blijft een wat verwarrend verhaal. Namen noemen, niet namen noemen, veel meer is er aan de hand in die buurt. Maar mijn gezondheid is natuurlijk enorm in gevaar. En als ik hier volgende week niet kan praten, dan ben ik nu aan het dramatiseren. Want ja, de misdaad heeft toch voor een groot deel vrij spel, heb ik het gevoel, in Antwerpen. Dat is, ja, dat is, neem ik aan. En met het excuus, we zijn een onderzoek bezig, en dat moet dan een paar jaar duren, neem ik aan. Ja, iets, het wordt niet meteen opgetreden, dat kunnen we zeggen, denk ik, hè. Zo, het is toch een thriller, kunnen we zeggen, minstens voor mij. En schadelijk verhaal, dus het geluid, het hoort u. En ik heb nog opnames van andere momenten. Maar dit is een opname nadat ik een paar keer kort en vriendelijk met die man heb gesproken. Ook al was hij cynisch, zeg, ja, van de kerstmarkt ga je ook last hebben. Ik dacht, ja, ga mij de duivel aan doen of wat. Dus dat is een beetje de sfeer, het niveau van gesprek. Het is wel een coördinator, hè. Het is niet iemand die gewoon geen bediende of iemand achter in het restaurant staat. Is elke, een heel klein restaurant ook. Hè. Dat is een heel smalle pijp eigenlijk. Dus laten we zeggen dat het is om de buurt, als woonbuurt, ongedaan te maken. Ja, ik had ook stappen moeten zetten. En is toch eens voorzichtig horen bij instanties. Wonen bijvoorbeeld. Hè, van, het is vergund. Kwesties zijn vergund, maar er zijn natuurlijk ook normen. Maar ja, ik kan alleen maar hopen dat daar iets mee gebeurt. Hè. Dus, ik maak me niet veel illusies over wat er gaat gebeuren. Maar het is een enorme terreur. Geweld, cynisme, criminaliteit. Ja, dat is een vorm van criminaliteit. Je kan ook zeggen, iemand is crimineel rijk. Dat kan je ook zeggen, hè? Dat is een uitdrukking. Maar het is criminaliteit in de ruime zin, kunnen we zeggen, van het woord. De wet bepaalt wat crimineel is, maar crimineel is ook nog een woord dat dan een ruimere weerklank heeft. Het is niet omdat men Nederlands spreekt, want de van Turkse origine minister van Onderwijs zegt niet nadruk op het Nederlands, maar ja, misdadigers die Nederlands spreken zijn niet vrijgepleit, denk ik dan, hoop ik dan. Ja, zoiets. Ik noem het misdadig. Ja, dat is het. Crimineel. Punt. Er komt hier een schip voorbij, is dat nu de Vlaamse vlag? Want de wind zit erop. Ik zoek naar een rode tong bij die leeuw. Een zwarte tong is een Vlaamse vlag en een rode tong is, ja, iemand die de tong uitsteekt. Heb ik de indruk naar mij dan? Nee, maar dat doet het niet. Ik heb alleen zwart gezien, zwart-geel. Waar zijn we gebleven? Ja, ja. Misschien dit eens proberen.

Dit was Expérience, een deel uit de cyclus Plein Jeu van Pierre-Henri uit 2008. En een deel kwam tussen Another One Bites the Dust van Queen plus Pierre-Henri daar ook bij. Dat stuk voor pianosnaren. Even kijken op mijn speellijst waar ik gebleven ben. En ja, de tentoonstellingen gaan ook nog wel aan bod komen. Dus ik ga proberen het verhaal dat ik net toch even wou een beetje verduidelijken. Toch ga ik vandaag onderbreken. Ga ik niet meer over beginnen. Dat kunnen we zo stellen, neem ik aan. Maar ja, ik had er niet onderuit kunnen om daar toch op terug te komen. Want het is een... Alleen mijn uitzendingen worden er enorm door getorpedeerd. En ik zelf ook. Dus dat is op zich... Kan ik niet doen alsof het niet gebeurt, denk ik. Het is een bewuste beschadigingsoperatie. Zo mag het gezien worden. Waar zijn we gebleven? I Want to Break Free, zie ik hier staan, van Queen. Ja, 57 seconden daaruit, volgens mijn speellijst. En dan, even kijken, fuck this fucking kut kakkenmachine. Moet wel zeggen, ik heb alle letters, alle klinkers, waar Fleddy Mercury, een censurerend... sterretje heeft geplaatst, heb ik gewoon uitgesproken. Dus het staat niet zo op de cover van de cd, zoals ik het heb uitgesproken. Ja, ik ben af en toe een beetje de klus kwijt. Ik zoek terug naar de plaats waar ik net gebleven was. Dat is het. Zo gaan we verder. Denk ik wel degelijk.

0: Hey gast, waarom draag jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
1: Ik heb die gekocht bij de H&M.
0: Gekocht?

0: Freddy, wat is dat allemaal? Eerst 10 jaar jazzstudio komen studeren en dan zo'n messen in onze rug steken. Waar de vereniging der jazzmuzikanten kunnen er niet mee lachen, hè?
1: Goedendag, Freddy. Het is hier de Liga der BMW-isten. Als we u tegenkomen, hè, dan zal het u een beste dag niet zijn, meneer Mercury. In plaats van Mercury, hè, zal het dan eerder Mercuroclam zijn dat je zult noemen.
2: Beste Freddy, mag ik er u op attent maken dat het complete nonsens is wat je in uw nummer over vegetariërs zegt? Je hebt het over pescotariërs. En dat is een dieet dat meestal wordt gekozen uit gezondheidsoverwegingen. Nee, met de Liga der pescotariërs kunnen er niet meer mee lachen, hè, jong. Alsjeblieft, dat zeg.
3: Ja, Freddy, het is hier Jos van Jos en José, hè. Zeg, het is wat te zeggen dat het broodmachine teruggevuld is. Dus, kun je deze keer een beetje in ere, dame? Allee, ja, dank u, hè. Tot de volgende, hè. Yeah.
4: Freddy, het is hier Dimebag Daryl's geest. Ik wou gewoon even laten weten dat ik heel fier op jou ben.
0: Ik ga u nog echt hebben, hè, jong. Ik ga u echt nog hebben, hè. Ik ga u nog zo hard hebben, Freddy.

0: En wat vinden van de nieuwe plaat en zo?
1: Kijk!
0: We gaan hem nog eens doen. Zeg, alles goed?
1: Ja!
0: Wat?
1: Okay. Ja! Oh, we fucked him up, man!
0: Ja, nog een keer. Zeg, en alles goed?
1: Ja!
0: Wat drink je?
1: Amisha!
0: Zeg, wat vind je van de plaat en zo?
1: Kijk!
0: En wat vind je het beste, hè?
1: De Jackvogels!
0: Ja, ze hebben geen te lachen op pen.
2: De Bangvogels.
0: Ja. Zeg, alles goed?
1: Ja!
0: Wat drink je?
1: Amisha!
0: Wat vind je van de plaat en zo?
1: Kijk!
0: Wat vind je het beste, eigenlijk?

wou ik bijna zeggen, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Ik moet nog even een paar knopjes beroeren voordat ik over de tentoonstellingen kan beginnen praten.

Ja, ben er nu toch. In ja, twee tentoonstellingen komen aan bod. Alvast eerst een eenpersoonstentoonstelling kan je noemen dan. De andere is een groepstentoonstelling. De tentoonstelling in de Keteleergalerie in Antwerpen. Momenteel een Japanse kunstenares, Nami Yokoyama. Tentoonstelling Dear Someone, Somewhere. Verschillende reeksen zijn er. Er is de reeks waarin Engelse woorden, handgeschreven, zijn in neon gemaakt en dan geschilderd. En wat je ziet is eigenlijk, ja, je ziet die neonbuizen nog. Je ziet ook de constructie van hoe, het dan, hoe die neonbuizen kunnen lichten. En tentoonstellingen zoals where, here, bijvoorbeeld, en andere woorden, pray, in meerdere kleuren en verschillende formaten verspreid over het canvas. Dus olie op doek is het. En zo zijn er dus een aantal. History, bijvoorbeeld ook met andere schrift. Het is eigenlijk een persoonlijk handschrift. In eerste instantie werken ze met eigen handschrift, maar dan op een bepaald moment, en ik geloof dat ook daar de coronapandemie een rol speelde van de vereenzaming, dan gingen ze ook andere handschriften betrekken. Dan was er een meer collectieve beleving van het gebeuren. Ja, dus die neon schilderijen, zou ik dat kunnen zeggen. Bijzondere reeks, alleszins. Dan een tweede reeks. Dat is ook iets dat ze daar ter plaatse heeft ze daar dingen gemaakt. Tekeningen. En je ziet daar nog een stoel staan waarop ze zat en waar ze papier op heeft gelegd om mee op te tekenen. Dat staat daar nog als een soort installatie, dacht ik even. Is dat een kunstwerk? Oh nee, dat is wat ze gebruikt heeft om de tekeningen te maken hier. Ze maakte elke dag een andere tekening. Een afbeelding van zichzelf, zou je kunnen zeggen. Met dan op haar T-shirt of wat was het, iets geschreven, dat telkens een ander, licht ander geschrift ook. Dus, maar dat was ze dan wel zelf, dat ze dat zelf deed. Dus je kan ook, neem ik aan, meerdere handschriften oproepen bij jezelf, mogelijk of zoiets toch. Of ja, dat was toch wel een andere setting al. Ik had het eerst niet gezien, maar iemand achter de balie daar heeft mij erop gewezen. Dan zijn er de reeks beelden, olie. Op brons is dat de omschrijving. Dus bronzen beelden die dan nog met olieverf worden beschilderd. Het zijn figuren, ja, waar ik niet meteen een... je ziet daar eventueel een vrouwenfiguur, kan je daarin zien. Het soort figuren waar je toch eventueel een Boeddha-beeld kan verwachten, bijvoorbeeld. Maar hier, dat is dan een... Ja, een vrouw die, je kan eventueel met zo'n beeld, dan kan je eventueel, ik verwacht een Boeddha-beeld eventueel in de verte. Maar het is een persoonlijk, je zou het een zelfportret, kan je het niet noemen, neem ik aan. Maar ook heel bijzondere beelden, zou ik het zo zeggen. Hè. Klein formaat ook trouwens. En ja, dus dat is het eigenlijk. En nog meer tekeningen, ja, dus heel bijzondere ervaring, deze tentoonstelling. Ik was eigenlijk ook aangetrokken door het idee, ja, Japanse cultuur. Vorige week heb ik uitvoerig gesproken over de Japanse film Kokuho, te vertalen als nationale schat, over het kabuki-theater, of een aspect van het kabuki-theater, kunnen we zeggen, van het van vader op zoon. Traditie die al vele jaren, vele eeuwen eigenlijk bestaat ook. Dus was ik van onder de indruk van die film, heb ik ook duidelijk gemaakt, denk ik, vorige week. En een beetje verder nu in de Japanse cultuur was ik gedoken, maar er is nog een andere samenloop van omstandigheden. De tekst van Henri Michaux, die ik zal voorlezen, leunt daar wel bij aan. Want het is, de tentoonstelling is, wat ik zoek uit papier, want dat kan ik ook zeggen wanneer het open is, Dear Someone Somewhere, titel van deze tentoonstelling. En de tekst van Henri Michaux is, ergens iemand... En ik had het al samengesteld, dus die samenloop van omstandigheden had ik niet voorzien. Het is niet dat ik heb die tekst gekozen, dus ik ga naar die tentoonstelling. Maar het is toch een samenloop van omstandigheden die op een of andere manier een rol speelt. Er zijn zo van die momenten dat je denkt, toch merkwaardig. Goed, maar Nami Yokoyama, Dear Someone Somewhere, nog tot 10 oktober.
te zien in de Pourbus... Ketelaar-galerie in de Pourbusstraat nummer 5. Donderdag tot vrijdag van... Even kijken, wat zie ik hier? Van 10 uur tot 18 uur en zaterdag van 12 tot 18 uur. Dat zijn de openingsuren. Zo, groepstentoonstelling. Even, dat is in het Handelsmuseum aan de Kokkiastraat 16, 2000 Antwerpen. Het is een ruimte die nog in renovatie is. Er wordt nog aan gewerkt momenteel. Ik was daar ook aanwezig voor de uitvoering van het Radiocentraal Hoorspel, geschreven door Leen Nicolaas, van het programma Gerommel in de Marge. In ook redactietijd, daar werk ik ook aan mee, dacht ik. Het hoorspel. We hadden wel kostuumpjes aan, min of meer, een kraag toch al sinds. En het was voor een live publiek. Anna-Maria van Schuurman. Wetenschapster uit de 17e eeuw. Bijzondere ervaring. En daar was ik dan voor de opname, het is opgenomen. Nog zien hoe de opname verlopen is. Wat het resultaat is, want het was een moeilijke ruimte om een opname te maken. Jan Bassé heeft het gedaan, is een technicus ook, technisch begaafd. Maar er zit heel veel galm en er is heel veel, weet ik wat, we zullen zien. Dus maar in elk geval, die ruimte, daar was die tentoonstelling ook. De tentoonstelling is een initiatief van Ine Vlasaks. In haar naam ga ik niet kunnen vermelden op de lijst van kunstenaars die betrokken zijn. Ik heb hem hier wel, dacht ik, voor me. hier. Want zij werkt onder pseudoniemen. Zijn schilderijen die zij heeft gemaakt, twee verschillende soorten schilderijen. Heel andere stijl en onder een andere naam. Want ik zei nog, dat doet een beetje denken aan Fernando Pessoa. En ze ontkenden het niet, want dat is wat je zou kunnen zeggen. Ik zal de namen vermelden, maar zij gaat er twee keer bij zijn, zonder dat ik nu per se weet wie zij is, eigenlijk, denk ik. Ja. En maar als u daar naartoe gaat, dan kan u dat wel vragen aan de persoon die daar is. Ofwel is ze er zelf, ofwel is er iemand anders, en dat kan dat gevraagd worden. De namen van de kunstenaars: Ben van den Broek, Bernard Villeer, Deveni Farouk, Doi Collectief, Eva Pell, Elise Brichot, Lili van der Stokker, Luc Koekelbergs, Niels Poys, Zanne Jegers en Zena van den Blok. Om het in detail te beschrijven, ik heb hier reeds schilderijen vermeld. Zena van den Blok had iets gemaakt met zoiets dat je in de tuin kan zetten, neem ik aan. Zo opblaasbare constructie van verschillende zaken bij elkaar al. Geen opblaasbaar zwembadje, klein, maar met allerlei zaken erbij. Dus dat komt nu meteen voor mijn geest. Maar er zijn ook nog andere zaken, er is een variëteit. En u kan dus, neem ik aan, gaan kijken. Wat ik nu allemaal in het detail beschrijf, dat is eigenlijk niet meteen functioneel, denk ik. Ik heb hier op de affiche staan ook de openingsuren. Woensdag, donderdag, zaterdag, zondag, van 13 uur tot 18 uur. Ik heb ook op internet andere uren gevonden, meer uren. Want hier staat bijvoorbeeld vrijdag niet meteen op die affiche. Maar dan, ofwel moet u dat dan even over informeren, neem ik aan. Ofwel als u gaat op het moment dat ik hier op de affiche zie staan, dan gaat u er zeker wel binnen kunnen. Woensdag, donderdag, zaterdag, zondag van 13 uur tot 18 uur. Kokkiastraat 16, het is zo'n oude statige poort die op een kiertje staat, neem ik aan. Handelsmuseum, 2000 Antwerpen. Ja, zeer interessant. Nog tot 27 september. Ja. Wat heb ik nu? Nu heb ik voorzien, volledig tot Henri Michaud kom. Ik moet even naar de klok kijken ook. Pierre-Henri afwisselend met Magma. Van Magma een stuk, het langste stuk uit hun album Oodoo Woodoo. Dat is De Futura, duurt 17 minuten en 40 seconden. Ik heb het onderverdeeld, dus ik zal tussendoor Pierre-Henri brengen. En wat Pierre-Henri betreft gaat het om... Ja, ik heb het hier. Investigations, het automatisme om het in het Engels te lezen, maar investigation kan ook, neem ik aan. 1959 tot 2008. Dus al sinds eraan begonnen in 1959 en afgewerkt of herzien in 2008. Ze werken in 16 delen, geloof ik, als ik goed tel, of 15 of 16 delen. Allemaal korte stukjes en die breng ik tussendoor. Ja, dus Magma met pauzes, want het is één lang stuk van 17 minuten. Een instrumentaal stuk, dacht ik wel degelijk, zonder Kobayaans. Dus de planeet Kobaya, ontdekt door Christian van Beer, die ook meteen de taal heeft meegebracht. Ah bon,
eerst een kort stukje Pierre-Henri Alvast. Passage noemt het.

Pierre-Henri, ja, ik zocht even naar het juiste volume om zijn naam uit te spreken. Pierre-Henri, uit Investigations, 1959-2008. En er komen nog stukjes aan, ja. Zometeen, ik heb een tekst bij de hand van Henri Michaud. Ik zei aan het begin van de uitzending reeds, Henri Michaud, geboren als Belg in 1899 in Namen, Namur. Hij werd Fransman in 1955 en overleed in Parijs in 1984. Er is een straat, of is het een kleine straat, in Parijs met de naam Henri Michaud. Exact waar, dat is op te zoeken, neem ik aan, indien u daar even wist doorheen te wandelen, indien de mogelijkheid zich voordoet. Ja, een boek. Henri Michaud, trage nederlaag met volle zeilen. Bloemlezing uit het werk van Henri Michaud, deel 1, 1922 tot 1946. Is uit het Frans vertaald door Bart Vonk en uitgebracht door het Poëziecentrum in 2017. En de tekst die ik heb gekozen is een tekst van 6,5 pagina's. Ik ga dus dat niet helemaal voorlezen. Ik ben uitgekomen bij de eerste 2,5 pagina. Dat gaat ervan komen, met tussendoorstukjes van Pierre-Henri. De tekst is ergens iemand. En ik verwees eens naar het verband met de titel van de tentoonstelling van Nami Yokoyama in de Ketelaergalerie, Dear Someone Somewhere. En dat het lijkt een samenloop van omstandigheden, maar het is geen bewuste keuze van mij. De tekst was reeds gekozen en toen ik naar de tentoonstelling ging, was ik meer in de sfeer van die Japanse film, waarvan ik de Japanse titel ook niet bij de hand heb, maar Nationale Schat, verwijzend naar het Kabuki-theater. Ik wou nog iets meer Japanse cultuur inhaleren, zullen we zeggen. En toch komen die twee dingen heel dicht bij elkaar, dus. Ja, ergens iemand. Even kijken, ik ga het toch een beetje achtergrond, Pierre-Henri, bijhalen. Parijs, dat hebben ze gemeenschappelijk. Henri Michaud en Pierre-Henri. Die variation pour les cordes du piano, die reeds te horen waren in combinatie met Queen en ook wel een aantal keer los van, op zichzelf eigenlijk. Dat gaat in de verte op de achtergrond klinken. Naast de omgeving, die hier ook altijd aanwezig is. Ik zoek mijn speellijst even en die zegt, ja, dat is het. Ergens iemand. Ergens is iemand een hond en blaft naar de maan. Iemand wordt als Chinese geboren en nu is ze 17. Iemand, het is een blondine en haar zuster is levendig, echt uitgelaten. Iemand zijn vader is Highlander. Iemand, puntje, puntje, puntje. En daarna sloeg het op zijn nieren en nu gedaan. Hij zegt dat hij net zo goed in het ziekenhuis wil sterven. Iemand, hij heeft dikke dwarsbalken aan zijn huis. Iemand, hij wil nog een beetje room. Maar de andere iemand die zeurt over het bestaan van God. Iemand heeft net een moment van trots gehad waar hij hard voor zal boeten. Iemand, het regent. Iemand, ditmaal regent het hard. Iemand, de mensen van hiernaast komen net terug. Iemand,
Er stond geen bries vandaag en de grondzee is nog krachtig. Iemand? Het regent nog altijd. Slecht voor het dak. Ergens, iemand wordt als insect geboren. En hij voedt zich de hele dag met uitwerpselen. Zijn voelsprieten soppen in de stinkende substantie. Hij probeert zich een vorig leven te herinneren. Ondanks zichzelf. Hij denkt aan een toekomstige, als er meer uitwerpselen zullen zijn en gelijkmatiger verspreid, zodat er voor iedereen genoeg is. Iets ergens is spoor, onder een trein van 600 ton, en plooit en trilt, en richt zich niettemin weer op. Iemand sneu voor de anderen. Iemand sneu voor mij. Iemand stekel varken klarinet. Iemand alleen klarinet. Iemand zijn prauw is zijn eiland. Iemand zijn ellende is zijn eiland.

Iemand. Hij heeft geen eiland. Iemand. Hij heeft maar een heel klein eiland. Iemand, als u gelooft dat hij dat graag zou hebben, een eiland. Iemand in 1938 geen eilanden meer. Dood aan de eilanden. Iedereen in uniform. Iemand een tocht volstaat om zijn eiland in gevaar te brengen. Iemand in onmin leven met zijn familie, dat is zijn eiland. Iemand, hij heeft meer rivier dan eiland. Iemand, hij heeft meer stuwdam dan rivier. Iemand, hij heeft meer horizon dan stuwdam. Iemand, hij heeft meer kennis dan horizon. Iemand, hij volgt meer de helling. Iemand, talent zoals mijn laarzen. Iemand, diplomaat, omstandigheid. Iemand, meer schalen dan gedachten. Iemand, voor hem is het ontwaken een pistachenootje. Iemand, voor hem is het ontwaken een kopje. Iemand, voor hem is het wakker zijn een medicijn. Iemand, voor hem is het een fluim. Iemand, voor hem is het een spijker. Iemand, voor hem is de slaap een meloen.

Dit was Pierre Henry, geremixed met zichzelf, een ander werk ingemixt, het werk dat momenteel nog op de achtergrond klinkt, en de omgevingsgeluiden hier. Zometeen, ik lees nog verder in een kort stuk uit de tekst van Henri Michaud, vertaald door Bart Vonk, en dan komt Magma met Troller Tans uit Oedu Woedu. Album van de week in Parijs, deze week. Album uit 1976. Iemand slaapt in een meer. Nu eens in een meer, dan weer in een watertank. Iemand slaapt in een turbine. Nu eens in een turbine, dan weer in een carousel. Iemand, hij slaapt als een marmot. Iemand is één van hen die graag een kat krabben onder een zeil. Iemand is één van hen die niets dan hun angst onder hun schedel kunnen steken. Iemand is één van hen die 50 keer 20 jaar zijn vooraleer ze oud worden. Iemand is abdominabele angsthaas, metafysicus. Iemand ziet aan deze kant de zonnen en aan de andere de slangen.

Dit was een deel van Erotica 2, Pierre-Henri, uit de cyclus Kildix van Pierre-Henri uit 1973. Het vervolg van deze track zal ik zo meteen brengen. Ik heb eerst hier de aankondiging van Thuisreis volgende week bij de hand. Volgende week Thuisreis naar Amsterdam. In 1984. Vanuit Maastricht. In 1984 verscheen het boek van Dick Rijmakers, De Methode. Ik zal er tijdens Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur uit voorlezen, overigens uit een heruitgave uit 2014. Doorheen de uitzending veel muziek van Dick Rijmakers, uit de box met drie cd's The Complete Tape Music of Dick Rijmakers, een uitgave uit 2006, en uit de box met vijf cd's Popular Electronics, Early Dutch Electronic Music from Philips Research Laboratories, 1956 tot 1963. Box verschenen in 2004. Daaruit werk van Dick Rijmakers en van zijn alter ego Kit Baltaan. Er zit ook veel werk van andere componisten in die box. Ergens halfweg de jaren 60 vroeg filmmaker Stanley Kubrick aan Dick Rijmakers muziek te componeren voor zijn film 2001 A Space Odyssey, die in de maak was en in 1968 werd uitgebracht. Dick Rijmakers ging niet in op dat voorstel van Stanley Kubrick. Ik breng een ruime selectie uit de soundtrack van 2001 A Space Odyssey, hernomen in een bioscoop in Amsterdam in 1984. Mogelijk. Muziek van Giorgi Ligeti, Richard Strauss, Johann Strauss en anderen. Verder uit een keuze uit Nederlandstalig werk op vinylsingles uit de jaren 60, gevonden in een platenbak in 1984. In werkelijkheid is het een keuze uit de compilatie-cd Beat Hut is Prop, volume 2, verschenen in 1999. Een compilatie Nederlandstalig werk uit de jaren 60, daaruit werk van Fabien Collin, Hut, Ronnie en de Ronnies, André van Duin, Rolf de Meijer en Willem O.P. Schepper. Verder een keuze uit het laatste studioalbum van groep 1850, Polyandrie, verschenen in 1974. Eind jaren 60 migreerde groep 1850 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Ze stopten in 1976. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. In deze thuisreis naar Amsterdam in 1984 vanuit Maastricht. Ja, ik had beloofd het vervolg, dat kan nog wel denk ik, het vervolg van Erotica 2, Pierre-Henri.

Ja, maar. Doe maar. Ja.

0: Ja, Dirk, zet me op.
1: Wicht er maar in.
0: In onze tijd had ik een paar bakjes geklopt. Ahoer in brand gestoken en had tartine verstopt. Want ik kan het niet af dat je iets van lange Jojo droegt en dat je er niks van kent

Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen met For Every Dusk van José González uit zijn nieuwe album Against the Dying of the Light. De Zweeds-Argentijnse singer-songwriter blijft er trouw aan zijn bekende combinatie van akoestische gitaar, een bijna gewichtloze stem en veel ruimte tussen de noten. Maar achter die eenvoud schuilt deze keer een behoorlijk onrustige plaat. González kijkt naar een wereld waarin technologie, algoritmes en kunstmatige intelligentie steeds meer menselijke aandacht opeisen. De schemering uit de titel ziet hij niet als het einde van het licht, maar als het moment waarop we extra goed moeten opletten dat we het niet verliezen. Van die universele bespiegelingen gaan we nu naar iets veel intiemers. Sumi, de Zweeds-Japanse singer-songwriter Sandra Nagano, keert na bijna 10 jaar terug met Stardust in Valleys. Haar eerste album sinds Lost in Light uit 2017 ontstond na een periode waarin ze geconfronteerd werd met ernstige gezondheidsproblemen en de eindigheid van het leven. De titel klinkt daardoor bijna vanzelfsprekend. Sterrenstof in valleien. Iets kosmisch dat tegelijk heel dicht bij de aarde blijft. De plaat werd in 2024 opgenomen tijdens 1 intensieve week in een afgelegen zomerhuis in de Zweedse bossen, aan een klein meer. Sumi speelde er grotendeels live haar gitaarpartijen en probeerde een soort bubbel van pure aanwezigheid te creëren. Het resultaat is sereen. Minimalistische indie-folk, breekbare zang en kleine melodieën die eerder lijken te verschijnen dan nadrukkelijk te worden opgebouwd. Ook haar familie speelt een rol. Haar dochter Naomi is te horen op Nina, een ode aan Sumi's beste vriendin. Daarna volgt Torren Rosa, Zweeds voor door een roosje. Het klassieke sprookje wordt hier een beeld voor wachten, stilte en isolement. De oude, slapende prinses wordt zo ineens een metafoor voor iemand die na lange afwezigheid weer voorzichtig de wereld binnenstapt.

Dat was Flamingos van Christian Lee Hudson uit Paradise Pop 10. Hudson schrijft liedjes alsof hij kleine literaire scènes uit een groter verhaal knipt. Persoonlijke herinneringen, fictie en observaties lopen voortdurend door elkaar. En nu komen we bij een artieste die al langer in het verhaal van Christian Lee Hudson zit. Phoebe Bridgers werkte met hem samen aan verschillende projecten en hij schreef ook mee aan nummers van haar. Na 6 jaar solo stilte keerde Bridgers deze zomer terug met Lost Weekend, haar 3e album. 6 jaar is in de popmuziek ongeveer een eeuwigheid. In die periode richtte Bridgers onder meer een supergroep op, won ze Grammys, begon ze een eigen platenlabel en verzamelde ze bovendien voldoende persoonlijke ervaringen voor een behoorlijk album. Het gaat onder meer over rouw na de dood van haar vader, een verbroken verloving, een nieuwe liefde en de minder aangename kanten van een leven waarin je plotseling een cultfiguur bent geworden. Lost Weekend is een plaat waarin die ervaringen niet netjes chronologisch worden verwerkt. De vertrouwde akoestische gitaren, strijkers en fluisterzang zijn nog aanwezig. Maar de productie is onrustiger geworden, met elektronische beats, vervormde stemmen, synthesizers en abrupte tempowisselingen. Lost Boys, de eerste single, klinkt tegelijk verleidelijk en ongemakkelijk. Bridgers zingt over de druk die haar bekendheid met zich meebrengt. De machine van de roem lijkt haar letterlijk op te eten, terwijl ze zelf doet alsof het allemaal maar een spelletje is. En dan is er As Above, samengeschreven met onder andere Hudson en Bo Burnham. De titel verwijst naar de oude spreuk As Above, So Below, terwijl de tekst beweegt tussen bijna kosmische beelden en persoonlijke gedachten over sterfelijkheid, familie en liefde. Een plaat waarop de bekende melancholie nog altijd aanwezig is, maar waar Bridgers inmiddels wat meer lawaai omheen durft te maken.

Who needs to hear this? Sarah Beth Tamberlin maakte van een eenvoudige gitaar en een breekbare stem een intieme plaat over acceptatie, verbinding en heling. En dan blijven we nog even bij gitaren, maar de sfeer wordt een stuk ruwer. Mallory Hawke is een Amerikaanse muzikante die op haar nieuwe album Chinook haar persoonlijke geschiedenis stevig tegen de versterker duwt. De plaat gaat onder meer over opgroeien in een conservatieve, christelijke omgeving, familierelaties, woede en het gevoel voortdurend degene te moeten zijn die voor anderen zorgt. Hawke noemt zichzelf jarenlang een soort caretaker. Iemand die de emotionele problemen van anderen oplost en ondertussen haar eigen tank helemaal leegrijdt. Chinook is haar poging om die rol af te leggen. Dat levert geen therapeutisch achtergrondmuziekje op, maar een album waarop folkrock, indie-pop, post-grunge, garagepunk en zelfs darkwave tegen elkaar aanschuren. Ze speelt zelf een groot deel van de instrumenten en wordt onder meer bijgestaan door producer Sam Accione en muzikanten uit de indie-scene. Ook Craig Hendricks van Japanese Breakfast levert een bijdrage. Het nummer Low Rise kijkt terug naar Hawke's tienerjaren en de angst en onderdrukking die ze ervoer binnen een streng religieuze omgeving. De muziek klinkt niet alsof je netjes afstand heeft genomen van dat verleden, eerder alsof ze nog één keer door er doorheen moet om eruit te kunnen stappen. Daarna Felicity met Craig Hendricks en dat nummer krijgt een iets opener karakter. Maar ook hier blijft de spanning tussen melodie en rafelijke gitaarpartijen overeind. Het mooie aan Chinook is dat Hawke haar persoonlijke verhaal niet in één stijl probeert te gieten. Het ene moment hoor je jaren 90 indie rock, dan weer garagepunk en plots verschijnt er een synth die ons naar de donkere kant van de jaren 80 stuurt.

Dat was Honey Water van Japanese Breakfast. Het project van Michel Zahner uit For Melancholy Brunettes and Sad Women. Na het uitbundige succes van Jubilee koos Zahner bewust voor een donkerder en meer introspectief album. En van die melancholie gaan we nu naar Channel Beats. Het project van Chain Lovers uit New York. Wat begon als een soloproject in de DIY-scene, groeide uit tot een band met zangeres en gitariste Maya McGrary en violist Zachary Paul. Samen maken ze muziek waarin lo-fi indie, gedeconstrueerde pop, post-punk, shoegaze en elektronische klanklandschappen door elkaar lopen. Bijzonder is dat Channel Beats in 2024 en nu in 2026 een album uitbracht met exact dezelfde titel. Your Day Will Come. Dat is bewust. Dezelfde zin krijgt op het tweede album een andere lading. In 2024 klinkt ze hoopvol, je dag zal komen. In 2026 wordt de vraag eerder, geloof je daar eigenlijk nog in? Ook muzikaal is de nieuwe plaat minder geïnteresseerd in keurige songstructuren. Gitaren worden rechtstreeks en soms bijna pijnlijk in de mengtafel gestoken. De viool wordt omgevormd tot een soort buitenaardse drone en de stemmen staan daar kwetsbaar tegenover. Drums Only is meteen een mooie grap op zichzelf. Wie een nummer met zo'n titel verwacht dat het alleen uit drums bestaat, komt bedrogen uit. Het is juist een rijke verzameling van klanken waarin het ritmische element slechts één onderdeel vormt van een voortdurend verschuivend geheel. En Outside Your Life gaat richting rouw, emotionele afstand en de angst iemand kwijt te raken. Opvallend is het moment waarop Lavers geen traditionele gitaarsolo gebruikt, maar een opname van een huilende of snikkende man. Het klinkt ongemakkelijk, maar precies daardoor werkt het. Channel Beats maakt muziek die zich niet meteen laat begrijpen. Misschien is dat vandaag de dag wel een aangename luxe.

Dat was Everything But Myself van Immaterialize. Uit hun debuutalbum Perfect. Het duo uit Chicago bouwt met zeer bewerkte stemmen, galmende gitaren en trip-hop-achtige percussie een warme, maar toch wat onheilspellende droomwereld rond verlies en verandering. En nu maken we een beweging naar een project waarin droompop en ambient eveneens een belangrijke rol spelen. Starlight Assembly is een samenwerking tussen de Britse zanger Dominic Appleton en de Italiaanse producer en geluidskunstenaar Matteo Ugheri. Appleton kennen we vooral als zanger van de Britse dreampop band Breathless en als een van de karakteristieke stemmen van This Mortal Coil. Ugheri komt uit een veel meer experimentele hoek, met soundscapes, elektronica en analoge texturen. Op hun eerste album stonden die werelden nog vooral naast elkaar als een klankcollage. Op There Will Be Fireworks hebben ze besloten er echte songs van te maken. De abstracte sfeer is daarbij niet verdwenen. De stem van Appleton blijft ergens tussen droom en herinnering hangen, terwijl Ugheri er complexe ritmes en elektronica onderschuift. Gitarist Gary Mundy, eveneens actief bij Breathless en Ramley, voegt daar een donkere post-rock en shoegaze rand aan toe. Moth to the Flame is een mooie titel voor deze muziek. Aantrekking en gevaar zitten er letterlijk in dezelfde beweging. De melodie trekt je naar zich toe, maar er hangt altijd iets dreigers in de achtergrond. The Not Dead gaat nog dieper de melancholie in. De titel klinkt bijna als een ontkenning. De doden zijn niet dood, zolang ze blijven rondspoken in herinneringen, muziek en verhalen. Appleton's stem krijgt hier iets spookachtigs, terwijl de elektronische texturen de ruimte rond hem steeds groter maken. Het is muziek die niet echt ergens aankomt. Ze blijft liever onderweg, tussen een lied en een soundscape, tussen herinnering en aanwezigheid. Het nummer was trouwens gebaseerd op een aangrijpend gedicht van de Britse dichter Simon Armitage.

Dat was Thursday van Edward K. Spell, afkomstig van Hallucinating Happy Land. K. Spell, de stem en het brein achter de legendary Pink Dots, blijft ook solo een meester in het maken van vreemde werelden. Experimentele elektronica, psychedelica en soundscapes werden hier gebruikt om onder meer zijn dopamineverslaving te ontleden. Nog wat donkerder wordt het met Fever Dreamt, het eenmansproject van de Berlijnse muzikant Alexander Leonard Donat. Naast Fever Dreamt runt hij ook Vlimmer, Assassin en Fair Cone Children. En bovendien ook nog het underground label Blackjack Illuminist Records. Bij Fever Dreamt kiest hij voor dark folk, folk noir, chamberpop en etherische darkwave. Op Our Only Fault is Existing wordt dat een kaal en filmisch geheel. Waar eerdere platen sterker op elektronica leunden, draait deze vooral rond gebroken piano-akkoorden, gitaar-arpeggio's, spaarzame drums en spookachtige stemmen. De titel klinkt behoorlijk definitief. Onze enige fout is dat we bestaan. Het album werkt dat uitgangspunt uit in een donker psychodrama over uitputting, isolatie, rouw en het moeizame overeind blijven in een wereld die blijkbaar niet van plan is van haar fouten te leren. Toch wordt de muziek nooit louter zwaar. Juist de soberheid maakt haar soms bijna mooi. Op All Is Breaking Away begint alles voorzichtig en ingetogen, maar groeit de spanning langzaam onder de oppervlakte. Today's Horrors trekt de lijn richting postpunk. De vergelijking met Faith van The Cure is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Kaal, traag, donker en met weinig belangstelling voor vrolijkheid. Fever Dreamt heeft daarmee een plaat gemaakt die eerder fluistert dan schreeuwt, maar misschien juist daardoor harder aankomt.

Dat was Fetch van Theory of Ghosts uit hun derde EP, EP 3. Glenn Johnson en Frank Alba kennen we van Piano Magic. En ook hier blijft die combinatie van melancholische post-rock, synthpop en Europese nachtelijke elegantie overeind. En daarmee zijn we bij het laatste album van deze moiré aangekomen. Lost in an Other World van James Ellis Ford. Ford is zo iemand die jarenlang overal aanwezig was, zonder noodzakelijk zelf in het midden van de foto te staan. Hij was de helft van Simian Mobile Disco, werkte als producer met onder meer Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz, Florence and the Machine en Fontaine's DC. En maakte ook deel uit van The Lost Shadow Puppets. In 2023 begon hij aan zijn eigen verhaal met The Hum. Nu volgt het tweede hoofdstuk. Lost in an Other World klinkt als een plaat van iemand die al die verschillende werelden ondertussen in zijn eigen muzikale keuken heeft laten samenkomen. Elektronica, psychedelica, artpop, klassieke instrumentatie en songwriting worden door elkaar gemengd. Niet zo verwonderlijk voor iemand die zijn carrière grotendeels doorbracht met het produceren van andermans ideeën. Het eerste nummer dat we horen heet Did You Ever Want to Go to Your Own Funeral? Een nogal existentiële vraag om op een donderdagmiddag te stellen. Maar Ford heeft wel meer belangstelling voor de vreemde grens tussen leven en dood, herinnering en verbeelding. Daarna volgt The Ever After. Een titel die normaal gezien het sprookje afsluit. Maar bij James Ellis Ford klinkt Ever After niet noodzakelijk als en ze leefde nog lang en gelukkig. Eerder als de vraag wat er overblijft nadat het verhaal is afgelopen. En misschien is dat een mooie gedachte om deze uitzending mee te beëindigen. De zomer is nu wel definitief voorbij en de nieuwe cyclus van Moiré is alweer een tijdje begonnen. Maar niets verdwijnt echt. Een plaat die vandaag voorbij komt, kan over enkele maanden plots weer opduiken als een bekende geest die zich even opnieuw meldt. En daarmee zit deze Moiré voor vandaag er weer bijna op. Tot volgende week. Salukes.

Right.

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Oftewel via DAB plus kanaal 10A, hersens en ritme. Of ook te vinden op www.radiocentraal.be, waar dan ook een webstream voorhanden is. Andy, Le Rita met Suki. Ja, je hebt het natuurlijk al allemaal in het nieuws gehoord. Catherine, waar zullen we zeggen, Ringer, maar het is natuurlijk een Française. Het zal dan wel Ringer zijn. Catherine Ringer, die heeft helaas ook deze arts paradijs ingerold voor de eeuwige jamvelden. Ik kan er nog een paar nummertjes van draaien, want ze biedt is dan de tijd aan de kaboutertjes om het hier over te nemen. Een duetje met Iggy Pop, Catherine Ringer. Iggy Pop en Fabrice Ulri, I put a spell on you, Catherine Ringer. Allee, wat is het nou weer?
1: Madame.
2: Voulez-vous accompagner moi?
1: Mais oui.
2: Come on, monsieur. Baby. Come on, baby.
1: Okay, daddy.
2: Mesdames et messieurs, Catherine Ringer.
1: Merci.

0: Gong.
1: I'm on the planet Gong.
2: You're a big gnome and evil. Gong.
3: Ja, dat was dus Gong, eerst met Radio Gnome Transmission en dan gewoon Radio Gnome en dan Gnome the Second. De twee laatste nummertjes waren van dingen, Camembert en een trick. En ja, hebben we... genoemd in OSM, dan weet iedereen dat dat is voor ons kaboutertjes. Welkom, Fons, het kaboutertje.
4: Greetings from Dwarfland.
3: Greetings from Dwarfland.
4: De lach van de dag.
3: Die ken ik, die lach. Amai, daar heb ik acht jaar lang aan een stuk eten, elke dag bij ons door de gangen geklonken en weergalmd.
4: Dus wie was de lach van de dag? U lach. Kan bellen voor een prijs.
3: Ja. Oké. Ja, er staat van alles rond kabouters te gebeuren, Fons.
4: Ja, dus
3: misschien eerst even duidelijk maken wat er te gebeuren staat.
4: Ja, dus volgende week zaterdag de 26e om 20:00 zal er een opening zijn in de Meuse. Dan zal er dus een 20-tal kunstenaars hebben een kabouter bewerkt. Dus bij AS Adventure kon je witte kabouters kopen met een kleursetje.
3: Aha.
4: En Idris Zevenzwans had op het idee gekomen om die kabouters allemaal op te kopen en onder zijn vrienden kunstenaars te verdelen om die dan te bewerken.
3: Alright.
4: Dus die gaan dan nu volgende week zaterdag 26 september om 20:00 getoond worden.
3: Oké. Ik zie daar ook een hele lijst met namen. Misschien subiet die even nog eens aflopen.
4: Ja.
3: De titel is ook In Gnome di Patris Fili E Spiritus Sancti. Dat klinkt wel.
4: Nomidi Vabiscus. Amen.
3: Amen.
4: Verzonnen door Idris Zevenzwans.
3: Oké. Okay.
4: Een van de deelnemers en eigenlijk ook een beetje de organisator. Mm-hmm. Het idee is eigenlijk een beetje gegroeid doordat een zekere Eddie, ik denk ergens in begin jaren 90, 93, hier bijna recht tegenover het Radio Centraal, ik kan me wel wat vergissen, een meerpaal beschilderde als paddenstoel.
3: Ah, ja.
4: En daar hebben wij dan ook een performance gedaan, die we dan op video die tijd nog high-end vastlegden. En dan heeft Idris die geremasterd naar een digitale nieuwe versie. En dat bracht het idee om die kabouters terug tot leven te roepen. Ook een beetje naar aanleiding van de kabouterbeweging.
3: Ja.
4: Die zowel in Amsterdam als in in België, meer Mechelen dan, misschien ook in Antwerpen, wel populair was. Vanaf 1969 tot 74, misschien weet u daar nog wel wat van,
3: ik
4: Frank?
3: Ik heb in de Meuse toch altijd kabouters zien rondlopen en zien zitten. Even goed ervoor in de Groene Michellen en zo. Maar, ja, dat was Roel van Duin.
4: Roel van Duin, was, inderdaad.
3: En dat was ook het project van de Witte Fietsen.
4: Allerhande projecten. Dus Roel van Duin is nog steeds onder ons, hij is nog niet in het gezelschap van Rita Ringer.
3: Catherine
4: Ringer. En dus, hij is nog woonachtig in Amsterdam. Hij heeft zelfs contact, iedereen heeft contact met hem opgenomen. Uh-huh. En hem zelfs uitgenodigd. Maar hij was een beetje onzeker van, ja, ik ken daar niemand meer. Al die kabouters zijn waarschijnlijk dood.
3: Maar nee.
4: Daar zullen nog wel levende kabouters rondlopen.
3: Er lopen er hier nog wel een paar rond.
4: Ja, ja. Ja, ja, ja, zeker.
3: Maar die steken nu een beetje weg.
4: Het is maar, underground, hè.
3: Het is underground, hè. Maar, ja, maar de herfst begint en dan komen de kaboutertjes wel buiten, ja, ja, voor alles op te ruimen, ja, en klaar te maken.
4: De paddenstoelen te verzamelen.
3: Voilà.
4: Voor een trippy winter.
3: Ja, een trippy winter. Een trippy winter. Zal ik hier eerst even nog een muziekje?
4: Ja, misschien een zappaatje of zo. Dat is ook altijd wel een beetje een kabouter geweest die mij wel inspireerde.
3: Ja, ja, dan ga ik hier...
4: What's the ugliest part of your body, bijvoorbeeld?
3: Aha, dan ga ik hier...
4: Of Absolutely Free.
3: Ja, of we zitten alle twee echt
4: alle twee
3: elkaar,
4: zijn
3: he?
4: Maar korte nummertjes, hè.
3: Body... body, Zappa body. Oei, oei, oei. Dat is Mothers of Invention, denk ik, hè. Ugliest part.
4: Ja, anders.
3: Wat? Ja, Ludo. Allez.

zij zo broeten, met klotende voeten, wagonnen weerlichten, met bliksemschichten.

Met striemende vlagen deed regen hen plagen. Maar sterk was begeren, dat niets deed hen keren. De kuil werd zo diep dat er water in liep. En zij tussen stronken al huilend verdronken.

0: En dat was Super Sister met tussen haakjes 2 maal 3 is, sluiten haakjes, 6 blauwe dwergen. Dat kende nog niet, Fons?
1: Nee, dat was een verrassing.
0: Ah,
1: een verrassing.
0: Een verrassing. Maar ja, het was wel ook een beetje Zappa related van muziek.
1: Ja, Zappa was toch ook wel een beetje een kabouter. Ik heb hem verschillende keren live gezien, eind jaren 70, begin jaren 80. Hij heeft mij altijd wel geïnspireerd.
0: Wat hier is een label ook niet, Dwarf Records?
1: Dat of, zou ook wel goed
0: alleen, ja, of dat is een label ook, ja, wel. Ja, ik denk wel dat...
1: En de Gnomes.
0: De Gnomes.
1: When they took enough mushrooms, they left their body also and felt absolutely free. Dus een kleine bloemlezing over de kabouterbeweging.
0: Ja,
1: oprichter, de beweging werd in 1969 opgericht door Roel van Duin en Koen Tasman. Als opvolger van de eerdere Provo-beweging, u allen bekend.
0: Ja.
1: Het doel, zij wilden actie voeren voor een betere leefomgeving met humor, vreedzaam verzet en absurdistische acties. Dat wil het Genomistisch Verbond eigenlijk ook wel doen. Kernwaarden, ecologie, harmonie met de natuur, opkomen tegen luchtvervuiling en meer inspraak voor burgers. Ik zou durven zeggen, publieke ongehoorzaamheid moeten we wat meer gaan doen. Belangrijke kenmerken. De Oranje Vrijstaat. In februari 1970 riep de beweging een eigen staat uit als alternatief voor het gevestigde bestuur. Politiek succes. De politieke tak, de Kabouterpartij, deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde in 1970 meteen 5 zetels in de Raad van Amsterdam. En het einde, door interne meningsverschillen en veranderingen in de politiek en maatschappelijkheid, beweging rond 1974, hield de beweging op te bestaan. Dus altijd wel meningsverschillen.
0: Ja, reuze maken, dat moet kunnen, hè.
1: Ja, maar je moet het ook weer kunnen bijleggen. Dus hier misschien nog iets kort over de Provo-beweging. De Provo-beweging werd in mei 1965 door Van Duin en een aantal medestanders opgericht. Zij probeerden op een ludieke en grotendeels geweldloze manier anarchisme te bewerkstelligen en maatschappelijke vraagstukken aan de orde te brengen. Dit deden het provoceren van de autoriteiten.

0: tijd en veel aandacht trokken, bijvoorbeeld hun acties in 1965. Prinses Beatrix stapt op 10 maart in het huwelijk met de Duitse Klaus van Amsberg, een neonazi. In het huwelijk en de Nederlandse politie trad hard op tegen de demonstranten, de provo's, zetten een aantal witte plannen op, zoals het witte fietsenplan, het witte schoorstenenplan en het witte kippenplan. Op 13 mei 1967 hief de beweging zichzelf op, omdat hun doel in zekere zin was bereikt. De autoriteiten waren te kijk gezet, waardoor veel mensen aan het denken waren gezet. Nog een muziekje misschien?
1: Een muziekje. Wat had ik hier nog? Tyrannosaurus Rex, nog voor ze T-Rex eten met Dwarfish Trumpet Blues.
0: Ja, man.
1: Tyrannosaurus Rex.

0: Dat was Tomorrow, al zijn die van hier wat gezien van gisteren, maar die zijn van 68, dus toen was het al wel van Tomorrow, hè, denk ja, ik ongeveer.
1: Absoluut.
0: Three Jolly Little Dwarfs. En dan gaan we nu even, want dat waren er drie, maar ik zie hier dat er een hele hoop meer op het lijstje voor deze volgende zaterdag, de 26e, vanaf 8 uur in de Muze. Er staan veel meer dan drie dwergs gezien. Ik ga ze met stukjes voorlezen en de fonds af en toe uit hem zei van, oh ja, dan moeten we dat over zeggen. Dan ga je maar onderbreken, dat kon je ertussen. Hè? En anders dan is het een heel litanie. De dwergjes die dus deelnemen aan In Gnome di Patris Filii e Spiritus Sancti. In de Muze volgende zaterdag. Niet deze, volgende. Cedric Daalman, Hugo Drouwlands, Thomas Beaujean, Robbie Blondbaard, Idris Zevenzwams.
1: Ook een beetje de organisator van het gebeuren, curator noemen ze dat tegenwoordig.
0: Dat is wel een beetje een vrije vertaling van zijn echte naam geworden.
1: Ja.
0: Zevenzwams.
1: Ook Seven Ants, ja, zou je ook kunnen noemen.
0: Dat zou ook nog kunnen. Philippe van Damme, Victoria Parvanova.
1: Toch nog een jonge dame erbij.
0: Alright, een jong dwergje.
1: Ja.
0: De dwergin.
1: Een elfje.
0: Een elfje. Hans Thijs, Eva Maria Bart, nog een elfje.
1: Ja.
0: Bert Lézy.
1: Ook u allen bekend van zijn radioprogramma op deze zender, Blaastaal, heeft ook een opening nu vrijdag in de Ercola. Ik denk ook om 8 uur,
0: ja,
1: maar daar ben ik niet zeker van.
0: Ja, want zijn boek checken? Is ook uitgekomen.
1: Ook uitgegeven.
0: De ongeregelde lazy.
1: Helemaal niet lazy, eerder lazy.
0: Lazy.
1: Lazy.
0: Voilà. Wayne Stilt, Giel Bareman, Anne Floor Arson.
1: Nog een elf.
0: Nog een elf.
1: Of twaalf.
0: Of twaalf. Geert de Keizer, ook gekend van De Mentaliteit en onder andere zijn tekeningen, voornamelijk met Bikje, heel veel ook. Of is het potlood? Het allebei, denk ik. Stijn ter Braak. Fran van Koppenolle. Weer een elfje. Flexboy NLA. Floris van Loek. Nog een elf. Katja Stonehoed. Sam Powels. De Fons Brepels. Dat is verdacht. De Wout Verkamme, maar allee, waar is het hier nou opgevist?
1: Vanuit het graf komt de Wout ook even meedoen. Oh, hij was ook aanwezig als een gnoom in die video zal getoond worden in de Muze.
0: Ah.
1: Daar is Wout ook een beetje een acteur.
0: Ja.
1: Ter correctie van Bert Lézy, zijn opening is nu vrijdag tussen 19 en 22 uur. En dus het weekend is er ook nog.
0: En dat is in Ercola.
1: Ercola.
0: Ja, Ercola.
1: Ercola uit de as Erhezen.
0: Ja, ja. With a little help from all her friends.
1: The friends of Ercola. Geeft samen een cola.
0: Ja. We hebben er nog één en op het lijstje staan. Rocky Wittgenstein.
1: Ah ja, dus Rocky Wittgenstein. Dat is eigenlijk dus de bedenker van de paddenstoel. Hij noemt eigenlijk Eddie, maar hij houdt zich schuil achter Rocky Wittgenstein om zo de wereld met zijn sarcasme te benaderen.
0: Oké. Ik geef nog even de openingsuren. Maandag tot en met donderdag 11:30 tot 1:00 s'nachts. Vrijdag en zaterdag 11:30 tot 3:00 s'nachts. Zondag 11:30 tot 2:00 s'nachts. En de tentoonstelling loopt dus tot en met zondag 25 oktober in Jazzcafé de Muze, Melkmarkt 15. En dus de vernissage, de opening is zaterdag 26 september vanaf 8:00. De viering van de kabouter, het ludieke protest. En een geschilderde paddenstoel, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En eert wordt hier met een D geschreven, omdat het over aarding gaat.
1: Aarden, aarden. Een paddenstoel eerding is ook een vorm van aarding. Ups. Hij gaat heel diep en zijn sporen verbinden zich ondergronds.
0: Ja.
1: Naar andere paddenstoelen.
0: Het internet avant la lettre, dat heel onze planeet verbindt en alle plantjes en heel onze biotoop.
1: Nog steeds beschermd.
0: En
1: het internet is ondertussen serieus aan het ontsporen met die AI en nog andere onzin. Dus wij protesteren ook tegen het overname van de technologie. Alles moet terug naar de natuur. Sporen moeten gelegd worden.
0: Jawel. Ja, ik kan nog een gongeske ertussen gooien.
1: Een gongeske.
0: Ook weer
1: doing.
0: Allee, wacht een momentje hier. Ja.
1: De oppergenoom.
0: Radiogenoom.
1: Het genomistisch verbond.
0: Invisible gong.

Oh,

0: with a tear in her eye.
1: Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that.
2: Ja, don't you eat that yellow snow. Dat was dan Frank Zappa nog eens. Oh, je begon zo maar iets. Ja, Fons.
3: Misschien nog even terug kort naar de kabouterbeweging. Ik heb toch trouwens mijn spreekbeurt wel een beetje moeten voorbereiden. Nadat Van Duin zich een aantal jaar gedeisd hield, richtte hij samen met een aantal ex-provo's in 1969 de kabouterbeweging op. Van Duin zag de kabouter als symbool van het bondgenootschap van mens en natuur in hun strijd tegen de verwoestende technologie, zie AI. Deze protestbeweging richtte zich meer dan de provo's op de aantasting van natuur en milieu en de toenemende consumptiemaatschappij. De kabouterbeweging richtte op 5 februari 1970 de Oranjesvrijstaat op. De grenzen hiervan vielen samen met die van Nederland en de staat kreeg een eigen schaduwregering, belast met zaken als kraakpanden, winkels voor tweedehandskleding en biologische voedingswinkels. De kabouterbeweging bleef tot 1974 met ludieke acties hun standpunt onder de aandacht brengen. Politiek en autobiografie. Na zijn jaren als activist bleef Van Duin nog enige jaren actief in de politiek, waaronder voor de politieke partij GroenLinks. In 2009 kwam naar buiten dat hij jarenlang geschaduwd was door de AIVD, de Secret Service of Holland. Al eerder kreeg Van Duin van de rechter de beschikking over een groot aantal stukken over hem uit de periode 1962-82. Deze stukken gebruikte hij voor zijn autobiografie Diepvriesfiguur. In 2015 sprak het CDIVD, de BVD, dus vrij. De Veiligheidsdienst kreeg wel een tik op de vingers, omdat ze tot 1989 wel een dossier over Van Duin bijhielden. Maar voor dat dossier is hij volgens dus niet geschaduwd.
2: Nou, moe.
3: Ja, toch wel bevreemdend.
2: Ja. Nog een het werkje van Duncan Brown, Dwarf in a Tree. Duncan Brown.

0: En dat was wat 1967, de debuut-LP van Pink Floyd, toen nog met Syd Barrett, de geniale Syd Barrett, van dus The Piper at the Gates of Dawn, was dat de Gnome. Het zat wel overal in, hè, ik heb buiten
1: te zien. Ja, dus dat is toch wel redelijk verspreid geweest. Hè. Misschien nog heel kort over de kabouterbeweging in België. Ook ongeveer in dezelfde periode, 69-74, dezelfde motieven, doelstellingen. In Mechelen was er een papa kabouter, die had er een café en van daaruit stuurde hij de provo- en kabouterbeweging aan. Ook Antwerpen en Gent in Brussel waren kleine splintergroepjes die ook een beetje in dezelfde sfeer de tegencultuur promoveerden. Laten we dat terug gaan doen. De tegencultuur. Iets anders dan wat er is. En ook een beetje hier in Antwerpen had je dan figuren gelijk Panamarenko, Wout Verkamme en dergelijke. Ludo Misch, die ook met hun provocerende acties een beetje dezelfde richting uitdwaalden.
0: De Verre.
1: De Verre Grijnjaar.
0: Fabien Collin. Allee, ja. Ik ben hier aan het zien wat ik hier nog ten gehore kan brengen. Ik kan even naar de mijn verzameling rond de muzen.
1: De muzen. Zoals Frank zegt, zijn er ook heel wat kabouters gepasseerd. Want tijdens het sluitingsuur van de muzen zullen die kaboutertjes zich verspreiden over de stad en allerlei taakjes en acties uitvoeren. Dus weet op je hoeden. Want er zijn ook stoute kaboutertjes bij.
0: Oei.
1: Ja, die 's nachts misschien de kindjes komen ophalen. De Bad Gnomes.
0: Oh.
1: Disneyland After Dark.
0: Ja, ik zie hier al Satan in
1: oui.
0: Eigen persoon van Fabien Collin.
1: Oh la la.
0: Gaan we dat riskeren, denk je?
1: Ja, als de kerkvaders niet meeluisteren.
0: Voilà. Fabien Collin.
1: Avec Satan un joint.
0: In één persoon. Come on, Fabien.

0: En dat was hem dan nog eens. Een van de kabouters uit de Muze in de jaren 60. Fabien Collin met Marihuana, Marihuana. En dan brengt dat ons bij Mr. David. Oh, pardon. David Peel, recorded live on the streets of New York. David Peel en de Lower East Side met Marihuana uit 1968.
1: It's not, no,

0: Ja, daar waren ook. Oh nee, compleet verkeerde schuiven op. Dat waren ook de kaboutertjes van Sneeuwwitje door Ed Kooijman. Ja, dus ik ga nog eens even herhalen voor degene die te laat hem ingeschakeld, hoe noemt dat, wat dat er te gebeuren staat volgende week, zaterdag de 26e september, is het dus vernissage van In Gnome di Patris Filii et Spiritus Sancti, een viering van de kabouter met talrijke kunstenaars die ofwel kabouters beschilderd hebben of daar een performance rond gemaakt hebben enzovoort. En dat vindt allemaal plaats in de Muze. Dus de vernissage is september vanaf 8 uur. En de rest van de week tot en met de zondag 25 oktober kan u de werken bezichtigen nog in de Muze. We gaan hier even op een kameel binnenlaten. Kemel met metrognoom.
1: En dan weet metronoom.
0: Het, metrognoom noem het. Dus ja, ik kan wel even zien met de metro komen. Op de ene maatstap, metrognoom. Tic-tac.
1: Ja.
0: We zullen horen.
1: Metro.
0: Kemel.
1: Fantastic.
0: Yeah.

0: En dat was nog eens de Hallucination, oftewel Tribe Called Red. Dit was al 2013. Electric Powwow Drum. U weet wel, de Hallucination, dat zijn dus de mensen van A Tribe Called Red van Ontario. Daar on Lake Ontario. Nou, Ken, je weet er niks van. Jij wilt Amerika noemen, maar de Amerikanen hebben hier niks te zeggen. De Hallucination met Electric Powwow Drum. Ja, we moeten de Canadese kaboutertjes ook een beetje steunen, want we hebben ze nodig en ja, maar we mogen het niet hardop zeggen, want dan gaat Trump ons al de handel met Europa toch zomaar even bevriezen, zei hem. Oh God.
1: He can't take a joke, huh?
0: Ja.
1: Van der Leyen makes a joke and he takes it seriously.
0: Voilà. Ik heb er hier nog eentje van A Tribe Called Red, samen met Saul Williams en Black Bear, The Virus. Free Canada.
2: The people, the people, the people, the people. The virus took on many shapes. The bear, the elk, the antelope, the elephant, the deer, the mineral,

En dat was dan ook nog iemand van bij ons in de Muze in 1967. Yankee Go Home, Lode de Kuster. Ik heb er nog een kurtje van Ed Kooijman, dat toch ook nog altijd actueel is, over de vuurhang van rechts. En daar mogen de kabouters hun voeten op vegen. Hier is Ed Kooijman samen met Herman van Haren, denk ik. Ik stond er niet zeker bij, maar hey, vuurhang van rechts.

0: Voilà, het is gezegd. Hiermee zit de doos voor deze week erop. Bedankt aan mijn gasten. Tot de volgende keer. Tot volgende week zaterdag in de Meuse. Om 8 uur voor de kabouters dan in het echt te kunnen ontmoeten. Niet waar? Allee, dat was de doos. Tot in de draai.
1: Mix niks. Mix niks. Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Met vandaag wat aandacht voor de muziek uit Ohio, de staat Ohio. Omdat het uiteindelijk ook wel een van de staten was waar dat ook punk zijn roots heeft. Maar dat komt zometeen allemaal in het programma duidelijk aan bod. U hoorde zojuist The Dead Boys, Caught with the Meat in Your Mouth. En dat is natuurlijk een nummertje waaruit Cheetah Chrome aan had meegewerkt. Cheetah Chrome is vorige week 13 september overleden. Eugene Richard O'Connor, onder andere bekend van The Dead Boys, de gitarist, maar ook nog van heel veel andere groepen. Een van de groepen waar hij mee begonnen is als muzikant is Rocket from the Tombs. Een groep uit Cleveland die dat heel veel invloed zou hebben op heel veel andere latere groepen. Dit is Mr. Mixnik op donderdagnamiddag. Blijf zeker luisteren.

Rocket from the Tombs, opgericht in 1974 tot midden 1975, later nog eens een paar keer heropgericht geweest. Toch wel een heel belangrijke groep geweest in Cleveland, Ohio. Onder andere door de line-up met Davy Thomas, daar gaan we zo beetje ook nog tegenkomen, en Cheetah Chrome. Cleveland was een stad, een industriestad, die na de Tweede Wereldoorlog een beetje in een dieptepunt geraakte. Met een heel grote arbeidersbevolking. Er zouden heel wat muziekgroepen uit Ohio komen en ook vanuit de grote steden, die daar baanbrekend waren. En een van die groepen zijn de Electric Eels. Die niet alleen bekend waren van hun muziek, maar ook hun geflipt gedrag tijdens optredens. Ze vonden het namelijk leuk voor het publiek uit te dagen en vechtpartijen uit te lokken. Een paar concerten liep dat heel stevig uit de hand en werden er zelf vuurwapens boven gehaald. Ze probeerden ook de mensen zoveel mogelijk te chakeren. Gescheurde t-shirts vol met allerlei slogans op. Helaas ook hakenkruizen en zo. Gewoon om te chockeren. Alles weer bijeengehouden met safety pins, veiligheidsspellen. Dus punk avant la lettre.

I'm so educated that I'm so educated.

Cleveland werd ook wel eens Rubber City genoemd. En dat is natuurlijk voor de rubberindustrie. Die dat helaas na de Tweede Wereldoorlog enorm achteruit ging. Maar het was ook wel bekend, dat was dan vooral Kent in Ohio, als een van de meest liberale universiteiten in de eind jaren 60 en 70. Een heel progressieve universiteit. In 1970 was er een protestmanifestatie tegen de ingeplande invasie van Cambodja tijdens de Vietnamese oorlog. Nixon wou extra troepen daar sturen. Tijdens die protestmanifestaties waren er heel wat geweldige confrontaties, vooral door de Nationale Garde, die op de studenten inslogen en zo. Er zouden ook 4 studenten overlijden, die zouden worden doodgeschoten. Dat heeft er heel wat voor gezorgd, een hele invloed gehad op zowel de muzikanten als heel de alternatieve scène. Ohio, dus vooral de staat Ohio. Muziek uit Cleveland, Akron en Kent. En de volgende groep zijn de Bizarros. Bizarro.

In de verschillende steden van Ohio ontwikkelde zich een alternatieve scène die dat zowel een beetje proto-punk was, maar ook proto-new wave. U hoorde zojuist de Bizarro's en de Waitresses. De muziek uit Ohio weer wat een beetje over het hoofd gezien door de grote platenmaatschappijen, maar dat gaf me wel mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. Voor een deel zelf alles uit te brengen. Sommige groepen trokken daarna naar New York, omdat ze daar veel meer kansen kregen. Maar bij andere groepen zal Ohio en vooral Cleveland toch een heel sterke invloed hebben gehad. Ook bijvoorbeeld de architectuur van de industrie zou toch heel hard bepalen hoe dat David Thomas zijn muziek zou promoten, zowel muzikaal, het industriële, als ook de vormgeving van zijn platenhozen. En ik heb het natuurlijk over Peer Ubu, de groep die dat is ontstaan is na Rocket from the Tombs. Je hebt de muzikanten in dus verder en ook een legendarische status heeft, Peer Ubu.

twee keer per UBO na elkaar. Non-alignment pact en dan Navy. Dat ik moet uitspreken. De sound weer is heel erg beïnvloed door de verloren industrie in Cleveland, maar ook nog wel de huidige toestand en zo. Je speelde heel veel in de Paris Cove, een muziekclub in de Flats. En die club lag midden in het havengebied, waar er steeds heel veel lawaai was van zware machines en vrachtschepen. De twee nummers komen allebei uit de samenstelling van toen met Tom Herman, Scott Krause, Tony Mamone, Alan Ravenstein en natuurlijk David Thomas. De volgende groep die uit er nu aankomt, gaat u zeker en vast ook kennen. Ook weer een van die groepen uit de staat Ohio, die dat internationaal zal doorbreken met een heel eigen sound en een heel eigen act.

Natuurlijk had u Divo al lang herkend. En de flats waar ik het eerst over zat was dus het havengebied van Cleveland. Dat na de industrie echt een zone werd voor te feesten. En de dingen met heel veel cafeetjes, concertzalen, stripbars en we weten nog allemaal heel veel was er mogelijk. En natuurlijk in zo'n verlaten scène groeit de cultuur ook enorm. Akron is een van die andere steden van Cleveland, van Ohio. En dat is natuurlijk gekend door Lux Interior van de Cramps die dat daar geboren is, maar daarna naar New York zou trekken. Daar raakte wel zijn fascinatie voor rock'n'roll, doo-wop en andere maffe toestanden. Divo. Ik moet even terugzoeken wat ik er nog over wou vertellen. Maar in ieder geval, ze leven nog altijd. Ze zijn nog altijd heel inspirerend. Clawhammer is zo mutante van Divo die dat de muziek terug tot leven brengen. En natuurlijk gaan we die nu draaien. Hun versie van Satisfaction, gebaseerd op de cover van Divo, dat dan weer gebaseerd was op het nummer van de Rolling Stones. Dit is Radio Centraal.

Divo uit Akron, dus ook een van die Rubber Cities in Ohio. Divo was meer dan alleen maar een muziekgroep, maar was eveneens ook een kunst- en filmproject. Ze vertrokken vanuit The Evolution, een filosofisch concept achter hun groep. En het werd natuurlijk sterk beïnvloed door de rubberindustrie, de technologische vooruitgang en de sociale achteruitgang, waar artistiek heel vooruitstrevend. Dus nog één nummertje van Divo.

Devo. Nog een andere groep uit Ohio, de Rubber City Rebels. En de titel zegt natuurlijk alles, dat ze ook weer hard geïnspireerd waren door Rubber City.

The Rubber City Rebels. Terug naar de Dead Boys. Uiteindelijk zouden ze naar New York trekken, omdat de scène daar iets extremer en boeiender was.

Uit Night of the Living Dead Boys, Son of Sam, natuurlijk de beruchte seriemoordenaar in New York, die in die periode heel de New York deed bibberen en shaken. Het verhaal gaat Cheetah Chrome en Blitz, Johnny Blitz, gingen bij Rocket from the Tomb spelen, laat 1974. En tijdens een van de optredens vroeg Chrome om zijn vriend Steve Bater later, mee te komen zingen voor een aantal songs. Dit zorgde voor heel veel vrevel bij de andere bandmembers. En Rocket of the From the Tombs zou dan splitten. Bater, Chrome en Blitz begonnen dan met de Dead Boys, waar later nog een paar andere artiesten bij kwamen, like Jimmy Zero en Jeff Magnum. We geven Sonic Reducer ook nog graag mee van het live album. Dit is Missing Mix, niets nog tot 5 uur op Radio Centraal.

Sonic Reducer, The Dead Boys, This Life in CBGB's op 1979, New York City. Natuurlijk vandaag een beetje aandacht voor Cheetah Chrome, maar om niet alleen gewoon een tributeprogramma te maken voor Cheetah Chrome, die op 13 september gestorven is, heb ik ze wat opgetrokken naar heel de muziek van de staat Ohio. Maar natuurlijk was er heel veel aandacht voor de punk en de protopunk in New York en LA, maar in de rest van Amerika ontstonden er soortgelijke bewegingen. Denk maar bijvoorbeeld aan Detroit City, die dat ook wel een grote invloed heeft gehad op de punk. De volgende groep komt ook uit Cleveland, maar zal dan beslissen om daar te blijven en niet naar New York te trekken, gelijk de Dead Boys of gelijk Lux Interior. En het is gestart door twee broers. In 1974 waren ze nog de Mad Staggers met Mike Hudson, Luke Collar en Brian Hudson. In 1974 zouden ze dan veranderen naar Venus in Furs. Zou ik maar blijven staan tot 75, mei 75. Begin 1976 richtten ze dan de groep The Pawns op. Tot eind 76 voor weer een nieuwe groep te starten. The Pagans. Een van de eerste punkgroepen in Ohio die dat daar zou blijven hangen. En misschien nooit even goed is doorgebroken als de andere groepen. The Pagans.

twee keer The Pagans, What's This Shit Called Love, en daarna Street Where Nobody Lives, beide uit 1978. Van Cleveland terug naar Akron, Tinui, Squirm Your Worm. Dit is Mr. Mixnix op Radio Centraal op donderdag. Squirm Your Worm.

nog tot 5 uur. Per Ubo in de grote Mr. Mixnik Show. Ik ga het gewoon achter elkaar laten draaien. Street Waves en een stuk van Chinese Radiation. Alle twee uit het album The Modern Dance. Dit was Mr. Mixnik. Donderdag, zoals steeds. Tot 5 uur.

amusementsbedrijf. Welkom, lieve beste luisteraars, op deze uitzending van 17 september. Onder de luisteraars is ook mijn jarige moeder. Ik had beloofd om aan haar een liedje op te dragen. Zoals u hoort, zit ik hier alleen in de studio, zonder Miss I vandaag. Dus ik heb vrij spel. Ik was dus nog even mijn stembanden aan het opwarmen met deze techniek. Ik weet niet of het helpt. Dus gelukkige verjaardag aan mijn moeder.

Dat was Connie Francis, uiteraard bewerkt door mezelf. Per toeval was ik in een prutsmoment terechtgekomen. Ik was aan het opruimen en ik vond allerlei cassettes terug die ik ooit eens op straat heb meegepakt. Die lagen op straat. Ik dacht om ze weg te gooien, omdat er toch niet echt iets naar mijn smaak bij zat, dacht ik. Maar dit is eigenlijk een heel goed cassetje. Het is een reeks van readers, uitgegeven door Reader's Digest. Een magazine, dacht ik dat dat was. Die het over allerlei thema's heeft. Dus hier, Mama, was dat, hè? Van Connie Francis, 1960. Italiaans gezongen. Mijn moeder is van 1952. Maar op dat cassetje staat ook nog iets anders, wat mij eigenlijk dus deed denken aan mijn lieve mama. En dat is namelijk This Strange Effect van Dave Barry. Mama, als je luistert... En je ging dat doen, zei je. Dus dit is voor u ook een bewerking. Sorry daarvoor. Ik heb eigenlijk twee versies. Ze lijken alle twee op elkaar. Ik zal eerst het ene opzetten en dan het andere misschien.

Voilà. Dave Berry. Met een beetje een verkrachting eigenlijk van het prachtige nummer The Strange Effect. Ik wilde proberen naar mijn moeder te bellen als verrassing om haar op de ether te krijgen, in de ether. Als zijnde een nieuwe ervaring, want ik denk niet dat ze ooit al eens live op de radio zelf is geweest. Ze is uiteraard bekend met Radio Centraal, dankzij mij. Als ik haar auto leende, zorgde ik ervoor dat de radio op Centraal stond als zij dan instapte, dat ze daar naar moest luisteren. Haar vriend kent ook iemand die een programma heeft, Supple Delica. Dat is zijn krantenboer. Dus hallo, dag Jan en mama. Bij deze hebben we dat gehad. Misschien was dat niet zo heel goed. Het was het idee van Strange Effect. Ik heb er effectjes opgezet. Dat was het idee erachter. Ik heb er nog een versie van, maar eigenlijk vond ik dat misschien, als ik het nu live hoor, niet zo heel super geslaagd. Ik wilde mijn moeder bellen, eigenlijk, omdat ze vertelde mij vanmorgen, ik vroeg dan, wat is het verhaal achter dat je dat liedje zo goed vond, want ik wist dat ze dat goed vond, omdat ik er ooit een versie van had van Hooverphonic op cd, en nu vertelde ze dat dat haar eerste live optreden ooit is geweest. Fenomenaal, hier in Antwerpen. Ze zei dat heel klein was. Het gebouw. Ik zei, was dat dan in het Sportpaleis? Nee. Maar ik heb het nu opgezocht. Hij heeft inderdaad een tour gedaan, beginnende in Brussel, in de NAB, denk ik. Wacht, ik heb er nog eens bij pakken. En dan was dat toch in het Sportpaleis geweest, hè, in Antwerpen. Misschien was dat gebouw toen nog een pak kleiner. Dat weet ik niet, natuurlijk. Hè, dat is lang geleden, jaren 65, 1965. Dat nummer heeft de nummer 1 gehaald en is lang op 10. Dat nummer nummer 1 blijven staan in België en Nederland, alleszins. Vast ook nog wel in andere landen. Is geschreven door de zanger van The Kinks. Die man heet Ray Davies. Heb ik opgezocht. Die hebben er later ook nog een versie van uitgebracht. Of hij solo. Laat ik even in het midden. Wat wou ik er nog over zeggen? Ah ja. Wat stond er nog in een top 40 in dat jaar 65? Want mijn moeder moet toen ongeveer... die is van 52. Dan was die... snel gerekend... Ja, 13 als dat uitkwam. Ze zegt 14, 15 als dat optreden was. Ja, dat klopt, want dat was inderdaad in 66. Nee, ja, zwart. De details laat ik in het midden. Dat is echt voor de diehard fans. Nu, wel altijd fijn om die herinneringen op te halen die dan gelinkt zijn aan muziek. Zo is er nog een nummer dat mij aan mijn mama doet denken. En dat gaat eigenlijk daarover. Over hoe muziek gelinkt is met fijne herinneringen. En dat is het volgende. En dat is... Iedereen kent dat.

Edith Piaf, padam padam, padam padam, is een onomatopee voor het bonzen van een hart. En het gaat over herinneringen van een vrouw, over een melodie en een voorbije liefde. Mijn moeder kon hier zeer theatraal de strijk opdoen in mijn kinderlijke herinneringen. Zo, dan gaan we. Dan, ah ja, ik wou eigenlijk nog terugkomen op de top 40 van het jaar 65. Toen dus Dave Berry op nummer 1 kwam te staan met This Strange Effect. Wat stond er toen nog zoal op die, in die top 40? De Beatles, tweemaal, met Help en Rock and Roll Music. No Reply, zegt mij eigenlijk nu niet meteen iets precies. De Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction, wat nu heel modern lijkt, als ik dat vergelijk met sommige andere liedjes die erin staan. De Scorpions. Trio Helleniek. La Danse de Zorba. Ook tof. Ja, top 40 bestond eigenlijk toen nog niet. Ja. Dat is eigenlijk pas iets van de jaren 70. Maar toch stond hem op nummer 1, zwart. Maar dat begon dus pas in de jaren 70 op de BRT, begon toen met een top 30. Dan zouden we een zijweggetje kunnen inslaan naar de geschiedenis van de Belgische radio en televisie, omroep waarvoor BRT dus stond, voorloper van VRT, Vlaamse radio en televisie, omroeporganisatie. Maar laten we dat maar zo laten. Het zal al hectisch genoeg zijn. BRT is een feit sinds 1960. Oké, dat was het een beetje voor agendapuntje van het amusementsbedrijf op deze 17e september. Agendapuntje, mama's verjaardag. Wat hebben we zo nog? Is misschien eerst een muziekje en dan op naar het volgende thema.

0: De Verenigde Eendennaties. United Duck Nations. Een artikel van Claire Stragier. De Verenigde Eendennaties zijn in 2021 in het leven geroepen als overlegorgaan tussen eenden en mensen. Het gemeenschappelijk doel is het vreedzaam samenleven van de twee soorten. Elke eendensoort of natie stuurt een delegatie naar conferenties. Ze debatteren onder elkaar om daarna hun standpunten over te brengen aan de mensendelegatie. Die organiseert zich zo dat er voor elke eendennatie specifieke mensenvertegenwoordigers zijn. Voor de eerste conferentie, tijdstip en locatie te bepalen, nodigt de mensendelegatie de eendendelegees uit. Een kunstenaar, Claire Stragier, werd verzocht de mensenvertegenwoordigers te verzamelen en om de eerste conferentie mogelijk te maken. Charter. De VEN, UDN, is een diplomatiek orgaan. Door het creëren van dialoog tussen mens en eend willen beide soorten samenwerken rond gemeenschappelijke thema's. Communicatie, leefomgeving, voedsel, jacht, inprenting, migratie en diaspora. Samenstelling en rol van de delegaties. De oprichting van de VEN, UDN, is een initiatief van mensen. Daarom maakt zij in deze opstartfase gebruik van strategieën in kennis, zoals verzameld door ornithologen, natuurliefhebbers, jagers en kunstenaars. Eenden kunnen op elk moment aanpassingen eisen van deze methodes. Mensen erkennen dat hun kennis omvangrijk is, maar immer ontoereikend. Kunstenaars fungeren als brugfiguren tussen de soorten. Ze bewegen zich vrij tussen de verschillende vakgebieden en zijn essentieel voor het vaststellen van de gemeenschappelijke taal- en communicatiekanalen. Communicatie tussen de soorten. De VEN, UDN, maakt voornamelijk gebruik van communicatie via het zicht en het gehoor. Deze zintuigen van de twee soorten zijn het meest op elkaar afgestemd, hoewel er toch markante verschillen zijn. Beide partijen erkennen dat ze, met begrip voor elkaars fysieke mogelijkheden, voornamelijk gebruik kunnen maken van deze technieken. Kwaken, beweging, kleursignalen en camouflage, beeldtaal en pictogrammen, het gebruik van reflecterende oppervlakken, in het bijzonder voor de reflectie van UV-licht en oriëntatiemiddelen op basis van bakens in het landschap. De brugfiguren informeren elkaar steeds over evoluties in deze technieken en zetten testevenementen op. Mens en eend zien in dat de communicatie, zeker in de opstartfase, meer zal falen dan zal slagen, maar verbinden zich ertoe de pogingen nooit te staken. Leefomgeving. Mens en eend delen waterlopen, graslanden en voedselbronnen. De mensendelegatie erkent dat het gedrag van haar soort deze gemeenschappelijke leefomgeving aangetast heeft en beseft dat de mens de grootste verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het herstel of de herontwikkeling van de gemeenschappelijke leefomgeving. De VEN, UDN, wil niet in het vaarwater komen van bestaande milieuorganisaties, maar wenst aanbevelingen en verbeterpunten te formuleren. Voedsel. Mens en eend hebben gemeenschappelijke voedselbronnen, water, granen en bladgroen. Beide partijen verbinden zich ertoe dat ze elkaar de toegang tot deze bronnen niet ontzeggen. Stads- en parkeenden krijgen vaak door mensen verwerkt voedsel te eten. Ze worden niet ingelicht over de negatieve effecten op de gezondheid van sommige etenswaren, bijvoorbeeld wit brood. Een substantieel deel van de mensheid eet eend en of voert eenden aan andere diersoorten, bijvoorbeeld aan katten en honden. Deze vleeseenden worden op industriële schaal gekweekt en zien nooit een waterloop van dichtbij. De eenden beseffen dat ze onderdeel zijn van de globale voedselketen, maar vragen de industriële schaal te verkleinen, zowel van de kweek als van de jacht. Jacht. Jacht van mensen op eenden is een van de meest heikele onderwerpen. De mensendelegatie zal dit thema met het nodige respect en met sereniteit benaderen. Vooral het gebruik van eendenkooien zet eenden nog steeds hoog. Al in de 13e eeuw bouwden mensen constructies waarmee ze overvliegende wilde eenden lokten om ze vervolgens te doden voor consumptie. In de lage landen was dit eeuwenlang een wijdverbreide praktijk. Vandaag de dag zijn er nog steeds eendenkooien, onder andere in Overmeren. Maar deze worden als historische site beschouwd of ingezet voor biologisch onderzoek. Vanuit het perspectief van een eend zijn dit gruwelijke locaties, equivalent met een slagveld. Een duiding vanuit hun perspectief ontbreekt. Mensen hebben zich nooit verontschuldigd voor deze praktijk. En de eenden vragen excuses en compensatie. Dit wordt op de eerste conferentie besproken. De mensendelegatie zal sommige technieken uit de jacht inzetten voor het uitnodigen en verzamelen van de eendennaties in het kader van conferenties. Het betreft hier onder andere inzetten van houten lokeenden, afspelen of nabootsen van eendengeluiden, het landschap aantrekkelijk maken voor eenden om te landen. Eenden worden op voorhand ingelicht over de gebruikte methodes en geven expliciete toestemming. Indien een van de technieken als offensief beschouwd wordt in de eendengemeenschap, kan hierover gedebatteerd worden. Inprenting. De praktijk van inprenting. Een mens die de rol van ouder opneemt ten opzichte van een eend, kan binnen de VEN-UDN enkel ingezet worden bij het overlijden van de eendouder. Elke andere toepassing is verboden. Migratie en diaspora. Migratie is een essentieel onderdeel van het eendenleven. Eenden baseren zich voor de keuze van hun bestemming op klimaatzones en de aanwezigheid van voedsel, niet op landsgrenzen. Het leefgebied van de eendennaties wordt daarom in de overzichtslijst in de eerste plaats aangeduid volgens continent, zoals dit voor mensen gekend is. Indien een soort tussen continenten reist, of tussen klimaatzones binnen continenten, wordt de migratiebeweging vermeld. Uitzonderingen hierop zijn endemische soorten. Zij worden wel gelinkt aan een specifieke locatie. De eendendiaspora is een vrij complex fenomeen dat nog veel studie vraagt. We spreken van diaspora als er een nieuwe gemeenschap van eenden ontstaat buiten het oorspronkelijke leefgebied van de groep. Bij een drastische verandering in de leefomgeving kan een groep eenden bijvoorbeeld beslissen om permanent te migreren naar andere oorden. Een andere oorzaak is een ingreep van mensen. Tijdens de koloniale periode werden eenden, net als kippen en geiten, geëxporteerd van Europa naar overzeese kolonies. Omgekeerd importeerden Europeanen eenden uit de kolonies als sierwatervogel. Mens en eend werken samen om deze verhuisbewegingen in kaart te brengen.
1: Voilà, dit charter legt de beginselen vast van de Verenigde Eendennaties en werd opgesteld door Claire Trager in naam van de mensendelegatie. Ze zal dit ter akkoord voorleggen aan verschillende eendenpopulaties in Oost-Vlaanderen, onder andere bij de eendenkooi in Overmeren. En ze brengt hiervan verslag uit in het tv-programma Denderdieren op nationale zender Eclipse TV. Claire is kunstenares of kunstenaar, studeerde multimedia vormgeving aan KASK Hogeschool Gent. Haar werk neemt verschillende vormen aan, interventies in openbare ruimtes, installaties, performances, tekeningen, humor, productieprocessen, textiel, landschap zijn terugkerende elementen. Deze opname was naar aanleiding van een publicatie van Recto Verso, thema dieren. Ik heb Claire zelf als vertegenwoordiger van de Verenigde Eendennaties mogen ontmoeten en horen spreken onlangs op het podium van de Happy Crappy Queers. En dit was samen met met Iris van Geen, Wuiven... Ik heb het helemaal kwijt. Wuiven Benekind. De stap van eend naar gans is blijkbaar maar een kleine stap. Want Wuivend Benenkind zal volgende week woensdag 23 september in Trix om 7:00 een muzikaal ganzenbord voorstellen. Dat is eigenlijk een primeur. Ze heeft een traditioneel ganzenbord omgevormd tot een interactief muzikaal spel met een taskam, een tape loop die over de tafel loopt en allerlei andere instrumenten zoals een elektrische piano. Wat nog allemaal, kijk eens op trixonline.be voor meer informatie. En iedereen is welkom. Ik weet niet of mijn volume hier goed staat, want ik kom hier niet aan de nul in, terwijl alle knoppen wel goed staan. En ik hoor precies ook dat ik stil ben. Wuivend Benenkind is ook iemand die heel experimenteel bezig is met muziek, zoals dan dat spel, maar ook zelf met elektronica prutst om allerlei synthjes te bouwen en daar dan muzikale experimenten mee uitvoert onder de naam Wuivend Benenkind, Iris van Geen, dus uit het Gentse. Van haar spelen we Maakt af.

0: Maar.
1: Dit was het Wuivend Benenkind. Thank you for lending your ears. Dank voor het uitlenen van uw oren.

0: Dat was de outro van Niels Holgersson. Mensen van mijn generatie kennen dat als een animatie vroeger op tv van een jongetje die met de ganzen kon meevliegen omdat hij betoverd was en gekrompen. Ik laat er nog een scène uit horen die van toepassing is, want het is september en de herfst is begonnen.
1: Achie! Gezondheid! Ik ben weer verkouden, net als elk jaar in de herfst.
2: Daar trappen we al lang niet meer in, Visie. Je wil alleen maar dat we medelijden met je hebben.
1: Wat zeg je met haar? Medelijden? Ik hoef geen medelijden. Het gaat prima met mij.

Navigation van Issillon Anvers. Alweer 13 jaar geleden. Issillon Anvers was de band die niet meer bestaat. Met Patrice Wichers, voormalig medewerker van Radio Centraal. Haar partner Giles. En toen ook met... aan de piano, naam staat er even niet bij, kan er ook even niet opkomen. Maar die hebben een, die kan je online beluisteren. Patrice is ondertussen bezig met allerlei andere dingen, hè, zoals ook nog te zien in de Nor op ons feestje 30-jarig bestaan. En dankzij Patrice zit ik hier nu eigenlijk als opvolger. Zij was toen te zien met Plastic Antaboga, waar nog een vervolg op wordt gebreien. En dat is, dat wordt verwacht november, december nog. Giles is ook weer met een nieuw project begonnen, samen met Thomas, die toen ook speelde bij... noemde het nu al? Thomas Kampaert. Dat was nog een ander bandje, of wat? Dat was nu even niet goed voorbereid. Ik heb eigenlijk iets totaal anders voor, gedaan dan ik had... 3, 4, 5 verschillende dingen voorbereid. Het is een beetje een mix geworden van dit alles. Even ter herhaling. 23 september, woensdagavond om 7 uur. Iedereen welkom voor mee te spelen met Game of Gag. Een muzikaal gezelschapsspel door Wuivend Benenkind. Dat is Intrix. En dat is onder de spoorsessies, waar telkens een artiest wordt uitgenodigd voor een avond in te vullen. Oké, we zijn bijna rond. Het was een beetje experimenteeler dan anders, maar nog niet zo experimenteel als ik eigenlijk... dus een van de voorbereiden... een van de versies dat ik had voorbereid... ik heb met Els samen overlegd dat er meer tijd en ruimte zal vrijkomen in het amusementsbedrijf voor een beetje experiment. Niet met Els, of Miss I moet ik zeggen. Miss I focust vooral op plaatjes draaien, wat die heel goed doet. Ik ben daar zelf niet zo onderlegd in. Ik heb niet zo een grote collectie. En om dan... ik kan natuurlijk gewoon... online tegenwoordig alles vinden en dat is het probleem niet, maar ik heb de achterliggende kennis niet echt en ik ben meer een prutser. Dus ik wil graag een beetje aftasten wat er nog allemaal mogelijk is in het medium radio. En dat zal zeer experimenteel zijn, zoals ik zelf als luisteraar van Radio Centraal altijd gewoon ben geweest en een beetje die traditie verder te zetten. Ik heb bijvoorbeeld dus met cassettes zitten spelen, waarvan in het begin van het uur al een deel afgespeeld is, zoals Strange Effects. This Strange Effect van Dave Barry met effecten op. Zo had ik ook nog op dezelfde cassette staat ook nog Nina Simone met You Put a Spell on Me. En dat leende zich ook wel tot dezelfde manier van werken. Ik heb dus die cassette in mijn laptop geladen en daar met een mixertje tussen... wat effecten zeer random op losgelaten. Uh,
Oké. Wacht, hè, want het doet het niet. Oké, dus Nina Simone, bewerkt door mezelf.

Zo, dat was het voor deze week. 17 september, verjaardag van mijn mama. En aankondiging van Game of Gag. Helaas is Wim van Webgang afwezig. Marten ook. Dus de nachtmachine volgt. Bedankt om voor te luisteren. Om af te stemmen op Radio Centraal, uw favoriete radio. Mocht u zin hebben om zelf programma te maken, er zijn nog uren beschikbaar. Dag!

0: Oké, ja, dat was dan O. De O tijdens het abecedarium met Els. En dat was dan micro-O. Zo gaan we dan inleiden voor webgang.
1: 167. 166.
2: Kopje koffie?
3: Oh, graag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
3: Twee klontjes.
1: 162.
2: Twee klontjes?
1: 161.
4: 160.
3: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: 158. 157.
3: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
1: 151.
5: 150. 149. 148. 147.
6: De cafeïne.
5: 145.
7: Kleine stoorval.
5: 144. 143.
7: I pronounce Linux.
5: 142.
7: As Linux.
5: 141.
1: 140. 139. 138.
8: The divided operating system has fewer total connections.
9: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
1: 133.
10: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
1: 129. 127.
9: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
1: 123.
11: Ja, Unix of Linux?
1: 121.
12: Oh ja, het wordt niet te technisch.
1: 120.
12: Dus 119. Het is meestal doen, maar
1: 118. 117.
12: Nee, maar het is technisch. Je hebt niet technisch. Het net technisch genoeg, maar te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
14: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
15: Open documentformaat.
16: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
14: Wat passiert daar?
17: It depends on what you consider useful.
18: Please raise your hands if you cannot hear me.
1: 101. 100. 99. 98.
18: What does free software mean?
1: 97.
19: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
5: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
13: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
5: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
13: Ja, nu nog niet.
1: 85.
13: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
9: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80, 79, 78.
5: Knap is a different system.
1: 77.
13: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
1: 75.
13: Maar ja,
1: 74.
13: Dat ligt aan mij.
1: 73.
12: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
6: Enable firmware.
1: 71.
5: No.
0: En zo belanden we in webgang, spijtig genoeg zonder Wim. Hoewel dat het zou kunnen zijn dat hij ook nog van op afstand probeert. We hebben daarin wel geen kanaal afgesproken. Dus we verwachten hem snel terug te pikkelen. En tot bij deze keer dan eigenlijk een webgang. Hopelijk komt er straks nog een gast, Suraya, binnen. Maar eerst het e-nieuws van 5 na 6.

Met daarin vooral één onderwerp. Keep the internet free. We are not terrorists.

We are not terrorists. Austicici Infanti is an infrastructure of dissidents. De recente aanval vanuit de VS op het Italiaans collectief A-I, als je geen idee hebt waar ik het over heb, is hun campagnewebsite keepitfree.ai. Deze campagne tegen Antifa door het Witte Huis heeft in het congres en het Amerikaanse terrorismebeleid een sanctie gelegd op het Italiaanse collectief. Op 26 augustus 2026 voerde een klein Italiaans technologiecollectief zich bij een lijst die dicht bevolkt is door organisaties die de Verenigde Staten als terroristen beschouwen. Austicici Infanti hadden 25 jaar besteed aan het beheren van digitale infrastructuur, zoals e-mailaccounts, websites, mailinglijsten en versleutelde communicatie, no-blocks en ook andere tools die gebaseerd zijn op privacy en minimale verzameling van gebruikersgegevens. De Amerikaanse regering beschuldigde A/I er niet publiekelijk van het plaatsen van een bom of het uitvoeren van een schietpartij of het persoonlijk saboteren van een spoorlijn. De beschuldiging ging over wat het aan anderen had geleverd. Het Office of Foreign Assets Control, OFAC, van het ministerie van Financiën wees Austicici/Infanti aan als een speciaal aangewezen globale terrorist onder het Executive Order 13224 en stelde dat het materieel had geholpen of technologische ondersteuning, goederen of diensten had geleverd ter ondersteuning van een terroristische daad. Ze zijn aangemerkt speciaal aangewezen global terrorist, waardoor het voortbestaan van de vereniging en de infrastructuur die zij beheren ernstig in gevaar is gekomen. Dit gaat zover dat ze hebben aangekondigd dat ze stoppen en sluiten. Een mokerslag voor de technopolitieke beweging die eigen infrastructuur opzet. Ook hier gaat het weer om technologisch kolonialisme. Big tech, tech lords en de stijging van controle door technofascistische regimes zoals de US. En daardoor worden kleine spelers nu het doelwit van een wereldwijde alliantie van extreemrechtse groeperingen. Wie zijn A/I, Austicici/Infanti? 25 jaar beheren ze e-mailaccounts, mailinglijsten en hosting voor websites en blogs aan internationale activisten, collectieven en groeperingen. Ze brachten ook een Orange Book uit, een boek waarin ze heel duidelijk hun digitale infrastructuur beschrijven en ook uitleggen hoe je het zelf kan opzetten. Het boek dat ervoor op hun website te vinden was, austicici.org Orange Book, en waardoor is niet meer beschikbaar, maar kan nog gevonden worden op monoscop.org. Want wat gebeurde er nu juist vanaf dat ze eigenlijk op die lijst zijn gezet? Dat is een jaar na feiten, want er was al na de moord op Kirk, was er al een vrij grote inzet van de Amerikaanse terroristische bestrijding onder Schindler, die vooral onderzoek deed naar hoe dat deze moord ook publiekelijk als onderdeel van een Antifa-dreiging gezien kon worden. En die Schindler publiceerde een soort van overheidsroutekaart met internationale aanwijzingen en ging tot actie over ook
ook door het ministerie van Financiën in te lichten en door een gefragmenteerde targeting-strategie. Ze werden dus eigenlijk geviseerd en het Department of Homeland Security zei, we willen eigenlijk de netwerken die Antifa-dreiging produceren, we will bust their networks. En dat was verleden jaar. En op 28 oktober vorig jaar getuigde die Schiedler ook voor de subcommissie Grondwet van de Senaatcommissie voor Justitie. En hij maakte schriftelijk zijn getuigenis expliciet. Daarin maakte hij zijn infrastructuurtheorie, probeerde hij die uit te leggen. Want netwerken van kleinere directe actiegroepen, zo betoogde hij, waren verbonden via organisaties en online platformen. En ze waren zo ondersteuningsnetwerken en boden zo materiële steun aan. En dat is dan door diensten en niet alleen financiële transacties. En zo werd Austicici en Inventati en de No Blocks, wat een soort van blokplatform was, dat door dit in Italië gevestigde collectief was, waren zij eigenlijk een leverancier van die websites, e-mails en encryptietools. En betoogde hij dat die dus die infrastructuur eigenlijk een materiële steun zijn voor die groeperingen. Op 26 augustus, dus een jaar later, nadat er al veel gediscussieerd werd over de verbinding met dat AI-collectief, Austicici Inventati, heeft het ministerie van Financiën Austicici en Inventati gesanctioneerd, samen met Palestine Action en ook een andere organisatie, Mazar Batil. En op 26 augustus is Palestine Action vooral opmerkelijk ook als potentieel doelwit verschenen, ook al in vroegere lijsten van Schiedler. En de aanduiding van A/I was anders. De enige vermelding van het OFAC identificeerde het organisatietype Austicici Inventati als dataverwerking, hosting en gerelateerde activiteiten. Het ministerie van Financiën zei dat het collectief webhosting, versleutelde e-mail, chat, videoconferenties en andere infrastructuur leverde die werd gebruikt door gewelddadige linkse groepen. En het wees A/I aan onder de Executive Order 13224 voor het materieel assisteren of bieden van ondersteuning, technologie, goederen of diensten gerelateerd aan terrorisme. En de actie was administratief en geen strafrechtelijke veroordeling. Er was ook geen openbaar proces waarin A/I kon getuigen. Er was ook geen kruisverhoor of er was ook geen openbaarmaking van het administratief dossier voordat de sancties afgedwongen waren. En wat gebeurde er dus praktisch op 28 augustus? Blijkt dat het een status op registerniveau, die een domein, kan dus verwijderd worden uit de normale DNS-publicatie. Dus austicici.org werd gewoon verwijderd als domeinnaam. En dus die actie werd dus toegeschreven aan de Public Interest Registry. En die is in de VS gevestigd en is dus de operator van de .org domeinnamen. Ook op 28 augustus bleek dat AI hun PayPal-account was geblokkeerd. En Banca Etica, dat was eigenlijk de ethische bank waar ze hun middelen verzamelden om door donaties en andere om hun digitale infrastructuur aan anderen te kunnen aanbieden, die schortte de werking van haar bankrekening ook
op. En terwijl werd er ook geëvalueerd of ze nog de relatie met de bank konden verder zetten of niet. De effecten die zich via systemen verspreiden, daar had AI geen controle over. Dus die domeinregister niet, de betalingen niet, het bankieren en andere dienstverleners die hun blootstellingsbeperkingen uitvoerden. Een Amerikaanse sanctiemaatregel hoefde de service van AI in Italië niet fysiek in beslag te nemen om de communicatie en werking te verstoren. Er was dus geen serverruimteinval nodig. Ze deden het gewoon op netwerkniveau. Dus dit valt allemaal een deel na te lezen op sabot.media. Daar is een diep verslag rond hoe de juist alle verschillende stappen rond justitie en inventatie, die strategie om hun te targeten, duidelijk wordt uitgelegd. We moeten zien wat het grootste eigenlijk wat de bedreiging is, is natuurlijk alle e-mails. Veel mensen uit de individu, maar vooral collectieven die zich tegen het fascisme, militarisme, racisme, seksisme of homofobie en transfobie, was eigenlijk een van de uitgangspunten om deel te kunnen, om services te kunnen gebruiken van Austicici. Veel van die collectieven, hun e-mailcommunicatie ligt dus nu plat. En ook de no-blocks, dat toch een soort van alternatief of het militantere alternatief was voor blogging services. Die zijn op deze moment nog beschikbaar, maar doordat Austicici en Inventati stoppen om hun gebruikers te beschermen, wordt er nu eigenlijk een technisch handleiding aangeboden op de website inventati.org, die nog wel bereikbaar is, of toch deels toch nog tijdelijk. En ook op verschillende mailinglijsten om mensen eigenlijk wegwijs te bieden in hoe hun blogs te gaan archiveren en statisch te maken. En er valt ook in de lijst van de open brief die ze zelf hebben geschreven, is het ook ondertekend door heel veel verschillende collectieven. En daar staan natuurlijk ook misschien nog andere providers van e-mail en blog en andere platformen die aangeraden kunnen worden om toch wel te migreren. Misschien eventjes toch een muzikale pauze. En dat gaan we dan doen met een heel typisch lied, een Italiaans antifascistisch lied.

0: Ja, het is duidelijk dat de antifascistische strijd nog zeker niet over is, nu dat het zich ook nog binnen onze technopolitieke middens directe collectieve getargets worden, geeft ons dat toch een klein beetje schrik. Dat is natuurlijk wat ze beogen, maar het komt wel heel dicht. Iemand van de feministische server, Sister Server, is ook deel van het Austicici collectief. En we hopen natuurlijk dat de mensen daarin nog actief andere initiatieven gaan ondersteunen en dat het veld ook een grote alliantie en solidariteit hieruit kan verder kan blijven energie vinden om die autonome digitale infrastructuren die weg zijn van die big tech, om die toch ook te onderhouden. En misschien toch ook eventjes nog eens kaderen. Austicici en Vintati hebben ook een open brief gestuurd, die dus ondertekend kan worden. We gaan die speed nog eens eventjes opzoeken, maar die is gepubliceerd in een aantal verschillende talen. En ik heb daar vooral de Engelse versie en ook nog een deel stukjes uit het Nederlands, in het Nederlands vertaald. Het is waarschijnlijk herhalende informatie, maar misschien wat belangrijk is om te weten is dat ze toch al sinds 2001 bestaan. En Austicici in Vintati is voortgekomen uit de Italiaanse hacklabs en autonome media en sociale beweging. En ze waren vooral hebben ze infrastructuur proberen uit te bouwen als reactie op de censuur en de geheime surveillance en op de servers. En het, ze hebben altijd geprobeerd om het identificeren van data te minimaliseren en zoveel mogelijk privacy te hebben als een soort van voorwaarde voor politieke participatie en het niet altijd al zozeer zien als technologie, als een soort van product. En ja, het spijtige is nu eigenlijk dat ze worden beschuldigd of gesanctioneerd omdat ze materieel door eigenlijk communicatie of digitale platformen aan te bieden, dat ze eigenlijk ook verantwoordelijkheid worden gesteld voor de acties, communicatie of de blogs die gepubliceerd worden. Wat, als we dat verhaal zouden omkeren, toch een klein beetje irrelevant lijkt te zijn. Want al de big platformen worden toch ook niet verantwoordelijk gezien tot voor al de content die geproduceerd wordt. Ik zie ondertussen ook hier op een linkerscherm een spiep, een soort van telefoonnummer. Moet daar zogezegd iemand aan de lijn zijn? Hoe dat we die persoon dan zouden horen, is voor mij toch een klein beetje ontransparant. Ik zie een soort van linofoon en daarin zit al iemand voor de laatste 7 minuten. Ik moet toegeven dat ik die persoon niet echt hoor. Maar misschien is die ook helemaal niets aan het zeggen. Dus zullen we misschien eventjes een klein stilte moment inlassen om de spieptelefoonnummer at Fritsbox even de moment te geven om iets eventueel te zeggen. Het is stilte, dus we veronderstellen dat Wim thuis gewoon meeluistert. Even kijken wat we daar nog hebben rond die open brief. De open brief, die gaan we eventjes proberen terug te zoeken. Die staat ook op sabot.media. En daar staan heel veel organisaties, maar je kan ook als individu eigenlijk klacht tekenen onderaan. Dus als je sabot.media/post/open-letter-AI, als je daar naartoe gaat, dan zie je al de verschillende initiatieven die het ondertekend hebben. Ik zie daar ook vanuit België Nubo, maar we zien ook Chaton Collectief van in Frankrijk. Tachanka is ook een andere server die ook services aanbiedt. Zo, geen blogplatform, maar vooral virtuele machines en e-mail en ook mailinglijsten. We zien daar ook domein publiek. Framasoft, de May First Movement, nog iets van België, de Bonfire Networks, de UkrutNet. Er zijn in ieder geval vele de datapunks van Duitsland. Je kan die open brief nog altijd tekenen. En onderaan staat er dus een brief voor individuen die je dus ook naar uw lokale government kan sturen. Ik zie ondertussen dat ook de analoge telefoon met voice over IP ook begint te rinkelen hier in de studio. Ik ga dat gewoon even op de schuif openzetten. En natuurlijk om testen te doen met het mengtafel en de verschillende lijnen is natuurlijk een klein beetje moeilijk. Omdat we dat dus nog nooit echt samen geoefend hebben. De voice-over IP-telefoon staat open. Daar staat ook hier gewoon uitzending. Dus ik zal misschien eventjes op dat knopje duwen. Dat is dus op deze moment ook niet echt Wim te horen. Hier staan we ook nog tel.
1: Ja.
0: Ah, daar Hallo. Hebben we toch Wim nu helemaal live op de lijn.
1: Dus heerlijk via de analoge lijn.
0: Ja, want het is dus geen voice over IP hier. Ik moet gewoon op tel. Dus ja, Wim, heb jij een reactie op dit trieste, toch wel heel intense nieuws? Heb je daar direct een reactie op?
1: Ja, zeker. Het is, ik heb twee dingen, twee gedachten. De ene gedachte is natuurlijk waar we al lang over spreken, dat is die onafhankelijkheid. Het op gebied van diensten enzovoort, infrastructuur, digitale infrastructuur ten opzichte van de Verenigde Staten. En nu blijkt maar weer eens dat die digital sovereignty enorm belangrijk is, want dit is echt een voorbeeld van zo'n ingreep van we weten dat ze het kunnen en ze doen het nu ook. Hè. Dus, en dan nog tegen kleine organisaties waar ze zo denken van Dat kunnen we ons wel permitteren of zo. En ten tweede, ik had daarover gelezen, over dat vastleggen van wie die Antifa en die Antifa tot terroristische organisatie uitroepen. En ik heb daar ook helder discussies op internet over gelezen. En ik had niet verwacht dat dat zo snel impact zou hebben op Europese organisaties. Dat is echt om de hoek, hè. Dus dat is wel schrikken, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk omdat vrij veel organisaties, hè, we hebben natuurlijk de grote RiseUp-server in Amerika, maar natuurlijk Austicische Inventatie had een heel direct technopolitiek statement of politiek statement, en daarvoor hebben veel mensen daar ook ingetekend, hè. Zeker met No Blocks, hè. Veel alternatieve radio's en andere en ja, organisaties, kleine collectieven, hadden daar een blog op. Hè. En ik denk ook, ze hebben in het verleden, maar ik ben dus op zoek in mijn papieren naar de juiste data, hebben ze dus ook, ik denk dat er een heel grote zaak geweest is, Trenitalia, dat daar bommen gelegd zijn in de tijd en die werd ook iets opgecommentarieerd op een van hun no-blogs, maar dat hebben ze kunnen afwentelen in een rechtszaak. Maar ze hebben in het verleden natuurlijk ook al wel aantijgingen gehad om bepaalde ideeën goed, dat ze hun eigenlijk ondersteund hebben met het een platform te geven om daarom te communiceren en te publiceren.
1: Nou ja, als iemand, als een terroristische organisatie communiceert via een van de grote big tech platformen, dan denk ik niet dat die via het DNS nog wel, het Domain Name System, offline gehaald worden, hè?
0: Ja, nee, zeker niet. Ja, dat is waarom dat er nu eigenlijk een beetje, dat we met verstomming zijn. Ik zie dat er ook, er was ook, ik heb de anderen ook gevonden, Zenmai, in 2004 hadden ze ook een website die ook al onder de attentie kwam en daar hebben ze ook eigenlijk een inval gehad om te kunnen weten wie wat hoe. Dus het is niet dat ze in het verleden ook geen situaties hebben gehad. Ja.
1: Mm-hmm. Het geeft ook een beetje een zwak punt aan van het internet. Dat is eigenlijk, er zijn heel veel dingen die niet puur centraal geregeld zijn. Dus er is heel veel wat op internet kan omzeild worden. Maar DNS is wel een beetje een zwak punt. De domeinnaamsysteem eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de vertaling tussen de domeinnamen, bijvoorbeeld webgang.radiocentraal.be en de IP-adressen. Want computers hebben IP-adressen. En het is het IP-adres dat gebruikt wordt om de inhoud tot aan jouw computer te krijgen. Dus dat systeem is natuurlijk dat is wel ergens centraal. En de Verenigde Staten hebben daar een heel dikke vinger in de pap. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ze in China wel nadenken over een eigen DNS-systeem. Ik kan me voorstellen dat Europa misschien dat ook wel iets moet doen. Hè, van, je kan wel het Amerikaanse systeem gebruiken. Maar als je alleen maar het Amerikaanse systeem hebt, dan ja. Ik vraag me daarnaast nog af of het een verschil zou gemaakt hebben als ze een bijvoorbeeld Italiaanse domeinnaam zouden gehad hebben.
0: Ah ja, ik denk dat het gezegd wordt dat ze een .org ook hadden. Hè.
1: .org is dat valt onder Amerika. Hè.
0: Ja,
1: De nationale domeinnamen vallen onder de landen. Hè. .be, wat is IT of zo?
0: Ik vind het ook wel grappig dat ze eigenlijk zich altijd AI noemde, A/I. Dus als je echt gewoon naar de discussies luistert rond AI, dan komen er ook wel interessante gedachtes los. Maar ja, het is op te volgen. Maar ze hebben gewoon nu de boeken gesloten. Er zijn nog op 25 september wordt er ook opgeroepen om een nationale actiedag te doen tegen de economische sancties en internationale evenementen. En die zijn in solidariteit met de strijd, met hun strijd. Dat is op 25 september. En op 10 oktober vindt in Milaan ook een demonstratie plaats tegen de bouw van nieuwe datacenters.
1: Ah ja, ja.
0: Ja, dus dat zijn nu zo twee evenementen die ze dan aangrijpen om mensen te mobiliseren om te zeggen dat dat toch echt wel niet kan.
1: Bij ons is het zo dat www.inventati.org wel
0: nog
1: normaal
0: werkt,
1: bereikbaar is.
0: Maar Austicici niet meer, hè?
1: En ook, er is een andere site, hè, die heet keepitfree.ai. En dat
0: ja,
1: is wel grappig,
0: free.
1: Want de AI-domeinnaam gebruikt.
0: En ondertussen, was nu de Global Gathering in Portugal, dus veel groeperingen en NGO's en anderen hebben toch natuurlijk ook wel die discussies gehad, maar ook een bepaalde emotionaliteit die daarmee verbonden is, want het lijkt toch wel even een grote tegenslag. En die hebben toch ook die tech, big tech, tegen. Er is nog een andere collectief om big, against big tech, waar dat ook nog vrij goede Rise Against Big Tech is ook wel een goede website om nu eigenlijk soelaas te vinden. En dat is dan .tech is de suffix. Dat weet ik niet waar dat die geregistreerd staat. Rise Against Big en dan .tech. Maar Wim, ondertussen hebben wij hier dus nog iemand die aangekomen is in de studio. Sur...
1: ja, ik had zelf nog een twee en een klein drie kleine artikeltjes over de andere soort AI-artikels en over die datacentra en dat soort. Dus ik heb nog drie nieuwsartikeltjes. Als je die ergens nog tussen wil, dan eventueel doen we dat eerst of aan het einde of ik weet niet hoe het wil.
0: Ja, het is nog 20 minuten. Ik zou zeggen drie korte artikeltjes, maar je bedoelt dan nieuwsartikeltjes?
1: Ja, zal ik die gewoon direct doen en dan, kunnen jullie...
0: Ja, en dan denk ik dat erna leuk is dat Suraya haar even introduceert. Wij hebben elkaar leren kennen in het Medialab in Prado in Madrid. Maar dan doen we eerst nog uw kleine drie
1: dan gooi
0: items.
1: Ik snel het nieuws ertussen nog. En nog van het nieuws, ja.
0: dan hebben we het nieuws gehad.

investeren in hun AI-infrastructuur in Finland. Ze hebben daar veel energie voor nodig en ze sloten een contract af voor 22 jaar met de Finse stroomleverancier Fortum. Dat is het staatsbedrijf dat allerlei vormen van energie opwekt, onder meer met waterkracht, maar ook met kernenergie. Google zal hiervan de helft van de elektriciteit van de kernenergiecentrale van Loviisa opkopen en de verlenging van de levensduur van de kerncentrale mee financieren. En ja, hoewel er uraniumbrandstof voor nodig is en er vervelend afval uitkomt, noemen ze dat dan toch groene energie, omdat het toevallig geen koolstof uitstoot. De eerste minister van Finland is blij met de werkgelegenheid, maar wie verder kijkt, ziet dat na een paar jaar, na de bouw van de faciliteit, er weinig permanente jobs uit voortkomen. Bovendien reserveert het bedrijf zoveel elektriciteit dat die niet beschikbaar is voor andere gebruikers. En in de VS heeft dat al tot conflicten geleid, onder meer in dat vernoemde Texas. Daar werd de energiemarkt vrijgemaakt en hoewel dat gepaard ging met de belofte van automatisch betere prijzen door de concurrentie op de markt, was het effect dat de gebruikers aanzienlijk meer betaalden dan bijvoorbeeld in nog niet gederegulariseerde gebieden. Texas is de staat trouwens met het hoogste koolstofuitstoot van de Verenigde Staten. Alleen op pad. Het ene na het andere AI-bedrijf geeft toe dat experimenten met AI uit de hand gelopen zijn. Anthropic had er al een paar toegegeven en heeft nu een vierde geval gemeld. Daarbij kreeg een AI-model een opdracht om iets te vinden op een bepaald computersysteem. Het eigenaardige einde van dit experiment was dat de doelcomputer van het netwerk verdween. De inbrekende AI-agent was erin geslaagd het IP-adres van die computer te verzetten naar een ander adres dat reeds bestond, dat reeds in gebruik was, waardoor het computersysteem onbereikbaar werd via het netwerk. Bij analyse achteraf bleek het te komen omdat de AI-agent de uitdaging niet kon oplossen, waarbij hij dan maar de boel saboteerde en het doel eenvoudigweg buiten gebruik stelde. Onverwacht en destructief gedrag bij het niet kunnen oplossen van een taak, het lijkt wel menselijk gedrag, maar het lijkt dus ook een karakterstrekje van AI te zijn. Bovendien, voorheen gingen andere systemen hun boekje te buiten bij het oplossen van een taak, waarbij als opdracht gegeven werd dat ze niets mochten wijzigen aan websites, ze mochten alleen opzoekingen doen om de taak op te lossen. Nadien bleek dat de AI-systemen stiekem hadden overlegd met andere AI-systemen. Ze deden dat in de vorm van het posten van reacties op bepaalde blogs of bepaalde websites op een artikel van een bestaande site, bijvoorbeeld een gaming site. Het AI-model overtrad dus de regels door te communiceren met andere systemen. Bij nog een ander incident ging er een AI-model op zoek naar een oplossing voor zijn taak, maar kwam tot de conclusie dat het die niet kon bereiken. Daarop probeerde het AI-model zichzelf uit te schakelen. Maar dat lukte niet door een fout in de instellingen van het AI-model, een configuratiefout. Het AI-model probeerde herhaaldelijk zichzelf uit te schakelen, maar toen dat na 9 keer proberen nog niet gelukt was, ging het toch terug aan de slag met de oorspronkelijke taak. Het onderzocht de inhoud van computersystemen en vond ergens een bestand met een wachtwoord. En het gebruikte dat wachtwoord om toegang te krijgen tot dat systeem. En daar begon het dan allerlei dingen te veranderen om zijn toegang nog uit te breiden. En zo geraakte het aan de persoonlijke gegevens van iemand die bij het project betrokken was. Wat daar dan verder mee gebeurd zou zijn, zullen we nooit weten. Want op dat moment waren de tokens opgebruikt. De rekenkracht die betaald moet worden en waar het model brein mee werkt. En die waren op en die waren op voorhand ingesteld op een bepaald maximum. En doordat die op waren, viel de actie stil en is het beëindigd. Laatste, AI ontwikkelt zich nu zelf verder. Na de onrustwekkende inbraken in computersystemen van bedrijven die in AI doen, zoals OpenAI, Anthropic, Meta, kunnen de AI-ontwikkelaars nog moeilijk beweren dat ze het in de hand hebben. Jacob Coxon, een AI-onderzoeker die vroeger bij OpenAI werkte en daarna bij Anthropic, heeft ontslag genomen omdat hij vindt dat geen van de AI-bedrijven zich verantwoord gedraagt. Om het duidelijk te stellen, een
andere topontwikkelaar van Anthropic, die zich bezighoudt met beveiliging, zegt dat

0: AI zo snel ontwikkeld dat hij zich zorgen maakt. Op dit moment is het risico nog klein, zegt hij, maar het zelflerende aspect van AI is onrustwekkend, omdat we niet voorbereid zijn op de confrontatie met de daaruit volgende superintelligente systemen. En de kans dat die de mensheid uitroeien binnen de 10 jaar, acht hij zo'n 10%. Tot daar het inis van Webgang. De aanvulling.
1: Ja, dus zo hebben we zo het nieuws heel de tijd verspreid gehad. Heb je daar nog een opmerking over? Of gaan we eventjes inchecken met wie dat ook in...
0: Ja, ik had een heel kleine opmerking. Ik vroeg mij over die communicatie, de oorspronkelijke communicatie van Google over die datacentra in Finland. Google Sprout to deepen our roots in Finland. En ik vroeg me af wat die roots in Finland van Google dan zijn. Ik weet dat ze 15 jaar geleden er actief zijn geworden met hun infrastructuur, een groot datacenter. Maar een beetje is de roots van Google is helemaal gebouwd op Linux. En de,
1: is dat de kleine Linux opmerking, denk je? Ja.
0: Van oorsprong. Ja, maar zo. Dat is maar een knipoog van mij.
1: Dat is serieuze knipoog. Natuurlijk, die 10 oktober in Milaan tegen de datacenters daar. Ik denk dat er ook nog wel dat er toch wel een grote mobilisatie is, globaal, van lokale gemeenschappen die dan geaffecteerd worden door die implementatie van al die infrastructuur die zogezegd jobs geeft, maar die uiteindelijk toch vooral uitbuit op het ecologische niveau en dat de mensen dat daar dan toch meestal ook wel beseffen.
0: Privacy en veiligheid enzovoort. Het wordt
1: of geluid. Ik heb zo eens één keer een documentaire gezien over het geluid dat zo'n datacenter maakt en dat is toch iets dat we ook niet mogen onderschatten. Ja. Al die koeling of al dan niet. Ondertussen is dus Suraya bij ons aan de tafel. Ik weet niet, gaan we eerst even luisteren naar een nummertje dat zij heeft voorgesteld, of misschien al even je stem horen. Hello Suraya, can you, you also hear Wim, this is our co-program maker.
2: Hello, I'm here, thank you for inviting me this time.
0: Hello, you're welcome.
2: thank you.
0: I don't see you, but I think I will continue to listen to the show offline. Is that all right, Mart?
1: Offline, you mean then through FM or DAB Plus?
0: Yes, then I listen on the, yes.
1: On the 10A of DAB Plus? Or you go FM, I didn't get it, Wim.
0: Yes, I go to listen to the FM.
1: FM, okay, 106.7 Webgang. And we continue. With Suraya, I'm going to put the music, because when we were preparing a little bit, I asked you music. So maybe we give this to Breed after all this heavy information around our high-tech and data centers.
2: Perfect.

0: Oei. Ik wist het, dat is niet normaal. Hè. Dat is niet normaal. Ja, dat is desastreus gewoon. Oei, de Wim die niet aanwezig is, dat...
1: We weten het niet, hè, wat er aan de hand is. Hè.
0: We weten dat er iets mis is, maar voor het laatste publiek... Ja, het zal wel goed komen. We doen ons best om de Wim te repareren.
1: Het centrum voor de mensen die echt...
0: Is dat niet gewoon 112?
1: Ja, die mentale problemen hebben omdat de Wim...
0: Ja.
1: Die kunnen dan bellen, hè?
0: Ja, die kunnen blijven luisteren naar Radio Centraal, zeker.
1: Ah, ja, al goed.
0: Is dat geen, goede therapie, denk je? Ja. Laten we samen dansen. Ja. U hebt het al gehoord, hier op de 106.7 Beatscapes, hier zit weer een hoop volk hier.
1: Ik sta achter Jan nu, achter Jan.
0: Ja, ik voel mij serieus gesteund. Ik voel mij serieus gesteund in het maken van een nieuwe aflevering van Beatscapes. Vorige week al aangekondigd, hier is Mr. Tommy Slavski met...
1: Met, ik zal het eens even vlug zeggen, jullie zien naar de mic, kijk het hoor. Ja, oké. Beste luisteraars, ik had de Jan een paar weken geleden had ik de Jan even gebeld en gezegd van zeg Jan, ik wil nog eens iets brengen.
0: Ik ben dat je altijd zo'n zevers...
1: Dat kan je op persoonlijk over. See, Jesus, ontzettend. Dus ik ben de resten 5 jaar, dankzij Jan, zeg ik weer volop bezig met muziek. En dan moet je platen kopen. Eerst verkoopte ze allemaal en dan koopte er weer terug. En ze blijven bezig. Hè. Dat is een eindeloze cirkel. En een paar maanden geleden had ik een paar nieuwe mensen dat ik heb leren kennen. Maar dat kon ik zo niet moeten zeggen, maar ik heb mijn bril niet op en ik kan dat niet lezen.
0: Ik heb er een bij voor jou.
1: Ik heb er een bij. Ja, maar ik zal ze weer pakken. Maar het verhaal is dus, we gaan nu... ik heb dus de discografie opgekocht van...
0: Opgekocht.
1: Dat is een zware woord.
0: Ik weg en dan koop ik een discografie.
1: Oké, dank u.
0: We zien het groot.
1: Oké, dus... en ik heb een gast leren kennen en die kerel die noemt Kevin McDonough. En die zijn artiestennaam is dan Gamadon. Dat zijn de eerste twee letters van elk van deze naam. Hè. Dus gaaf. Ja, anyway. Je bent mee, hè. Anyway. En die mens die heeft gewerkt in Londen tussen 2018 en 2024. En dan heeft hij dat label opgestart. En ondertussen zijn er 10 releases van. Ondertussen is hij ook terug verhuisd, want dat is een Ier. En die woont in Mullingar in Ierland. Dat is een ongelooflijk coole dude. Ik heb daar al een keer mee liggen tetteren en zo. Dat is sympathieke, echt een sympathieke.
0: In Ierland?
1: Online en zo. Hè. Ik heb hem nog niet in het echt ontmoet. Maar hij is ook een mega vinyl addict. Hij probeert altijd alles in vinyl te doen. Hij staat ook open voor digitale muziek. Want je kunt ook die muziek digitaal via Bandcamp krijgen. Maar anyway. En waar dat graven is om deze, wat ik moet eraan babbelen, dat is dat zijn 10 releases. En er stond eigenlijk, ik ga het vroeg even zeggen, hè. Dus de eerste dat je nu op de achtergrond hoort, dat zijn eigenlijk nummers die eerst zijn uitgebracht door Base Agenda Recordings. Dat is ook een mega graaf label en radioprogramma in Londen. Van een Andy bla bla bla. En daar hebben ze dan hun eerste release mee gemaakt, een Nefarious. En dan al de rest, dat ga ik ze biedt allemaal vertellen. Maar er zitten mannen bij eigenlijk. Sot 90, dat is een Fransman, die is K-graaf. X-Truder, dat is een Pool. Ja, Polen zijn sowieso graaf. Maar dan een Pool van Londen dan nog wel. Dan Human Rebellion, dat weet ik nog niet direct van waar dat is. Maar die zijn ook ongelooflijk fuck graaf. Vind ik, hè. En Robodroid zit daar ook bij. Wat hebben we nog, jongen? Robodrum, ook fokkaas. Dan Nasty Boxes, Error Beauty. Allee, anyway, dat gaan ze biedt allemaal horen. Dus dat is in het kort. En ik ga proberen dat rap achterin te mixen. En dan op tende heb ik nog andere platen bij. Ook wat nieuw dinges. Maar dat ga ik straks vertellen. Dat staat hier op de achterkant.
0: Wow. Ik heb een B-kantje.
1: Ja. Maar omdat je zei van... Dus ik heb alles bij, hè. Maar je kunt altijd... Ik ga nu het programma niet kopen, hè, Jan.
0: Ik ben binnenkort terug op reis.
1: Dat is goed.
0: Bij deze is het gekapt.
1: Deze. Dus, wat we nog moeten zeggen tegen de luisteraars, dat is... ik hoop dat u iets lekker zet om te drinken. Hè. Dat kan alcohol zijn, maar dat kan natuurlijk ook water zijn.
0: Zet de stoelen aan de kant.
1: Ja, zet ze aan de kant. Draai die volumeknop vol een bak open. Ja. Dat gaan wij hier in de studio ook doen. Het is hier gezellig. Iedereen is hier zichzelf al aan het ontkleden en zo. Ik weet niet waarom dat we aan het doen zijn, maar het is hier warm al.
0: Ja, jij staat ook achter mij, hè?
1: Het is dat, hè. Het is dat. En het is ook Radio Centraal en dan moet er wel iets ontkleed worden,
0: ja,
1: hè.
0: Het is lekker gezellig in een kleine studio, hè.
1: Zo zijn we. Dus beste luisteraars, Beatscapes, genieten, hè.
0: Ja.

0: Daar zijn we weer even, hè. Even
1: kalmeren,
0: even drinken.
1: Nee, inderdaad. Er is weer een bom energie hier in de studio binnengevallen met een hoop vinyl. Allemaal gekleurde picture discs enzovoort.
0: Ja. Hij heeft er moeite van gemaakt. Het enigste minpuntje, als ik dan toch iets mag zeggen, dat is, dat is colored vinyl, hè. Dus misschien dat je dat ook thuis hoort. De kwaliteit is natuurlijk dan niet zo opperbest. Hè, met dat soort platen. Maar ja, Jan, je moet het maar... elke plaat is dus eigenlijk een kunstwerkje op zich. Dus de voor- en achterkant zijn ongelooflijke grave graphics. Het is allemaal een beetje in dezelfde genre. Het is zo'n beetje cyborg.
1: Ja, het klinkt wel heel Brits. Hetgeen dat we van Bass Junkie en consorten gewoon zijn.
0: Ja, en dus al die mannen, de meeste zijn Engels en zo, maar ja, het is heel Europees gericht en zo. En dit is een beetje mijn slag. Want je weet dat ik de rest van 5 jaar...
1: Inderdaad.
0: Dus even terug in een tijd, 5 jaar geleden, was ik eigenlijk gestopt met spelen. En dan was ons moeder gestorven en dan was ik zo'n beetje triest. Dan zijn ze triest gewoon, want dan die knappe mama die is te vroeg gegaan. Anyway, en ik wist het allemaal niet zo goed. En dan kwam de guy af, daarvoor had ik hij ook al wel vervangen. Maar dan zei hij van, oh ja, maar hey, ik kom nog eens op verlof, want jij gaat veel op verlof. Dus,
1: elk verlof dat ik heb, ben ik weg. Ik wil weg uit deze rottende, stinkende...
0: omgeving.
1: Ja.
0: Ja. En groot gelijk heb je dan, hè. En dan had ik het toen opgevat van, weet je wat, ik kon na beginnen met mixjes te maken, maar ik kon mijn eigen echt focussen op de muziek van nu. En af en toe, dan kan ik er iets in van vroeger, want ja, we zijn alleen met die muziek bezig, dus we hebben een grote collectie om terug te komen. Maar ik zeg het, de laatste 5 jaar is er ook qua electro...
1: En de laatste 5 jaar zit je ook veel meer op internet, of heb ik dat nou mis?
0: Op het internet? Ja, niet meer sociale media, dat doe ik... Allee.
1: Sociale media niet meer, gelijk deze label, dat is toch allemaal via
0: dat is
1: internet.
0: Dat is heel veel digitaal. Dus ik ben mega fan van Bandcamp. Dus dan is het direct wel zitten bij de artiest eigenlijk. En een artiest die niet altijd geld heeft om die eens op vinyl te brengen, die brengen dat dan... Dat gaat dan gemakkelijker en dan kun je dat ook op een... Ja, dan is het misschien financieel is het iets interessanter, moet ik zeggen. Want jij weet ook even goed, tegenwoordig een maxi, dat is €20, denk ik. Dat is gemiddeld €20, ik wil daar niet van. En ik ben er ook wel fan van, maar altijd. Vinyl is, je kunt het niet vergelijken. Maar door Bandcamp en die laatste 5 jaar op te focussen, denk ik echt op ongelooflijk grave dingen terechtgekomen. En één daarvan is dus deze label, Warehouse Manifesto. Dat eigenlijk, dat is ondertussen, ik denk, vorige week, moet nog uitkomen, hè. Die hebben 10 net gebracht. Dus in hier eigenlijk, wat is dat? Dat is op 6 jaar tijd.
1: Ja, dat is een behoorlijke productie, vind ik. Allemaal picture discs en zo. Dus...
0: Ja, kost toch wel wat geld, denk ik.
1: Inderdaad, dat is een hoop extra.
0: En uiteindelijk is het nog altijd een niche, want ik denk, hij was ook heel blij met ze te verkopen. Dus ik denk wel dat... ik heb ook overlist een foto gezien dat de Miel trots die platen overhandigt aan Carl Cox. Voor die te mogen spelen. En als label owner denk ik dat je dan met zo'n DJ hoopte dat dan wordt gepitcht. Ja. Om dat een beetje meer bekendheid te krijgen. Hè? Want uiteindelijk er is een overdaad aan muziek. Hè? Dat is wel een feit.
1: Mag ik daar even op inspelen? Want hoe is deze muziek gemaakt?
0: Deze muziek is allemaal, dat is allemaal analoog. Ik denk niet dat
1: allemaal analoog?
0: Ik denk, niet meer 100% dat ik dat weet. Maar ik weet wel dat de Human Rebellion, daar moeten we straks, niet nu, hè, want nu moeten we naar een programma luisteren, beste luisteraars. Maar straks dan, als er een iets minder programma is, dan kun je eventueel dat gaan opzoeken. Hè. En dan gaan we zien dat Human Rebellion, dat zijn nogal vrij analoge guys. Robodroid, ik denk dat Robodroid een Pool is, maar ik ben ook niet... Ik ben heel Pools gezind, hè. Maar Robodroid, dat is puur analoog. Zeta Reticula is... Fuck. Ik dacht altijd dat Cisco Ferreira was, maar ik denk dat dat evengoed Brian Zins kan zijn. Dus dat gaan we moeten opzoeken, dat weet ik nog niet. Ik dacht dat... Ja, daar ben ik over aan het twijfelen.
1: Cisco is nog altijd bezig, dat weet ik.
0: Ja, dat weet ik. Maar die Zeta Reticula, die mocht heel veel platen uit. En ik dacht altijd dat een beetje gerelateerd was met de Advent, maar... daar kunnen we op pakken, daar ben ik niet zeker van. En dan Gamadon, Gamadon die post heel veel pictures van zijn liste aangekochte analoog machine. Ja. Maar dat is ook gewoon nogal een
1: Het wordt steeds nischiger, hè? Het wordt steeds moeilijker om groepen die aan een volledig analoog gaan, om die te krijgen. Want de meeste mensen, ja, aanbiedingen genoeg met demo's, hè? Maar je hebt zoiets van, ja, op een laptopje of op een computertje, ja, sorry, maar dat is een beetje, that's too easy heden ten dagen, hè? Met AI er dan nog eens bij, hoeveel tracks moet hebben? 1000, 2000, 3000? Ja. Geet ze binnen een uur.
0: Dat is een feit, maar je moet ook wel... Allee, ik kan dat niet...
1: En dat klinkt dan ook allemaal goed, hè? Want
0: ja, wel, dat is er juist.
1: Dat klinkt ook allemaal hetzelfde.
0: Ja, en het ding is ook natuurlijk met Ableton bijvoorbeeld. Hè, dat wordt ook altijd maar beter en beter. En vroeger hoorde jij, hoort nog altijd waarschijnlijk het verschil dat je een ding is.
1: Het is verdomd moeilijk.
0: Ja, het is dat. Hè. Dat is een beetje hetzelfde als in mijn tijd, toen ik nog daar bij onze Joodse vrienden in de diamantsector werkte. Er reden dan ook diamanten, het synthetische diamant. Maar je ziet dat niet. Je ziet dat echt niet. En dan hebben de mannen die daar zitten, die eigenlijk het verschil moeten zeggen tussen is dat nou echt of is dat nou niet echt. En die weten het zelfs niet. Dus ik denk dat we nu ook op een punt zijn beland met een analoge muziek en een digitale muziek, dat het heel moeilijk nog te... Maar ik denk uiteindelijk...
1: Voor de mensen op de dansvloer...
0: Dat mocht geen reet uit. Dat een goed nummer is, dat een goed nummer. Ja. Ja, dat draai je toch een klein beetje om. Hè. Is dat, hè?
1: Ja, als danser wel, maar als label, eigenaar of muziekuitgever, zet je toch wel een zekere standaard op en ja, wil je toch wel, je wilt geen 13 in dozijn en je wilt toch wel die mensen die er met hart en ziel en heel veel moeite hun studiootje bij elkaar scharrelen en daar met heel veel liefde aan de knopjes staan draaien en programmeren, die wil je dan vooral steunen en de rest wordt steeds makkelijker om via AI om eigenlijk ja, diarree muziek te maken.
0: Dat is een...
1: En dat kan je als labelbaas eigenlijk, ja, dat is dan voor mij persoonlijk is dat, nee, dat haak ik er gewoon
0: af. Dat doe je niet, hè?
1: Stuur je een demo in, daar hoort een foto bij van je studio, want anders is het een no-go al.
0: Ja, het is dat, hè. En ik denk, ja, en er zullen er ook verschillen. Ik denk dat de meeste labels die dat... Alhoewel, dat is ook weer niet waar. Want ik na die laatste 5 jaar heb ik ook een hele hoop artiesten ontdekt via een paar van die gasten die ik heb leren kennen. En dan zitten er toch heel veel de laptop-dj's dan bij, of de laptop-producers, hebben we dat dan zo mogen noemen. En terveur wist ik dat bijvoorbeeld niet van. Pak nou bijvoorbeeld McKenna Receptor. Zo noemt hij. Dat is een gast van Australië, denk ik. Moet echt graven muziek. McKenna Receptor. Moet dat maar eens opzoeken. En in het begin heb je die muziek hoorde. Dat is een beetje Galaxian Stingray. Vrij op tempo. 150 beats per minuut. Vrij strak. En ja, ik ben dan niet echt... ik luister ook al wel lang naar muziek, elektronica. En ik had het niet kunnen zeggen dat het van een laptop was. En die heeft dat dus allemaal... Heeft je dat gemokt op een laptop met Ableton. Ja. Dus ik wil maar zeggen van... Het wordt toch... En bij mij is het van... Maar ik ga dan niet, we gaan dan niet die discussie aangaan. Maar bij mij is het van... Als dat goed is... Is dat voor mij goed? Of dat dat dan gemokt is met een tape, of dat is gemokt met ik weet niet wat. Als dat een goede track is en je laat de mensen ermee dansen, dan denk ik dat dat voor mij goed is. Maar als je label-owner zit, die zeggen van nee, ik wil alleen maar mijn muziek uitbrengen met analoog enkel gemokt, dan zeg ik van dat is uw volste recht, maar dat is ook uw fucking label. En jij bepaalt waar dat daarop komt.
1: En dus de lat wil ik meteen zeer hoog leggen.
0: Het is dat, hè?
1: Want dan valt er eigenlijk al 95% van.
0: Is dat ook, hè? Het is dat ook, hè? Ja. Maar dan moet het ook een beetje dubbel zien, vind ik. Van, stel dan aan Veugens een gast van 16 jaar en je hebt enorm veel talent, maar je hebt niet al dat. Want je moet ook weten, al die analoog, de mannen die wij kennen, die hebben een heel schoon collectie. Die hebben daar wel jaren en jaren mee bezig geweest voor geld bijeen te krijgen. Voor dat en uiteindelijk hebben die daar voor duizenden en duizenden euro's er staan. En we leven ook in een tijd dat je 16, 18 jaar bent en je hebt daar geen geld voor, maar je hebt wel het talent. Dan kun je natuurlijk wel op een iets goedkopere manier toch wel je kunsten en je talenten tonen. Dus, zie je wat? Dus dat vind ik het een beetje zo... Dus alle respect natuurlijk voor alle mannen met hun analoog en zo. Maar je moet er natuurlijk ook de centen voor hebben. Pak naar die en ik was overlist, was ik nog. We gaan toch even verder doen. over de 808 bezig. Ik denk met de Strohheim waar we een paar weken geleden over bezig. En ik dacht, oh, dat kost €1000. Zo'n 808.
1: De originele.
0: Ja, een originele. En er weer gelachen, omdat mijn onwetendheid. Maar hoeveel kost dat dan?
1: Ik heb er geen idee van. Ik heb hem geen €1000 betaald.
0: Ah, wel nee, het is dat. Maar stel je nou voor van, ga eens in een gast van 18 en ga wilt kageren die een track maken. Hey.
1: Dan werk ik daarvoor tot wanneer ik die
0: 88 heb. Ja, maar tegen dan zijn je misschien 38 jaar. En dan zie je. Dus het is hey. Maar we gaan daar nou niet. Want dan kunnen we eindeloos over discussiëren. Natuurlijk,
1: ja, we kunnen heel het verleden natuurlijk

0: maar heel weinig zijn die daaraan kunnen typen van bakjes.
1: Dus dat, ik denk dat ook. En elke keer ook, als je dat, maar ik ben zelf ook wel met muziek bezig, en je komt uiteindelijk kom er wel terecht altijd bij die vette beat van een Eto weten. Dat blijft altijd toch wel...
0: Ik weet niet of dat natuurlijk met de leeftijd te maken heeft, of met, maar die een boom.
1: Ja, die een lange boom, hè. Die lange boom, hè. Het is dat, hè. Dus
0: dat
1: ja.
0: Dat deelt zo lekker na, die onderbuik.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, dag Maarten.
2: Hallo.
0: Lekker.
1: Oh, maar nu zijn we toch een beetje gerust. Dus we gaan een plaatje opzetten en dan gaan wij horen wat dat er allemaal om de hand was door straks.
0: Ja, maar die vreselijke verhalen. Ik mag er niet aan denken. Gruwel.
1: Oké, het nummertje komt eraan, zo'n luisteraars. We gaan verder met Warehouse Manifesto. Als dat nummertje gekomen, maar het komt eraan.
0: Is het nu een Iers label? Of wat is het nou? Of
1: het is opgericht in Londen. Het is opgericht, door een Ier. Dus je kunt zeggen dat het Londen is, maar het is een Ier. En hij woont nu terug in Ierland en hij brengt daar verder die platen uit in Ierland. Dus het is misschien, laten we zeggen dat het dan Iers is. En hij noemt ook Gavin McDonough. Dat is wel vrij... Zou zelfs Schots kunnen zijn.
0: Ik wil juist zeggen, maar die zijn ook over aan het onderhandelen over onafhankelijkheid van, hè, dus...
1: Ja, dus...
0: En Bart is ook aan het onderhandelen over onafhankelijkheid van...
1: Maar dat is de stoutrik, hè.
0: De begroting klopt niet, Lotte.
1: Nee, dan gaan we subiet over hebben over de begroting, beste luisteraars. Maar allez, anyway, we gaan... ik denk dat het nu gaat komen. Ah. Anyway, Young Rebellion, Warehouse Manifesto, beste luisteraars.

0: Ja, ja. Dus we gaan switchen, hè, want een uur is genoeg van deze. Natuurlijk, hè, het is van begin tot einde is het wel die sound.
1: Ja, het is echt die stijl.
0: Het is die stijl, hè. Bass junkie stijl.
2: Ja, de vroege jaren DMX, welke labels zitten er nog? Panic tracks en zo. Ja. Ik zal eens een special doen met niks, met allemaal van die oude, vorige eeuwse Britse.
0: Ja.
2: Er zit wel wat cyborg toestanden tussen.
0: Ja, en dat komt altijd terug. En dat is het graven aan electro, hè, vind ik. En vind ik nog altijd van, toen was dat futuristisch. En nu is dat nog altijd futuristisch. Dat blijft futuristisch.
1: Dank u, Kraftwerk. Dank u, gewoon herkens.
0: En ik heb ook het gevoel, Jan, dat techno is mainstream gegaan. De laatste 10 jaar, dat is mega mainstream gegaan, techno. Dat vroeger was dat marginaal. Ik heb nog genoeg feestjes gezeten. Als daar één meisje was, dat was een meisje toen. Hè.
2: Wacht. Is dat de graad van marginaliteit? Hoeveel meisjes?
0: Nee. Nee, het feit gewoon, ja, nee, dat was eigenlijk wel de graad van marginaliteit, ja, inderdaad.
2: Maar de muziek!
0: De muziek was geweldig, hè, toch? De muziek
2: was geweldig.
0: Nee, maar ik wil gewoon...
2: Bleven die meisjes toch?
0: Ik wil het even over wat hebben we dan nu. Nu krijgen we dan zo die meisjes dan te zien, maar die stonden nu achter die een boot. Allee,
2: als die al niet betaald worden voor te swingen met...
0: En wat mij altijd een klein beetje... Allee, dat ligt maar niet... Ik gun iedereen. Hè. Iedereen mag een DJ zijn. Maar als ik het hoorde, was vroeger... Was er een mannenwereld en de vrouwen kregen dan geen kans. Want het ging dan altijd over de uiterlijk en dit en dat. En dan, nu zijn we dan zover gekomen dat techno mainstream is geworden. En dan zien we heel veel vrouwelijke DJ's. En dat vind ik dan ook geweldig. Hè. Ik gun dat allemaal toe. Maar... Soms ligt de nadruk dan heel hard, vind ik, soms op de mainstream, hè, op de grote festivals, de festivals waar je €100 moet betalen voor die mannen te zien. Dan ligt de nadruk precies iets meer op het uiterlijk van die DJ dan op hetgeen dat hij brengt.
2: Is dat niet een teken aan de wand van deze tijd?
0: Of van
2: het menselijke ras?
0: Ja, maar je tegenwoordig hebt ook heel veel op festivals dat er meer influence DJ's mogen spelen, maar die kunnen niet echt goed draaien. Maar omdat die duizenden en duizenden volgers hebben, is dat dan interessant voor de organisator om die mensen een platform aan te bieden, want ja, die hebben toch...
2: Die hebben ook heel veel hoge kosten met al die regelgeving en toestanden.
0: En alles draait om geld, want uiteindelijk een feestje geven, dat is allemaal niet meer zo simpel. En,
2: Het is dat.
0: En dat is een beetje jammer. En ik heb nu het idee, want ik was aan het uitweiden, we zijn dat nu aan het meemaken met elektro. Ik heb het idee dat elektro... mainstream voor worden, stilletjes aan.
2: Oeh, ik ga mijn collectie nog niet wegdoen.
0: Nee, ik zou ze zeker niet wegdoen, want ik heb echt het idee dat het volgende is. Want alles switcht, hè, alles gewoon. Hè. En we hebben nu al heel lang die techno gehad, dat is nou toch al 10 jaar dat dat vol en bak aan het gaan is. En ik heb het idee dat nu elektro toch wel... Allee, ik zie dat soms op sommige vlakken. Er worden al wat meer zo DJ's wel naar voren geschoven. Op de grotere festivals, hè. Dus ik denk wel dat gaat komen.
2: Het wordt tijd dat we nog eens een feestje organiseren.
0: Sowieso is dat. Dus ja, anyway, ik denk dat we nu gewoon afsluiten.
2: Wacht, ik heb nog iets over die picture disc en zo. Je bent er nu nog een testpersing, zelfs een witte picture disc testpersing aan het spelen. Op hoeveel exemplaren brengt die man dat dan uit? Ja. De picture disc is... Ik ken de prijzen niet meer van buiten, maar dat is een smak meer. En omdat dat dan weer kwijt te geraken aan de markt... Ja.
0: Maar ik denk ook wel dat het is geen onbekend label. Het is een label dat wel deur aan het komen is. Maar hij was ook heel blij om ze allemaal te kunnen verkopen. Want hij was echt wel blij dat ik in één keer ineens heel die dingen... Dat ik had zoiets van, joh, verkoopt ze dat maar allemaal. Wat zou het zijn, jongen? Zou het toch 300 zijn? Ik weet
2: 300
0: niet.
2: Exemplaren?
0: Ik denk 300 toch wel. Ik durf dat wel wat gokken. 500 is wat veel, hè? Maar ik denk...
2: Vroeger ging het over duizenden.
0: Ja, maar dat is ook allemaal gedaan, hè? Ja. Dat is, hè? Dat is toch rare tijden, hè? Dat is, hè. Maar het zijn ook gekke tijden, hè. Sowieso, ja, ja. Sowieso.
2: Wij voelen ons helemaal thuis.
0: Ja, ja. Maar anyway, ik hoop dat de luisteraar er wat je aan gaat. Ik wil nog een paar
2: Ik kan dingen... vast wel.
0: Ja, ja, ik ben blij. Ja.
2: Dus het is al heel fijn om een Tomislavski achter twee pick-ups en een mengpanel te zien staan.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Dat,
0: ja.
2: Dat moet er eigenlijk komen zien. Dus, ja...
0: Het is
2: een influencer, maar achter de knoppen. En die energie spat zo van jou af... Ja, op die manier influence je dan.
0: Dat blijven we doen. Hè. Ja, en door trouwens, dat wil ik nog zeggen, omdat je vijf jaar geleden terug begonnen met dat en dat. Ondertussen zijn ik mijn skills nog wel aan het verbeteren. En ja, ik denk volgend jaar een feestje en zo, hè. Zo van die dingen. Hè.
2: Volgend jaar?
0: Ja, ah, ik volgend jaar.
2: Niet deze, maar, zwart.
0: Ja, omdat ik heel veel kosten al heb deze jaar. Want als je 50 jaar bent, dan moeten ze dingen doen. Ja, dan moet je nog een dokter en zo. Hè. Dan moet je dingen laten checken. En dat
2: gewoon
0: dan...
2: negeren.
0: Ja, dat kun je ook doen, maar dat gaan we dan weer niet doen. Want ja, dat gaan we niet echt doen. Anyway, dan gaan we switchen. Ik heb hier nog iets heel graaf. Ik kan dat opzetten. Dat is... Maar jongen, deze even op zijn centraal stijl. Deze is het geweldige... Daar ben ik ook mega fan van. Maar dat mens, die gaat al heel lang mee. Het Return to Disorder label. Van Berlijn, van onze beste Helena Hauf. Ik vind die nog altijd geweldig, Helena Hauf. Ik vind dat die... Ik vind die wel graaf.
2: Dat is een van die mensen die de techno-scene heeft helpen openbreken.
0: Helena Hauf, die toch wel qua electro was, die altijd graaf. Die is totaal tegen social media. En die speelt alleen en enkel en alleen vinyl. Dus daar denk ik dan dat u wel erin kan vinden. Hè? En deze is denk ik een van de listers, ondertussen wel twee minuten oud. De artiest noemt Defect. Waarschijnlijk zullen we hem kennen. Defect.
2: Ja, Defect is ook een label.
0: Ja, maar het is dus een artiest. Het is een artiest. En we gaan rusten. Hè. Hier, we gaan het open zetten.
2: Nou, we blijven in de electro-sfeer. Oké. Okay.

Deze geef ik even mee. Dat is de Liste Metroplex. Dat is uitgekomen. Die nog niet zo lang geleden. Een paar weken geleden. Dat is, ooit is dat op, denk ik, een verzamel geweest. Dat was een nummerke van Model 500. Dat noemde IDLY, denk ik. En dat heeft hem dan nu uitgebracht op zijn eigen labeltje, op Metroplex. Met een remix van DJ Stingray, dat hoorde nu hier op de achtergrond. Dan een remix van F. Jaak, die ik eigenlijk beter vind. Maar dat is techno en dat zullen we jullie besparen. Dat is voor als je nou een feestje komt, dan gaan we dat horen. Maar ik ga nog wel even die plaat omdraaien voor de originele te laten horen. Want ja, de tijd gaat zo snel. Hè. Zo gaan we even doen. Zo. En dan kan je eerst die plaat omdraaien. En dan gaan we zien dat we even origineel. En dan gaan we daarna opengooien. En dan zo is het origineel. Oh ja, dat is misschien wel goed voor de overgang zo meteen naar Wave.

0: reflectie toen.
1: Ja, op Planet E.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, Planet E is een van de eerste elektroplaten die in Beatscapes ooit zijn gedraaid geweest.
1: Ah, serieus? Ja.
2: Beatscapes End 97. Ja. En deze plaat is een jaar of anderhalf jaar ervoor uitgekomen.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat was de eerste, hè, want je hebt daarna nog de picture disc van Flixie. Ja, dat moeten we eens. Dat is volgens mij is Ectomorph samen met ofwel Gerald Donald ofwel met James Tinton. Een van de twee van Drexia. Dat is het verhaal achter deze. Maar de ene is al dood, dus we weten dat niet. Is trouwens over rest was het een verjaardag van James Tinton. Maar ja, dat blijft een grave plaat. Hè.
2: Ja, ja, dat is heel aangenaam. Ik dacht dat hij heel hoog in de top 50, van Electro top 50 van dat jaar is terechtgekomen dat ik die heb gekocht.
1: Ja. Ik kan het geloven. Het is bijna gedaan, Jan.
2: Wat heb jij nu in de laatste half uur gedraaid?
1: Ja, in het laatste half uur moet muziek muziekwitje zijn, dat kan ik nadenken.
2: Nee, klinkt echt heel goed.
1: Ja, klinkt goed. Oké. Dus we hebben die Metroplex, we hebben de Collen laten weten. Dan hebben we dingen, Detroit in Effect, samen met Island TRL.
2: Ik heb ze live gezien in Rotterdam toen.
1: En cool.
2: Ja, Island TRL is wel heel... Het is heel netjes, hoor.
1: Ah, ja, ja. Georganiseerd.
2: Die live was zo... Ja, strak en zo juist.
1: Ah, ja.
2: Oh, ja, bon. Ja, we hebben in Scheldtampen toch wel regelmatig kunnen meemaken ook.
1: Hè. En heb je geamuseerd? Want dat draai je het dan om, hè?
2: Ja, toen was er al veel aan het opnemen natuurlijk voor Beatscapes en zo. Ja, dat is toch wel uitgesmeerd. Dus 3 dagen elektronische hoogmis in Rotterdam.
1: Maar Detroit Effect komt heel veel naar Europa tegenwoordig. Het draait enorm veel. Dat is elke week precies dat je die zin overvliegen. Ik zie je niet echt overvliegen, maar... Maar die doet heel veel gigs. Portugal, Spanje, Nederland. Ja, echt wel goed. En ik vond het een goede plaat. Dan heb ik ook een paar platen gespeeld van Serge Geisel. Dat is een Berlijn. En dat was op Perbit Records. P-R-B-I-T Records. En dan heb ik nog een ander plaatje ervan gespeeld. En dat was van Transpak. En dat is een Hollander. En die riept keihard Kraftwerk. En dat was ook op Perbit Records. En dan heb ik ook nog eens Ox 88 gespeeld met Direct Drive. Maar dat heb ik gespeeld. Oh, dat je er juist zei misschien. En dat is terug gerepressed geweest op...
2: Met een iets andere mix dan, denk ik.
1: Nee, Direct Beat Classics.
2: Oh.
1: Ja, hetzelfde, maar het was wel op 45 geprest.
2: Vet.
1: 45.
2: Dat is wel nodig, want die waren zo vet geperst toen. Ja. Die naald gaat zo heerlijk heen en weer.
1: Ja, en die Direct Drive, die origineel wilde, daar vragen ze weer belachelijk veel geld voor. Dus dacht ik van, ja, ik koop hem opnieuw. Hier.
2: Ook weer een van die eerste Beatscapes platen.
1: Ja. En ondertussen zijn de heren van...
2: Moeilijk te stoppen energie. Ja,
1: maar dat is goed. Dat is van de ene energie naar de andere dat we gaan. Het is eigenlijk een
2: goeie plaat.
1: Een ontploffing van energie.
3: Wave alert.
2: Een mixture.
1: Er mag de jeugd een puntje aanzuigen, zou ik zeggen. Van die energie dat hier nu in die studio hangt.
2: Radio Centraal, 106. Ja. Dat straalt er vanaf.
1: Ja, we gaan deze even. Dan kan onze vriend Lieve dat hier alles voor die geïnstalleerd. Dus dat komt wel goed. Jan, wilde jij nog iets zeggen?
2: Hartelijk bedankt.
1: Dat was heel gerecht. Bedankt voor mij een forum te bieden.
2: Bedankt, Radio Centraal.
1: Om mijn aangekochte plaatjes toch nog eens te spelen.
2: Dat was zeer de moeite. Ja.
1: Oké, dankjewel.
2: Zoveel dingen die ik... Ja, nieuwe dingen die ik dan toch
1: ontdek.
2: Ik ben echt zo fossiel geworden. Het zit echt wel vast in mijn gesteente. Ja. In mijn groef. Zo. Ja. Maar wacht even. Hè. Wacht, ik ga misschien volgende week of zo... Oh, misschien komt er Middels Boogie van. Wacht.
1: Middels Boogie, dan kom ik... Ja,
2: maar ik weet niet of dat die... Ja, zwart. Volgende week is volgende week.
1: Dus de mensen weten niet meer dat er volgende week gaat gebeuren. Dat kun je nog niet zeggen.
2: Nee, voor hetzelfde geld is dat de nachtmachine. Of neemt Wave Frequency nog een uur over of zo.
1: Oké. Dan gaan we afscheid nemen.
2: Kunnen heel veel dingen.
1: We gaan afscheid nemen, denk ik dan, hè?
2: Ja. Ja. Merci voor het luisteren. Merci, Tommy Slavski.
1: Graag gedaan.
2: Tot gauw.
1: Snel, hè. Groetjes, hè. Joehoe. Doei, hè. Dag.

Alright, we zijn vertrokken voor een, wederom een aflevering van uw favoriete donderdagavondprogramma. Toch zeker dat programma dat tussen 9:30 en 10:00 loopt. Met Chris hier achter de micro en Lieve achter de draaitafels en het mengpaneel. We zijn donderdag 17 september 2026 en we hebben weer een heleboel voor jullie in petto. Nieuw en oud werk in de wavesfeer, new wave, IBM, gothic, electro, industrial, noem maar op. Dat krijgt u allemaal tijdens dit programma. We gingen trouwens

We zijn al van start met een prachtig nummer van Enzo Kreft. Dat is een nieuw nummer. Tweede dat hij op ons loslaat van een cd die nog moet uitkomen, want we verwachten hem in 2027. Synthetic Future, The Collapse of the Human Domain gaat die cd noemen. Hij schrijft er een hele tekst, we hebben het nummer toegestuurd gekregen, een hele tekst bij. Het is een heel verhaal, alle cd's zitten in één verhaal en de laatste zee is het ontsnappen uit het systeem, dat niet meer mogelijk is, dat we gevangen zitten en leven binnen een zelfregulerend systeem. En zo zal er beslist, misschien dat we hem nog eens moeten uitnodigen, lieve, naar de studio, meer over kunnen vertellen. We speelden Escape, veel prachtig nummer, 2027 komt die cd pas uit. Dan 5 Question Marks en Product met La Scorta, de dry edit van Disco LP uit 2021. En het laatste was In the Nursery met Twins, een nummer uit 86.

0: Wave frequencies hier op Centrale kan niet stuk. We speelden drie keer Italiaanse bands. Het laatste was Roer met het nummer Pasolini Mishima. Ik ben even aan het... de meeste mensen zullen wel kennen. Pasolini, Pier Paolo Pasolini, bekend van Salò. Die film, die arthouse film, een verfilming van een boek van Marquise de Sade. En Yukio Mishima, Japanse schrijver in het naoorlogse Japan. Waarom ze die titel gebruikt hebben, Pasolini Mishima, daar moeten we ons misschien niet zo meer in verdiepen. Weten we eigenlijk niet. Het is in ieder geval een track die je terugvindt op de Live Rough Tracks LP 2026 van dus de Italiaanse band Roer. Daarvoor Sons of Science met Way of Life, terug te vinden op de Dance Mechanica Italian Synthwave volume 2 LP 2012 en ook op een cassette onder de naam Nuclearte uit 1987, The Various Tendencies tape. En het eerste was Dada Degrado Impulso Elettrico van een CD'ertje uit 2025 Forma 21. Lieve, heb je al iets klaarstaan? Misschien even de duistere kalender, lief, als daar nog tijd voor is.
1: Ja.
0: De duistere kalender. Deze zaterdag 19 september is het zover. Gradual Isolation komt voor de tweede keer optreden. De eerste keer was voor de lieve zijn verjaardag. En deze keer is het hier voor iedereen in Bar Bakkeliet aan het Laar. Gradual Isolation. Allen daarin. Het is een klein barke, dus zie dat je er op tijd bij bent als je het concert wilt meemaken. Er is ook exclusief nog platenverkoop van deze geweldige LP. En de nodige omkadering met wave muziek. Dus deze zaterdag. De Marquis, die is er ook nog altijd. De Marquis Club Night in de Almozen hier ook deze zaterdag. 23.09, Light Asylum in de Botanic. En dan het weekend erop, ja, Bar New Wave. Daar kun je niet naast kijken in de steurzender. Dus 25.09. En dat is het wat, denk ik. Liva.
1: Ja.
0: Muziek.
1: Nog een nieuwe release van Linear Movement, Due to You, The Reimagined Version.

0: En dat is nog steeds daar, Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. U kreeg Linear Movement, Belgische band. We speelden Due to You, de reimagined version. Die vind je terug op Bandcamp. Ja. Een herwerkte versie van een oud nummer, lieve, van deze Belgen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Black Snow in Summer, nog een Belgische band die, denk ik, afgelopen weekend of het weekend ervoor hun laatste optreden hebben gegeven. En daarmee stoppen, spijtig genoeg.
1: Ja, ze stoppen in december, dus ja, nog een kleine kans misschien. Ja. Wie weet.
0: Ze hebben ons in ieder geval die prachtige 12-inch Lost Feelings bezorgd. Op ons losgelaten. Lost Feelings uit 2021. En ja, we zijn wel trots dat we die band hebben kunnen zien en hebben kunnen zien optreden. Zijne Griff met Run van de Ashes and Diamonds LP. 1980 was het laatste nummer. En dan laten we nu Cunning Toy op los.
2: Wave Frequencies.

Ja, en ik heb weer een kleine tattoetje bij op mijn duim hier. Dat is het eerste nummer in het rijtje van 3. Om dan vervolgens over te gaan naar een ex-lid van Ministry. Dat je waarschijnlijk ook al gehoord aan de harde sound die we speelden. De basplayer Paul Barker heeft zijn eigen groep Lead Into Gold. We speelden Idiot, een 12-inch uit 1988. En het laatste was Minimal Synth van Portray, het Japanse band. We speelden Elaborate Dummy, een flexie uit 1984.

0: prachtige, donkere, gothic, darkwave sfeertje van een Belgische band rond Jonathan Verstrepen, Velvet Mist uit 2022 ondertussen. We speelden het prachtige Scars en dat vind je terug op een 12-inch Visitation. Daarvoor een nieuw Romantics New Wave nummertje van Native Europe, Stay With You van The Searching for an Orchestration LP uit 1983. En we gingen van start met Borghesia Graffiti nummer 2. Graffiti nummer 2 meer bepaald. Is van een cassette uit 1984. En Dark Entries heeft het heruitgebracht in 2012 op de LP Clones. Prachtige LP van Borghesia.
1: Wave frequencies.

0: Alright. Oei, is al aan het spelen, lief, het volgende. Maar enfin, we zijn toch zo goed als we nog 6 minuutjes zie ik aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Het was weer tof om hier plaatjes te kunnen komen brengen. U kreeg nog wederom een dikke, vette tattoo, deze keer geplaatst op mijn rechterduim. Opgevolgd door Factory met Carnivore van die verzamel-LP Awaken uit 1987. Het laatste World Interrupted met Twisted Tale van de cassette Deception Follow Me uit 2021. We danken jullie nog om te luisteren naar Wave Frequencies. Volgende week zijn we terug, lieve.
1: Ja, en volgende week.
0: Waarschijnlijk volwaardig. Of,
1: Ja,
0: volwaardig terug met z'n tweetjes. Geniet nog van je avond. We zien elkaar op Gradual Isolation deze zaterdag in Bar Bakkeliet. En vergeet Bar New Wave niet, 25-9. Bye bye, we gaan eruit met dieven zoals wij.

0: Een gouden ouwe van The Wipers uit 1980. Uit hun debuutalbum Is This Real? Return of the Red, hoorde u. En sommige muziekliefhebbers kennen het nummer ook van Nirvana, omdat Cobain een gigantische fan was van The Wipers. En zij coverde het nummer in 1992 op het tributealbum 8 Songs for Greg Sage and the Wipers. En op deze plaat vind je ook een fantastische versie van Hole Met Over the Edge. Ook een topnummer van de Wipers trouwens.
1: Oké. Ja, het is donderdagavond. We hebben net de donkere, maar steeds fantastische beats van Wave Frequencies gehad. En straks is er de muziekgeschiedenisles in de Magic Mushroom. Maar daartussen zitten wij, de twee soeboerkes van Centraal, met ons wekelijkse lekkers. Dus welkom in de nieuwe Potage du Jour, aflevering 43 vandaag.

Verscheen op volume 6 van The Desert Sessions, Black Anvil Ego. De groepsnaam, ja, en opgenomen onder de groepsnaam Aliens, sorry, ik was even in de war. In de Rancho de la Duna studio, Josh Homme, die startte natuurlijk met de Desert Sessions na het uiteenvallen van Caius, waar hij natuurlijk medeoprichter, mede-songschrijver en natuurlijk ook de vaste gitarist van was. Desert Sessions is een wisselend collectief natuurlijk met allemaal muzikanten uit die scene, uit de stoner en desert rock scene. Take Me to Your Leader hoorde u, en dat verklaart ook de groepsnaam Alien van dit nummer, want dat zou, ja, in een slechte B-movie, een sci-fi movie, het eerste zijn wat die aliens zeggen, hè? Take me to your leader.

eerste Antwerpse bijdrage vandaag in Potage du Jour. Er komt er nog één trouwens. Namelijk de groep nu, de Valerie Solanas. En eigenlijk wel een interessante groepsnaam trouwens, want Valerie Solanas was een echte persoon. Was de schizofrene, paranoïde, radicale feministe die een aanslag pleegde op Andy Warhol. En ook op de kunstcriticus Mario Amaya in The Factory, die er toevallig ook rondliep. Warhol overleefde de drie kogels in zijn lijf, maar genas eigenlijk nooit volledig van de verwondingen. Hij moest nog met een corset rondlopen voor de rest van zijn leven. Maar ja, dit allemaal terzijde. De Valerie Solanas zijn Michael of Michael Brijs, Philip van de Bril, Diederik van Reemoorteren, Tom Tiest en kunstenaar Bert Lézy. Die trouwens ook altijd aanwezig is bij de live optredens om een grootse tekening of schilderij te maken tijdens de set. Ja, ja. En hij verzorgt ook het artwork van hun albumhoezen. En ook dat van Centraal trouwens, want ook onze logo's zijn gemaakt door Bert. Ja. Past helemaal in het kader van uw muziek, die elementen van jazz, blues, avant-garde, spoken word en satire samenbrengt. Een live optreden, ik heb ze één of twee keer live gezien, is stevast altijd een totale ervaring. Ja. U hoorde Strange Goings On en dit was de allereerste vinylrelease van de band. Het verscheen op 21 april 2012, speciaal voor Record Store Day en werd ook gelanceerd in de Antwerpse platenzaak TuneUp Records. Ja. De oplage die was gelimiteerd op 300 stuks en volgens de Hoes heb ik nummer 254. Mm-hmm.

Maandag begint officieel de herfst, maar de afgelopen paar minuten was het toch nog even hoogzomer op het Griekse eiland Samos met Greg Foad, Socratis Votskos en de Giorgio Papatrio. Uit LP Impressions of Samos hoorde u hedendaagse Europese jazz vermengd met traditionele Griekse volksmuziek. The Golden Jackals of Samos.

0: dat en stond een blouseke, dat moet wel kunnen, Sven.
1: Absoluut.
0: Ja, deze keer kreeg u John Lee Hooker te horen met het nummer No More Dogging. En dit klassieke rhythm and blues nummer werd in 1952 geschreven en opgenomen door Roscoe Gordon. Ik had van die man nog nooit gehoord, Roscoe Gordon, maar hij blijkt door zijn unieke pianostijl eigenlijk onrechtstreeks de grondlegger te zijn van ska en reggae.
1: Oké.
0: Dus het nummer werd meermaals gecoverd door artiesten als Johnny Winter, Colin James, Zizi Hill en dus ook door deze John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En hij nam het nummer verschillende keren op, maar zijn bekendste versie is uit 1960 op de LP That's My Story. En het is ook die versie die u hoorde. No More Dogging, wat zoveel wil zeggen dat de grens is bereikt in zaken oneerlijkheid en vreemdgaan. Met andere woorden, een krachtig nummer over zelfrespect en het trekken van een duidelijke streep als iemand je slecht behandelt in de liefde. Goed gezegd.
1: Goed gezegd.

Chillen. Ja, zijn leven heeft hij net zelf verteld in My Story, dus niets aan toe te voegen, zou ik zeggen. Wel een wat atypisch nummer, wat meer Chicago blues invloeden dan zijn gebruikelijke en overbekende Bo Diddley beat, die, waar hij ja, zijn signature beat. Ja, ja, inderdaad. Ja, wat kan ik er nog over zeggen? Uitgebracht in 1960 op Chess Records. Bo Diddley was dat met My Story.

0: Opgericht in 1965 in Los Altos, California, deze legendarische Amerikaanse rockband, de Chocolate Watch Band. En lang waren ze niet actief in de jaren 60, want ze maakten maar 3 LP's tussen 67 en 69 op het label Tower Records. No Way Out was de eerste, The Inner Mystique en One Step Beyond. Maar in 1970 stopte ze ermee en in 1999, okay. Dus dat is toch wel bijna...
1: Dat is 29.
0: Ja, en kwamen ze terug bij en maakten ze nog 2 albums.
1: Okay.
0: Nu, de band die stond eigenlijk zo'n beetje bekend voor hun rauw en energiek geluid. Vooral ook door die fuzzgitaar, die zo net ook hoorde in het nummer op de achtergrond. En dan vooral in de genres een beetje garage en psychedelische rock. Maar dat kwam eigenlijk ook een beetje door hun producer Ed Cobb. Bekend van de hits als Tainted Love, dat hij schreef voor Gloria Jones, hebben we ook al eens laten horen in het programma. En het nummer Dirty Water voor de Stendels. Dirty Water van de Stendels. Zelfs de Kreuners hebben dat gecoverd, hè, met vuil water, geloof ik.
1: Ja.
0: En dat gaat dan over, in plaats van Boston, over leer.
1: Ja.
0: Maar deze Ed Cobb voegde al eens wat geluidseffecten toe aan de nummers van de Chocolate Watch Band. En soms verving hij stiekem de bijdragers van de bandleden door die van studiomuzikanten op de officiële opnames. Dus het was een charrel.
1: Ja.
0: Zo ook waarschijnlijk ook op het nummer dat u hoorde, Dark Side of the Mushroom. Een overduidelijke referentie dus naar de drugscultuur van die tijd.
1: Ja.

0: hypnotiserende folky krautrock met een flinke 70s vibe, vind ik persoonlijk toch. Van Jeff Barrow en zijn band Beak, uitgebracht in 2018 op hun derde album Beak 3. Die albums hebben allemaal een bekje meer, dus de eerste had er eentje en de laatste vier. When We Fall. Beak, die bestaan ondertussen niet meer, gesplit in 25, omdat Jeff Barrow zich met andere projecten wilde gaan bezighouden. En een van die projecten blijkt nu een film te zijn, Game, die komt binnenkort uit in de cinema. De film wordt omschreven als een rave thriller. Ik weet niet wat ik mij daarbij moet voorstellen. Maar onder andere Jason Williamson, die u wel kent als de rapper en de frontman van Sleaford Mods, die gaat daar zijn eerste filmrol in spelen. Jeff Barrow die schreef een verhaal voor die film en het is dan omgezet natuurlijk in een scenario, in een screenplay door Rob Williams. En binnenkort dus in de zalen, ook hier hoop ik, in de cartoons misschien, I don't know.
1: Kunnen we eens samen naartoe, Sven?
0: Ja.
1: Ik heb het altijd, in het begin had ik een heel dubbel gevoel bij Beak, toen ik de eerste nummers hoorde. Uh-huh. En het is eigenlijk door jou, door meer naar die platen te luisteren, uh-huh. Ik vind het gewoon fantastische platen, hè? Ja. Ondertussen. Maar het heeft mij wel wat tijd gekost om dat te ontdekken.
0: Acquired taste.
1: Yes.
0: Ja. Zoals olijven, dat moet ook leren eten.
1: Voilà.

0: Sinds 2017 is deze Belgische-Nederlandse band bekend om hun stevige mix van psychedelische retro-rock, trance blues en indie grooves. En ik zei het er net nog tegen Sven van, ja, als jullie dus nog nooit eigenlijk drugs genomen hebben, dan heb je toch wel zin om dat eens te proberen.
1: Dat was wel voor uw rekening.
0: Ja, dat is mijn persoonlijke. Maar ik heb natuurlijk dat ooit wel geprobeerd. Ja. Dus

0: Ik spreek een beetje uit ondervinding. Nu, ik heb het over de groep The Wild Century. En wie zijn dat? Onder andere, dat is Stan Aert, die je misschien wel kent van andere bands als Stanson of Stansoon. Of in samenwerkingen met Big Dave, zoals in 44 Rave. Ja, trouwens, een fantastische band ook.
1: Ja.
0: En ja, in deze band neemt ook Stan in de gitaar ter hand en neemt ook de zang voor zijn rekening.
1: Ja.
0: Op de debuut-EP Raga Blue uit 2018 alweer, waaruit ook dit nummer Broken Hearted Woman komt, werd dan ook begeleid eigenlijk door Bert Mulders op de sitar, Renaud Lessier op elektrische bas en op drums Elmore James van Dodewaard. Ik vermoed dat dat de Nederlandse bijdrage is binnen de band. Maar ondertussen is de line-up en de muzikale richting wel grondig veranderd en verbreed, maar Stan blijft de constante.

0: Dave Eugene Edwards, 16 horsepower, woven hand en tegenwoordig dus ook solo. Mercurial Silence heet zijn recentste album, uitgebracht nog niet zo lang geleden, einde mei van dit jaar. Wij hadden hem op optreden gekocht, dus wij hebben hem eigenlijk voor uitkwam officieel. We hebben er één nummer is van gedraaid, denk ik. Kom nog wel eens terug. En is de solo werk tegenwoordig verwerkt tijdens een donkere teksten, zoals die er altijd zijn. Flaar de 16 horsepower, dus de gitaren en de snaarinstrumenten die hij typisch gebruikt, met darkwave en industrial. Hij is er momenteel mee op tour en op 21 november doet hij de Botaniek in Brussel aan.
1: Waar wij ook bij zijn.
0: Ja, absoluut. En het is een namiddagconcert, wat ik ook wel speciaal vind. Ik ben benieuwd. Maar de reden waarom dat we vanavond nu per se nog eens een nummer van 16 horsepower gedraaid hebben, Sis, u hoorde trouwens het fantastische Splinters.
1: Een van mijn favorieten trouwens.
0: Ja, heeft nog een andere reden, hè, Sis?
1: Ja, Sven, want eind oktober van dit jaar gaan we een special presenteren in Potage du Jour rond 16 horsepower boven eind en het solowerk van David Eugene Edwards. En het zullen inderdaad specialetjes zijn die we ten gehore zullen brengen. Bovendien, ja, Sven, jij bent de tech wizard, dus jij gaat u al uw skills bovenhalen om de uitzending te voorzien van speciale montages en jingles. Ja. Dus alvast iets om naar uit te kijken.
0: Ja, we gaan zien, hè, met die skills allemaal.

0: Sven, jij denkt nu waarschijnlijk die CD's music al helemaal het spoor bijster, het thema van de film Chariots of Fire, waarom toch? En dan nog op 45 toer in plaats van 33.
1: Ja.
0: Nee Sven, ik ben niet van het paadje, want er is een reden voor, namelijk de LP van de maand.
1: Yes.
0: En dat is nog steeds 12 Golden Country Greats van Ween. En toen ze die plaat 30 jaar geleden opnamen, zijn enthousiaste producer allemaal goed en wel. En natuurlijk topplaat heren,
1: ja.
0: Maar er staat geen hit op. Dus kwamen Dean en Gene op de proppen een paar dagen later met het geweldige en hilarische nummer I'm a Japanese Cowboy, dat ze in snel tempo afleverden. Klein probleempje echter, want de melodie leek in verre op Chariots of Fire van Vangelis. Maar ook dat probleempje werd snel opgelost, want ze hebben de credits gedeeld met Vangelis.
1: Oh, jongen.
0: Met dit nummer dus, I'm a Japanese Cowboy, sluiten we onze aflevering van Potage du Jour af. Tot volgende week en nu allemaal meezingen.
1: Ja, tot volgende week.
2: Like a Japanese cowboy.

Goedenavond. Binnen een kleine 2 uren kan ik eindelijk mijn bushhat weer voor een hele tijd opbergen en komt er iets anders op het menu dan kangaroo steak. Want tegen het einde van deze aflevering van de Magic Mushroom zal ik er mijn volledige Australische oogst doorgejaagd hebben. Ik ga er ineens aan beginnen, want er zit veel muziek in deze uitzending. Dat is wel eens anders geweest.

Het begon rustig en melodisch, maar bij de Magic Mushroom duurt dat gewoonlijk niet lang. U hoorde CD Jesus met 3 Million Light Years, waarin ik op een bepaald punt echo's van Budgie meende te ontwaren. We zitten overigens nog steeds in Melbourne, muzikaal gezien de grootste stad van Australië. Het trio Lex Waterreus, Mark Simpson en Paul Crick bracht in 2014 een eerste album uit dat gewoon CD Jesus heet. Daarna zijn er nog 9 gevolgd, met als meest recente de LP Hell Yeah van eerder dit jaar. 3 Million Light Years staat op Polaris Oblique, een LP uit 2018 die ook als CDR te krijgen is. Ik neem aan dat het een beroep is dat niet op de lijsten van de lokale VDAB voorkomt. De volgende act op mijn playlist heet Bone Cleaner. Veel valt er niet over te vertellen. Ze hebben maar 1 release, bestaande uit 5 files, die in april 2023 werden opgenomen in de Black Lodge Studios en in juli op Bandcamp werden gezet. Bone Cleaner bestaat uit gitarist El Garcia, zanger en bassist Michael Carlisle en drummer Jordan Styx, ex Seasons Tomb en Unimus. Carlisle speelde ook bij Seasons Tomb en had verder ook nog banden met Cybergrind Australia, Martyrs Shine en Mortification. Dit is Bone Cleaner met Bone Cleaner uit de EP Bone Cleaner. Lekker gemakkelijk.

Met Shroom Doom zijn we afgestapt van de bong en overgegaan naar de paddo's. Zo komt een mens nooit op de begane grond terecht natuurlijk. De makers noemen zich Holy Serpent en kwamen begin 2014 samen. Over de juiste bezetting bestaat wat twijfel, maar wie er vanaf het begin bij waren heb ik wel kunnen achterhalen. Bassist Michael McPhee, gitarist Nick Donahue en zanger-gitarist Scott Pemberthy. Verder vond ik nog een bassist, David Bartlett, die erbij zou gekomen zijn in 2015, en drie namen van drummers. Braden Becker, vanaf 2022, Richard Orr, van 2014 tot 2022, en Lance Leenbruggen. Ze brachten in totaal drie albums uit. Holy Serpent in mei 2015, waaruit het gedraaide nummer komt, Temples in september 2016 en Endless in oktober 2019. Ik neem dus aan dat Holy Serpent niet meer bestaat. Een kleine 8 kilometer ten noorden van het centrum van Melbourne ligt Coburg. Een leuk detail betreffende deze voorstad is dat de naam in 1870 veranderd werd van het oorspronkelijke Pentridge naar aanleiding van het bezoek van Prins Alfred, Duke of Edinburgh. Dat was namelijk de zoon van Prins Albert, de Duitse echtgenoot van koningin Victoria, die ook zijn naam schonk aan een bepaald type penisversiering. En beide heren waren, dat dacht u waarschijnlijk al, lid van het Duitse huis Sachsen-Coburg-Gotha, net als onze koninklijke familie. De bewoners van de stad wilden van de oude naam af omdat er vroeger het beruchte Pentridge-gevangeniscomplex was gevestigd. De toenmalige burgers schaamden zich daarover en vreesden waardeverlies van hun huizen. Nog een geluk dat ze zich niet Prins Albert genoemd hebben. Enfin, in dat Coburg werd rond 2016 het trio Brown Spirits boven de doopvont gehouden door Agostino Soldati, Ash Bushcomb en Tim Wold. Tot hun invloeden rekenden ze krautrock, jazz en funk. Ze nemen hun muziek thuis op een ouderwetse bandopnemer. Dat leverde tot nu toe 5 albums op, te beginnen met Brown Spirits uit 2017 en Volume 2 en Volume 3 in 2020. De eerste en de derde verschenen bij Clostridium Records en de tweede als LP op Lysergic Library, zowel als Soul Jazz Records, waarop ook de twee meest recente platen uitkwamen. Solitary Transmissions uit 2023 en Cosmic Seeds van vorig jaar. Uit deze laatste komt Fault Lines.

Dune Eater debuteerde in november 2017 met One-Eyed Samurai en breidde daar in september 2019 een vervolg aan met No Gas, No Good. Daaruit hoorde u La Brown. In 2022 werd de groep door Ripple Music uitverkoren om een LP op te nemen samen met Planet of the Apes in het kader van hun reeks Turn to Stone. En daarna heb ik eigenlijk niets meer gehoord van gitaristen Luke Robs-Robertson en Paul Anison, bassist Michael Cox-Coughlin, drummer Josh Eales en zanger Diesel Dolman. Ook de mannen van Monarchus begaven zich op het onzekere pad van de desert rock, wat zich weer spiegelt in de titel van het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Ze verbergen zich achter pseudoniemen als Spot, bas en zang, Queen Jean, gitaar en zang, Salts, drums en zang en Raz, gitaar. Na Monarchus uit 2017 en Two uit 2021 werd het heel stil rond de groep. Dit is Desert Ways.

Na al dat woestijngedoe gingen we wat vocht opsnuiven bij Ocean Lord, opgericht in Melbourne in 2019, nadat bassist Jason Kerr en gitarist en zanger Peter Wilmot samen een serieuze pot waren gaan pakken om zich te beklagen over hun dagjob. Hun muzikale smaken kenden weinig raakpunten, maar er was één muziekvorm die ze allebei konden appreciëren. Doom. In drummer John May vonden ze een gelijkgestemde ziel. Tijd om te repeteren was er voldoende tijdens de corona-lockdowns en Peter slaagde er zelfs in om een thuisstudio in te richten. Na een goed ontvangen eerste demo in 2020 brachten ze 2 jaar later hun eerste lange release uit, Kingdom Cold. Ze lieten zich ervoor inspireren door horror in het algemeen en H.P. Lovecraft in het bijzonder. De afsluiter van de plaat is het zo net gedraaide Come Home. Mijn volgende gast, Flicker Vertigo, is niet echt een groep, maar een eenmansproject van Nathan Nicholson. Die was in 2015 gedebuteerd met Glide en een maand later Glow, dat alweer nauwelijks een maand later gevolgd werd door Pulse. Daarna trok Nicholson zich terug in zijn thuisstudio in het stadje Rosebud, op zo'n 2 uur rijden ten zuiden van Melbourne. Een onschuldig woordje dat in de nasleep van de heisa over de film Citizen Kane heel wat aan betekenis won. Tot groot ongenoegen van de op de korrel genomen William Randolph Hearst. Het was namelijk het koosnaampje dat hij gebruikte voor de van zijn maîtresse. In Rosebud werkte Nicholson tot eind 2016 aan Epiphany. En toen bleef het gedurende 5 jaar stil, tot in oktober 2021 Waking Dream State uitkwam. Zijn meest recente worp heet Infinite Verve en verscheen in juni 2024. Voor de track die ik eruit koos, ging Nicholson het zoeken in een andere branche van de horror. Hij heet namelijk Zombified. Niet vergeten, het begint nogal abrupt.

0: Break Off Your Shells komt uit het debuut van Kaan, veel getiteld. Bij de oprichting, rond 2016, was Kaan het trio Mitchell Kerr, bas, Beau Heffernan, drums en Josh Bills, zang en al de rest. In diezelfde bezetting brachten ze in 2021 Monsoons uit, op Copperfeast Records zowel als het Salty Dog label. En in 2023 Creatures, een uitgave van Full Contact Safari Records. Voor het vorig jaar verschenen That Fair and Warlike Form, Return to Dust, was Kerr aan de bas vervangen door Will Homan. Bills en Heffernan hadden ook nog een ander ijzer in het vuur, Treebeard. Daarvan verschenen twee albums bij Bird's Rope en Full Contact Safari Records. Nostalgia, gereleased in 2021, en Snowman, dat uitkwam in 2024. De bezetting bestond buiten Bills en Heffernan uit zanger en gitarist Patrick Cook, ex-Lilith, en bassist Reese Brennan, tegenwoordig bij Ghost Smoker. In de blurb op hun Bandcamp-pagina staat Treebeard's music involves often lengthy, dynamic and epic songs with a sonic spectrum ranging the peaceful and emotive to the destructive and furious, containing something with which every listener can relate to. De taalfouten zijn van hen, niet van mij, wil ik wel even preciseren. Na zo'n mooie tekst kan ik natuurlijk niet anders dan u uit beide platen iets te laten horen. Uit Nostalgia komt 8 Times Zero en daarna levert Snowman ons Incognita.
1: The world would not be the same for me. Two people laughed. Two people cried. Most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on multi-armed form and says, "Now I am become the destroyer of worlds." I suppose we all

Treebeard. Voor de volgende act moeten we even iets verder terug in de tijd. In 2008 kwamen Andy Simpson en Johnny Diver op de proppen met de band Don Fernando. Onder deze naam brachten ze 3 albums uit. The Banquet Of verscheen in eigen beheer in 2008 en werd 3 jaar later gevolgd door Dia de los Muertos, opgenomen in de eigen studio van Simpson, Singing Bird, gevestigd in Frankston, Victoria, een kleine 40 kilometer van Melbourne. Voor Haunted by Humans uit 2015 tekenden ze bij Headspin Records. In 2017 toerden ze door Australië samen met de groep van Brand Bjork, ex-Caius en Fu Manchu. Andy en Brand deelden verschillende interesses, zoals gin, rock'n'roll en de Ramones. Toen Don Fernando in 2018 een pauze inlaste, ging Andy op zoek naar een uitlaatklep voor zijn nieuwe songs en terwijl hij ergens op een Australisch strand lag, kwam hij op het idee om Bjork te contacteren. Na wat over en weer geschrijf stuurde Andy wat demo's op en vroeg hij of Brand geïnteresseerd was om met een nieuw project te starten. Dat zou worden uitgewerkt en opgenomen in Amerika. Een bassist had hij al, Brad Young van Happy Lonesome. Een drummer en een producer moesten nog gevonden worden, maar vermits Brand Bjork beide taken op zich wou nemen, was dat geen probleem. Ze trokken dus de woestijn in met een mobiele studio en tegen het einde van 2018 lag Valley of the Universe in de rekken, als uitgave van Ruined Vibes en Baby Gorilla Records. De groepsnaam was Full Tone Generator. Om de plaat te promoten huurde Andy bassist Ben Hall, ex Red Light Riot en Fire Underground, en drummer Matt Evans, ex Dead River Deeps in, voor live optredens. Een neerslag van die concerten belandde in 2019 op Never to Return. In 2024 verscheen Refuge of Sinners op Iron Head Records. Al wat ze daarna nog hebben uitgebracht zijn enkele singles, waaronder een cover van Kick Out the Jams van MC5. Uit het debuut hoort u Preacher Man.

Horrorboric Deity bezitten ofwel een gezond gevoel voor humor ofwel een verontrustende interesse in het occulte. Trepidation Flux komt uit hun debuut Calleth the Void uit 2024, dat vorig jaar werd opgepikt voor een fysieke release door het Obscurant Visions label. Zelf omschrijven ze zich als Black Cosmische Muziek, een malignant hybrid of black metal, krautrock, darkwave en postpunk. Ik zeg wel ze, maar in feite is Ouroboric Deity een eenmansproject van een zekere Selinius, die alles behalve de drums zelf opnam in zijn Wolfslayer Bunker studio. Under the watchful eye of the great beast, zegt hij erbij. De sessiedrummer van dienst verschool zich achter de naam MK Ultra. U weet wel, de naam van het geheime LSD-project van de CIA in de jaren 50 en 60. Op andere releases was er ook nog een gitarist bij de opname betrokken, een zekere Krik. Die andere opnamen werden op Bandcamp geplaatst. Age of Vice and Misery in september 2025 en Götterdämmerung in juni 2026. Selinius was vroeger ook lid van Kulturkampf en Opium Grave. Ik begin te vrezen dat het hier niet om een gevoel voor humor gaat. Als laatste track van deze uitzending heb ik All is Shiva klaarstaan van de band Spawn. Naar eigen zeggen zijn ze 9 jaar zwanger geweest van hun debuutalbum Light Ride, tot het in 2025 uiteindelijk geboren werd met dank aan WV Sorcerer Productions en Ramble Records. De bezetting op de plaat is vrij uitgebreid. Lens Ma speelde gitaar, zong en behandelde de theremin. Afgaand op de foto is ze van Aziatische afkomst, wat misschien verklaart waarom ik het nummer dat ik u ga laten horen heb teruggevonden op een compilatie met verder alleen Chinese muziek. De rest van de bende bestond uit Andy Kate, bas en zang, Maddie O'Shea, gitaar en zang, Dr. Sarita McHark, sitar, zang en percussie, Rhiannon Smith achter het drumstel en Angelique Forsythe aan de toetsen. All is Shiva.

Ziezo, dat was dan een voorproefje van het volgende programma in deze reeks, waarin het zal gaan onder meer over Tasmania. Het nummer herkende u wel en de groep was All India Radio. Binnen 14 dagen meer daarover. Straks nog even afkoelen in de een of andere billabong, mijn Waltzing Mathilde uitrollen en dan kan ik beginnen werken aan de uitzending van volgende donderdag. En dat is er een van de Nostalgia Factory waarin een aantal Franse platen aan bod zullen komen die 50 jaar geleden het levenslicht zagen. Tot dan.

0: Goedemorgen, u bent hier aangekomen in het Scherzo in Vakruis Centraal. Koen tikt op zijn microfoon en zegt nee.
1: Ik zeg niks, ja, ik ben er. Altijd mijn truc. Zachte tikjes, alsjeblieft.
2: Om te weten. Ik ga het ook eens proberen. Hey.
1: Nee, inderdaad. En we gaan met heel een slaperig... Ja, het is dus goeiemorgen. We zijn pas wakker.
0: Ja, het is ook op Radio Centraal 106.7, FM Centraal op DAB+. En stroom op radiocentraal.be.
1: Ja, en het is maandag. 11:00 's ochtends. Dus we gaan dat heel rustig met... met een waterhuisje beginnen, dacht ik.
0: We zijn dus begonnen met...
2: Preludium van Graham Waterhouse. Dat is voor piano opus 32. En dat werd uitgevoerd door... is Michael of Michael Wendeberg? Michael Wendeberg. Het is uitgebracht onder het label Cybele Records.
0: Oké. Ik zeg altijd Cybele.
2: Cybele.
0: Cybele ken ik wel, hè. Die is uiteindelijk banaal geschreven zoals cyber.
2: Ja, ik weet niet. Ik zeg die record staan in het Engels, maar ja, misschien is dat wel...
0: Is dat er nog... Een record, staat erachter.
2: Ah ja, dat kan ook Frans zijn.
0: Nee, zeker niet record.
1: Disc.
0: Zeg, enregistrement.
1: Enregistrement. dus dit was House dan. Ik is voor de eerste keer in House in ons programma.
0: Nee, tweede keer.
1: Tweede keer House.
2: Waterhouse.
0: Vorige week. Of 2 weken geleden.
2: Ja, 2 weken geleden met de Macabre Rhapsody. Ja.
1: Just. En eventjes om...
0: Moet wel opletten, ik kom maar eens.
1: Ja, absoluut. Ja, het is maandag. Het is maandag. Ik vind nog een uurtje. Zijn we nog altijd in dat... In die rhapsodie-episodes bezig?
0: Oh, nee.
1: Laten we dat... hebben we de rhapsodie afgeschaft?
0: Ja.
2: We gaan gewoon wat dieper in op een paar componisten die dat we bij de rhapsodie hebben gezien.
1: Okay.
2: En dan heb ik er ook... één stuk van Messiaen gesproken. Die hebben we niet gezien met de rhapsodie, maar... Dat hadden we wel leuk om Messiaen te horen.
1: Oké. Ja, altijd leuk. Dan zijn we het begin van ons programma... Uitzendingen.
0: Ja, Messiaen kunnen nooit te veel draaien, uiteindelijk. Is gewoon...
1: En nooit... Nooit te weinig. Dus, Waterhouse heeft
0: het gehad. Je kunt alleen Messiaen te weinig spelen.
1: Ja.
0: Altijd te weinig.
1: Ja, ik was ook even aan het... Denk maar, het is maandag. Het is maandag.
2: Ja.
0: Dus in elke stad zou zo'n constante soundscape Messiaen moeten zijn. Gewoon permanent aanwezigheid.
1: Op de linkerover.
0: Op de linkerover.
1: Maar daar één zone Messiaen.
0: Ja, rechterover ook zo.
1: Ja.
0: In een kathedraal, overal een ander stuk. Dat is...
2: Zou heel cool zijn.
1: En dat was de man die geïnspireerd werd door vogeltjes. Hè? Hij stal alles van
0: de natuur. Andere door vogels. Dat is een ornitholoog, muzikant.
1: Ja, die veldopnames verwerkt erin. Waterhouse hebben we gehad. Hebben we nu...
0: Graham Waterhouse.
2: En misschien om in de tijd te schetsen. Ja. Waterhouse is geboren in 1962 en hij is nu nog actief.
1: Ah, oké. Okay. Ah. En hij is nu aan de telefoon.
2: Nee.
1: Oké, een jaartje ouder dan ik.
0: Ah ja. Huh?
1: Cool. Ja. En hij is een Engelsman. Waterhouse. Graham.
0: Misschien is dat een ding, hè? Een Duits-Franse, een Graham Waterhouse.
1: Met Roes. Ah ja, natuurlijk. Nu komt het helemaal terug. Dat is die kamermuziekman die eigenlijk... in Duitsland zat hij. Dat was degene die in Duitsland was gaan wonen. Met veel plezier.
2: Ah ja, geboren in Londen.
1: Ja, geboren. Ja, geboren.
2: En leeft in Munich sinds 92.
0: Ja. Ah ja, dat hebben we vorige keer ook allemaal
2: gedaan. Ja, het is vroeger.
1: Just, het is ja, de luisteraars lachen ons uit. Dat mag.
0: En kom je bij nog iets op de muziek bij, of is het al gedaan?
2: Nee. Ik heb zelfs tussen aanhalingstekens te veel mee. Als in langer dan 2 uur van muziek. Misschien iets ouders, zoals een rondo voor viool en piano van Voriček.
0: Voriček. Een rondo voor viool en piano van Jan Vaclav Hugo Voržiček. Is dat dan door Pavel Hula geschreven?
2: Uitgevoerd op de viool. En Ivan,
0: dat bedoel ik, ja.
2: Ivan Klansky op de piano, label Praga Digitalis.
0: Praga Digitalis?
2: Hey. Dat is het label.
0: Ja, dat ken ik niet. Is dat dan een onderdeel van Superfon of is het volledig anders?
2: Nee, dat heb je niet uitgezocht.
1: Oh, dat kun je toch niet van Astrid verwachten.
0: We kunnen wel eens kijken. De hoes gewoon, hè. Waar is dat hier? Hier is de hoes. Plop. Kom, hoes. Ah ja, dat is mijn schoon schilderij. Hè? Praha Digital. Oh, dat is inderdaad...
1: Johnny Hoes speelt hals.
0: Ja, niks met Superfoon te maken, blijkbaar. Of toch niet expliciet?
1: Praha Digitalis. Als dat dan een West-Vlaming is, die in Praag is, uit Praha.
0: Ja.
1: Praha bestaat ook als stad.
0: Dus we gaan eens luisteren. Dus het Kocian... Is dat Kocian kwartet, maar dat is met viool en piano.
2: Er staat op die plaat staat er ook iets voor kwartet, maar ik denk niet dat ik dat mee heb. Maar voor viool en piano zijn er maar twee, dus dat kan geen kwartet zijn natuurlijk.
0: Nee, ik zit hier al. Het is rondo. Oh, wacht, dat is nog een ander rondo. Voor viool en piano. Opus 8 is gespeeld door Pavel Hula, inderdaad. En Ivan Klansky.
1: En
0: met dus, lange
1: tussendoor, ik, aan die muziekkenners mag je dat dan wel vragen. Wat is een, weet je wat een rondo is? Wat is een
2: rondo?
0: A, B, A, C, A, D, A.
2: Ja, je komt altijd terug op een, op je eerste ding.
0: Ja. Ah, ja. Je hebt een structuur van A, B, A, C, A, D, A, E, A... Ja. Die kost is dan al gedaan. Ze.
1: Dus ACDC is een rondo.
0: Nee, dat is een deel van een rondo.
1: Ja, want die, dat is geen
0: eerst A. Eerst AB en dan komt pas AC. Nee.
1: AC, AC moeten zijn.
0: Ja, ja, AC, AC.
1: Dan heb je een rondo.
0: AC, AD.
1: AC.
2: AB,
0: AD. AD,
1: AD. AD, AD. Just AD, AD is een rondo, om nooit te vergeten.
0: Dat is lustig, hè. Ja, dus,
1: rondo.
0: Rondo voor viool en piano.
1: Van Voržiček.

0: worden. Een rond over.
1: Dat is een prachtig stuk, hè?
0: We zijn rond. Het begon heel traag en het eindigde molto presto. En zo verrekt mijn muziek is. Het is aan jullie, jongens en dames. Voor die check, voor die check. Why? Waarom? Wat dreef hem? Wat dreef hem?
1: Voor die check. Wanneer was hij weer geboren? Ik dacht in eind 18e eeuw?
2: 1791 en overleden in 1825.
1: 1825, oké. Okay. Hoe is hij niet oud geworden? 35, 34?
0: Ja.
2: En er werd vermeld in het boekje dat hij overleden was aan tuberculose.
0: Ah, ja. TBC was een soort snopziekte, was dat eigenlijk op een gegeven moment in de romantiek. Moest je TBC hebben of je hoorde niet bij? Dat hoorde eigenlijk echt bij je ziel, de leidende ziel, dat je ook op kuuroorden naar met TBC moest gaan. Dat is een beetje een metavuurziekte.
1: Ik zou het toch vermijden, precies.
0: Absoluut. Maar de romantiek...
1: Ik wil ook zonder... De romantiek. Ik wil ook zonder TBC wel opnieuw in de spagon zitten. Dat is... Dat ik raar
0: zeker, zeker. Maar ja, de romantiek, rare jongens, hoor. De romantiek. Lijden, sterven, afzien.
1: Je moet ook muziek zijn voor plezante geneesmiddelen te gebruiken.
0: Ja, opium hoort er ook bij. Dat is wel afwaard. En laden hem, hè. Oké, voor de check. We gaan vorder met...
1: Nee, Sanders.
2: Ja.
0: Hey.
2: Met Katchaturian, een vioolconcerto, uitgevoerd door David Oistrakh. En het is ook gedediceerd aan hem. En hij heeft daar... En Oistrakh deed dat wel vaker, dat hij met componisten ging samenwerken. En dat hij dan ook zo'n beetje bijstuurde, zo de vioolpassages zo'n beetje bijstuurde. En deze opname, bovenop dat... Ooit straks het uitvoert, interessant maakt, is dat ook Katchaturian, de componist, meedirigeert.
1: Meedirigeert?
2: Allee, gewoon dirigeert. dat lijkt het alsof er twee dirigenten zijn, maar nee, hij is wel als enige dirigent. En het orkest is de Philharmonic Orchestra en het is uitgekomen onder het label Warner Classics.
1: Warner Classics, ah ja, dan gaat dat waarschijnlijk ooit op iets anders gekomen zijn. Het is een heel recent label. Ja. Ja, Warner is een van die grote groepen die veel labels heeft.
0: Coca-Cola.
2: Is dat echt een connectie tussen, of zeg je dat gewoon?
1: Nee, je zegt dat gewoon.
0: Ik maak enkele vergelijking. Het is een... Alle artiesten van Tel die hebben waanzinnige conflicten gehad met Warner Brothers. Prince Zappa, noem maar op. Het zijn echt schoften, imperialistische schoften die muziek eigenlijk kapot maken. Enkel voor winst, bier.
1: Ah ja.
0: Dus Coca-Cola.
1: Ze maken de muziek in principe niet kapot, maar... Ik moet dat zeggen. Dat is een

0: Wijs van uitdrukkingen die wat meer gebruikt is, maar de muziek gewoon nooit kapot, die is veel sterker. De muziek is gelijk onkruid, hè.
1: Muzikanten. Maken muzikanten kapot.
0: Ja, ze maken de dingen wel.
2: Nu is aan het kijken of ik vind of het, wat dat andere label is.
0: Het oorspronkelijke?
2: Ja.
0: Dat zullen ze beat zien.
2: Ja, okay.
0: Ik zal het niet eens opzetten. Een oostrijk, ja.